mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten. Kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
3: Omroep Venlo.

0: niet evenig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits

classics, hits and songs from the region. Omroep Venlo. Het beste uit de regio. If you want to stay slim.

0: Omroep Venlo.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Al vroeg hier afgesproken, binnen ruikt het nog naar sop. Brammen kijkt nog wat gebroken, stoelen staan nog op de kop. Vroeger zat ik hier 5 dagen, middagpauze, een uurtje vrij.

half gebogen voor de deur. Voelde weer een zorg verdwijnen in donkerrode groene kleur. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruiten.

eerste regels opgeschreven, beetje bang nog voor de baas. Er moest toen in dit jonge leven nog heel wat water door de Maas. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruiten zijn.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

Lievelend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: niet heel vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Maar ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot. Het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

palm omhoog. Het verleden zal niet bezinken als de glazen nimmer klinken. Ja, helaas. De kens het repareert, maar het zal toch nooit meer weren wie het was. Dus voorkom dat het breekt en zoek nog de klik van lang geleden met elkaar.

Was op elkaar kunnen bouwen en weer werd misschien wel trouwen. Een keer. Bleef met elkaar praten, het is net als kaart.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
3: Tot ziens in onze winkel.
2: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
4: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
5: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
6: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Jojom, het is al gooi om! Stoeme vogel!

0: De Venloze 100.
1: Goedemorgen. Wakker allemaal. Ja, dan draaien we nu aan het knopje voor de rest van de dag, want we gaan verder in het Venloos. We hebben al in het knipje gedraaid en we zijn gestart met de Venloze 100. Dat wil zeggen, de komende 2 uur huurt je de 24 pleetjes die het net niet gehold hebben. Die zeg maar aan de boetekant van de Venloze 100 liggen. Die normaal gesproken ook niet gedraaid zouden weren. Nou ja, mijn programma begint om 7 uur en de Venloze 100 om 9 uur. Heel ze 2 uur 7 en dat betekent dat ze 24 pleetjes die Lies die het niet heeft gehold, kinds draaien. Op nummer 124 kind ze dus eigenlijk zeggen. Mix met as ze ringen niet meer bleuien. Goedemorgen allemaal, we gaan door tot 7 uur vanavond. En dat doen we voor een groot deel straks bij het terras, op het terras van de Klep. En ja, als ze nou wakker wordt en dan denkt ze, de lange zaterdag, wat moet ik in godsnaam doen? Kom naar de Klep, daar wordt het gezellig. Het wordt goed weer, we hebben een goede sfeer, we hebben lekkere muziek. En de Klep zorgt voor een klep. Dus wat dat betreft komt het allemaal goed vandaag. En gaan we lekker verder met de muziek. Op nummer 124, dat zei ik al, mix met assen ringen, niet meer bleuien. En er komt ook Nederlandstalige muziek voor in de Venloze 100. Ja, Sander en Andres met Als het om de liefde gaat. Het is een duo, Sandra Remer en de Oud Venlo afkomstige Dries Andres Holte scoorde midden jaren 70 goed in Nederland. En dit was een van hun nationale hits.

En Kloor, als het om de liefde gaat van Sandra en Andres. En die stonden in 1972, het was het feurjaar, op een derde plaats in de top 40. En het liedje bleef maar liefst 10 weken in die hitlijst staan. Dit is nummer 123, Flink.

0: Roze 100.
1: Inderdaad, en daar luister ze nou tot 7 over 9. Dat is 14 minuten over 7. 19 september 2026. En dat was nummer 123. De 24 pleitjes die het niet gehold hebben, die huur ze Wies de klok van 9 uur. En dan trappen we de Venlo's 100 af. Flink op 123 met 40 in de log. Airplay dus voor John Thieuws. Een mini-cd'tje was het eigenlijk met 3 liedjes. En later wordt het volwaardige album Kiepenvel van zijn band flink opgenomen. Wat hebben we dan? 123. Zullen we dan verder gaan met 122? Want we moeten gaas geven. Want ik heb gekeken naar de tijdsduur van de meeste liedjes. En dat is verdomd lang. Ze zitten allemaal zo rond de 3-4 minuten. Dus ik moet verduchtig gaas geven. En ik heb echt geen tijd om te poepen. Hees kwant te hippen.

fixen. Alom weer het vannacht. Koffie, jerseys en ik bliksem. Maar dat alles is een verwaar. En de buurt boven Brooklyn. Wij langs.

0: net eens even wennen. These vagabond shoes are longing to stay. Ik blijf toch lekker. Hey.
1: Frans Pollux en het Metropoolorkest. Het regent in New York en de live uitvoering uiteraard.
2: Hey Patrick,
1: hey.
2: Vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Ja, wat voor weer krijgen we vandaag? Nou, dat is wel belangrijk. We krijgen druig weer in het noorden van Nederland. Doorgaat het regenen en stevig weien. Maar daar hebben we in Venlo geen last van. Het duurt zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht trekken wolkenvelden over en door Beegheid het Sunee en dan nog wel wat spetteren. En het duurt dan zo'n 16 graden. Morgen heen het Zuiden in het zuidoosten van Nederland wat regen. Verder schijnt regelmatig dat er op de dag de zon. En in het noordoosten kan nog steeds regenen. Maar dat is hoerig, dat hebben we geen last van vandaag. Dus bij de klep blijf het druig. 121 was Frans Pollux en het Metropoolorkest. Het regent in New York, de live uitvoering. 120, de Herfsthanen Band. Komen we die niet ergens heel hoerig tegen? En Frans Pollux ook, maar Herfsthanen, dat was een gevecht. Wie heeft er gewonnen? Later op de dag de uitslag. Herfsthanen Band met Band, wilde ik zeggen, met Blauwe Log. Hey, zien ze op nummer 120.

Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

Nou, daar weer ze stil van, hè. Jip Verdelle op 119 met geluk. En het wordt live opgenomen toen bij Umgroep Venlo. En Jip Verdelle is inderdaad de kleindochter van de grote Ben Verdelle. En die kennen we dan weer van de vrijbuiters, waar het allemaal mee begossen is eigenlijk. Ja, samen met de drekskaters natuurlijk, die zoeten de vlag op. Het is eigenlijk allemaal begonnen bij de vrijbuiters. En nobliek dus, ja, dat de kleindochter van de grote Ben Verdelle het ook in zich heet. Is iets genetisch in die familie Verdelle. Dat kan bijna niet anders. Jip Verdelle met geluk bij Omroep Venlo. En wie schoen is dat, de Venlose muziek? De ganse dag, wie 7 uur. Straks om 9 uur trappen hem af de Venlose 100. En dan komen nog veel meer van die grote artiesten voorbij. Onder andere inderdaad de Vrijbuiters.

Wie is de laatste toen? Het was Ik mis dich, de herfsthanenband samen met Emmy Akkermans op nummer 117. En dat betekent dus dat ze 16 plaatsen, eigenlijk 17, tekort komen om in die Venlose lease te komen. De Venlose 100 en degheid om 9 uur van start. Het is 8 minuten over 7:30. Goedemorgen allemaal, het klinkt het Venlose. Ja, wat klinkt het Venlose? Dat heeft alles te maken met de Venlose 100. We zijn bezig met die 24 pleetjes die het net niet gehold hebben. En we zitten een beetje in de rustigere hoek. Ja, ook de volgende plaat van Lex Uiting is een rustig pleetje. Ik beloof. Wat precies, dat ga je te uitleggen. Lex Uiting op 116.

Emmy Akkermans. En we hadden hem natuurlijk al eerder samen met de Herfsthanenband, geloof ik. Toch? Ja, dat, toch? Ja. Samen op, met de Herfsthanenband op 117 met Ik Mis Dich. Goed, het is 19 september. De R zit in de mond. En voordat ze het wits is het december. En dan is het tijd voor... De top 2000 van NPO Radio 2, inderdaad. Dat is de jingle. En wij hebben onze eigen hitlease. Oké, het zijn geen 2000 pleertjes. Deur ook geen 14 dagen, geloof ik, of zo'n beetje. Het is ook een stuk korter. Het is in een dag gedaan. Het is lekker overzichtelijk. Maar het zien wel de 100 pleertjes die uit het Venlose komen. En die straks vanaf 9 uur tot 7 uur vanavond te huren zien. Het is onze top 2000. En hij is samengesteld door Och. Er zien wel 25 pleertjes die het net niet gehold hebben. En die draaien we tot 9 uur. Het is inmiddels alweer 14 minuten voor 8. Op nummer 124, Mix met As ze ringen niet, bleu, niet meer bleuien. En op 124, Sandra en Anders als het om de liefde gaat. 40 in de log, op 123 van Flink. En op 122, Quante Hippe. Genetiet om te poepen. 121, Frans Pollux en het Metropoolorkest. Het regent in New York, de live versie natuurlijk. En op 120, de Herfsthanenband met een blauwe log. 119, lekker rustig. Geluk van Jip Verdelle en Zuurwind van Marshmallow Moonshine stond op 118. 117 was voor de Herfsthanenband met Emmy Akkermans. Ik mis dich, ik mis dich ook meetje. Ik beloof, Lex Uiting zong dit op 116. En Emmy Akkermans, een laatste rondje op 115. En dan komen we aan bij 114. We zitten nog steeds in de wijken Fladderhoek, zoals hij dat zelf zit. Ik heb het natuurlijk weer van Jacques-Paul Joost, de wijken Fladder. In de wijken Fladderhoek komen we op 114 dezelfde Frans Pollux tegen. Met natuurlijk... Frans Pollux is de tekst. Maar Zuye Vioceuas is gezongen door Jacques-Paul Joosten en samen met Mirjam Aljers en Frans Pollux samen een aantal Franse chansons bijeengebracht in het Franse dialect. En een van de hoogtepunten van dat album De Franse Slaag is deze cover van Michel Fugain's Une Belle Histoire. Hij is De Franse Slaag, Zuye Vioceuas.

Het is zomer vandaag. Zeker. Want de Venlose 100 kijkt goed gezonde weer. Hey, bij Omroep Venlo Radio. En dat doen we wie 7 uur vanavond. Het grootste deel is vanuit de klep te huren. De technische ploeg is net weggereden. Hey, en dat komt allemaal goed. 114 hoort je de Franse slag even fatsoenlijk aankondigen. Natuurlijk Jacques-Paul Juste samen met Mirjam Alders en Frans Pollux. Die deden dat samen. En gehoord Zuje, Wasse Waas en Junette. Flink op 113. Uitgebracht als single in 2000. Later ook verschenen op het tweede album van Flink. Dat hoort net echt. Het liedje is geschreven door de broer van de drummer Sjaak Korsten. En dit is nummer 112 alweer. Hannelore Winter. Met het hele schoene Vlinderkind.

0: Hannelore en Vlinderkind. We zien terug. No Agor. Reclame, nieuws en reclame. Met de Venlo's 100, de Babbling onder. En de 24 pleetjes die het net niet gehoord hebben.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin verpakkingen.
3: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen ribbewezen. Nu ook voor de taxipas.
4: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier

0: voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook twee auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat het kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met 2 handen, die durft te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zo de stichter is, als iemand anders het zelf niet meer kan.
5: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel!
6: Omroep Venlo, 96.9 FM.
7: De Venlose 100.
6: Dit is Omroep Venlo.
8: Iedere zaterdag van 7 tot 11. Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: Langzaam vliegen weg, vlieg van Romeo.
1: De Venlose 100.
0: Goedemorgen allemaal, het tweede uur alweer van de 24 pleetjes die het net niet gehold hebben. Jank, drupke, een treunke. Vervelend voor al die artiesten die dan hard eraan gewerkt hebben, maar dit jaar niet in de Venlose 100 stond. De wordt afgetrapt om 9 uur. En dit was nummer 111 alweer. Een moeie nummer, maar 111 is niet de Venlose 100. Een klein liedje geschreven door bassist Leon Giessen voor de eerste cd van Romeo. Alweer in 1993. Het kleine liedje bleek live aan te slaan en duidt het op de provinciale radiozenders in Nederland ook nog steeds erg goed. Tekst en muziek was dus van Leon Giessen. Vleeg 111, Romeo. 8 minuten over 8. En we gaan lekker verder met die 24 pleetjes die het net niet gehold hebben. Op 110 komen we tegen Zoemer met Truc. Eerste liedje dat zanger-trombonist Lex Uiting zelf schreef. Truc wordt een gigantische hit onder de Zoemer-fans. Mede door de tekst. Lex ging studeren in Tilburg, ging door op kamers, maar wordt pas echt vrolijk als ze vanuit de trein zijn stadje weer zoog. Daar wordt hij jong kets gelukkig van. Amsterdam kost money deren, is inmiddels Truc in Venlo, dat weet je allemaal. Worre woont, weet ook heel veel mensen. Gewoon ik niet vertellen. Ik ga hem een de ras gunnen op deze zaterdagmorgen. Hees Truc. En inderdaad.

Nummer 109. Weers met Stijn en Jules Fransman had de tekst en de muziek daarvoor. Eerder speelde die ook al live bij de Venlose 100. En dat kan vandaag ook. Heel veel artiesten komen er langs vandaag bij de klep. Bij de klep, door moest ze zien in de Venlose binnenstad. Toch lekker zo'n Venlose 100. S'morgens wakker weer met Venlose muziek op Tiener Radio. Dat kan alleen bij Omroep Venlo Radio. En dat doen we met heel veel plezier. En de lease, overigens, is door ook samengesteld. We hebben er geen zeggenschap in. En het is wat het is. En Frans Pollux moest er toch even van slikken. Ja, is tijd nummer 1. Ik vroeg me af wie dat ze dan wakker weer is op zo'n dag dat de Venlose 100 doet gezonde buurt. We zullen hem even bellen. hebben we zijn nummer? Kunnen we bellen? Nee. We gaan hem niet bellen. Maar het is wel leuk geweest trouwens. Nou ja, goed. Nummer 109 Weers met Stijn. Op nummer 108 staat Ben Verdelle zelf. Afkomstig van Bens eerste soloalbum Mien Jeugd. En Ben noemde dat album in 1991 samen op met het Kinderkoor. Ook buiten de grenzen van Limburg op te kunnen treden, wordt het album ook uitgebracht in het Nederlands. Daar was mijn jeugd. En in het Duits, meine Jugend. En in het Frans, nee, dat is niet waar. Nee. Wel in het Chinees. Ja, ook niet. Shee, wat ben ik merlijk, zeg. 8:45, we gaan luisteren naar Ben Verdelle op 108. 8 plaatsen tekort om in de Venlose 100 terecht te komen. Ik heb het over oma en opa.

0: La la la. Frietei was dat. Met nog einde dan. En kwamen we van de tweede CD van Frietei. Wee bakken door. En dat is alweer uit 2017.
1: Hey Patrick, vertel eens even. Wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. En dat gaat vooral goed in het Venloese. Want vandaag is er veel bewolking. En vooral in het noorden en het midden door. Geen het plensen. Dan wil ze graag iets zien. Dan moest ze het Venloese binnenstadje zien. Want door is het te doen. Door is de nacht van het Limburgs leed. En dat hebben we daar afgetrapt. Zoals elk jaar door de Venloese 100 gebracht. Door de Umroep van Venlo. Umroep Venlo. En in samenwerking met de nacht van het Limburgs leed. Het is dus bewolking. Het regent in het noorden van Nederland en een stevige wind ook nog. Het wordt zo'n 21, 22 graden in het Venloese. Vanavond en vannacht trekken de wolkenvelden over en door Beegheid het zo nu en dan nog wat regenen. Kan dus een beetje plensen, heen en door in een druppel. Maar weet ze, als ze door de binnenstad loopt en het regent, het meeste valt er neven. Het wordt vanavond nog zo'n 16 graden. Morgen, wil ze dat ook weten? Nou, dan gewoon ik dit ook vertellen. Dan begint in het zuiden en zuidoosten wat regen te vallen. Dus we houden het dan zeker niet droog. Verder schijnt regelmatig de zon later op de dag. In het noordoosten kan nog steeds een bui vallen. En de maxima liggen rond de 18 graden. En in de werkweek gaan we toch weer richting de 20, 21 graden op dinsdag en woensdag. En met name maandag en dinsdag valt er bijna geen regen. Dus wil ze het ruig houden, dan moet ze vandaag naar de binnenstad voor de Venloese 100 natuurlijk en de nacht van het Limburgs leed. En maandag en dinsdag kan ze dan ruig naar die werk toe. Of op bezoek bij, nou ja, de bekijken ze zich maar waar ze thuis. We gaan gewoon verder met de 24 pleetjes die het niet gehoord hebben. Waar zitten we ergens? Ik ben even de lies kwijt. Oh, wacht even. Hey. Ik moet heen zien, ja, door. We hebben opa en oma gehad van Ben Vertellen. We hebben frietei gehad, nog einde dan. Ah, dan kunt we. Nou, leeg zal het weer. Van Frans Pollex. Tekst en muziek van dezelfde jong. 106 is het pleetje wat er holt. Leeg zal het weer.

als de mist alles versluiert en het donker alweer lief. Als de vogels zijn gevlogen en de herfst vol zijn die lief.

kus mich dan. Kus mich dan. Als de loch loert voor crisis en het land wie een deken dekt. Als de sneeuw in een vlokken dwaalt, alles wit maakt elke plek. Als het winter is geworden en de vorst de grond intrekt. Als de morgen wie te vroeg komt, bent zo weer nog eens in bed.

eenzaam lange, wie de morsessen in de berm. Als de merel zag kon zingen en de grond zich langzaam opwerpt. Als de klokken overal liegen en met bossen de zon weer schiet. Als de kinderen boeien.

Tino's.

Kasmechtan. Arno Adams. Op nummer 104. Vijf plaats tekort om in de Venlose 100 te komen. Spannende muziek, want ja, er is wel wat gonde in Venlo. Op een of andere manier moesten ze uitkieken. Ja. En waarom moesten ze dan wel niet uitkieken? Nou, we hebben wat afmeldingen, want Kitty Roeven zou bijvoorbeeld bij ons komen optreden. Dat gaat helaas niet door. Griep, koorts, niet lekker, keelontsteking, pienende keel, hoesten. En ook Bas Vissers, die zou bij ons komen presenteren. Niet dus. Ook hier in de lappenwand. Ja, en dan is er nog een na. Mensen, er zien gewoon mensen krank. Er zien mensen ziek. En ja, dat is jammer, want die kunnen dan niet meedoen met de Venlose 100. Niet presenteren, niet komen zingen. Wij wensen ze in ieder geval heel veel beterschap. Ja, dat is belangrijk. Een fruitmandje of zo. Wel even zelf horen. Ik heb er geen tijd voor. Want ik heb iets te doen met de Venlose 100. Ik zit hier sowieso tot de klok van 9 uur. Met nog 4 pleertjes in 20 minuten, dat moet wel lukken. Dus ik heb genoeg gaas gegeven wat dat betreft. Maar in ieder geval, alle kranken, en wisten dat zelf ook, blijf lekker bij de radio gekluisterd. Tot 7 uur vanavond is het dadelijk vanaf 9 uur de Venlose 100. De Venlose Omroep. Omroep Venlo samen met de Dag van het Limburgse Leed. En er zien heel veel optredens en er is van alles en nog wat te doen. Kent ze er naartoe, moest het vooral doen. Bisse een beetje verkeld, blijf dan lekker toe. Schank niet andere mensen aansteken. Heel veel beterschap allemaal. En ja, wat kan ze dan beter draaien als Ik ben er aan van Tequila? Hey, oh. Ik ben eraan. Tequila op nummer 104. Van de Venlose 25 die het net niet gehold hebben, stond die toch op een 4e plaats. Zo kan ze dat bekijken, hè? Ja. Ik ben eraan, Tequila.

Nou, dan vertrek ik. Als het me niet bevalt, dan ben ik weg, Huug. Ik ben er aan. Dat was op nummer 104 van Tequila. Het is inmiddels 18 minuten voor 9. En ik heb nog 3 leedjes. Ik denk dat ik daar ook maar weer een overzichtje kan doen of zo. We zitten in de wijken Vledderhoek, zo zou Jacques-Paul Huister dat zeggen. Allemaal rustige muziek. Niet de slop vallen, hè. Blijf wel wakker. Alsjeblieft, wakker blijven. Nummer 103, Blauw met Hertje Venlo.

0: gekaald.
1: Blauw en Hertje Venlo. Als ik deze tune huur, dan krijg ik meteen een stuk kalder, moet ik zeggen. Echt 5, 6, 7 graden kalder in de studio, terwijl het toch een graadje of 20 is. En het huurt goed weer, het blijft in dit geval droog en zo'n 22 graden. Oké, we zijn bezig met de 24 pleetjes die net niet gehold hebben. De bubbling onder van de Venlose 100, die is dadelijk voor zo'n 12 minuten gaat starten. De Venlose 100 door Och samengesteld. En wat hadden we de afgelopen 15 pleetjes? Emmy Akkermans met het laatste rundje op 115. 114 was voor Sue Wassewaas. De Franse slaag met Jacques-Paul Joosten, Mirjam Alders en Frans Pollux natuurlijk. 113 was voor de zomer vandaag van Flink. En 112 stond Hannelore Winter met het Vlinderkind. 111 Vleeg, wonen toe, geen idee, Romeo Zongereuver. En 110 was voor Truc van Zoemer. 109 Stijn van Weers. En oma en opa deden het gezellig met Ben Verdelle op 108. Nog einde dan, zei Friet Ey op 107. En leeg zal het weer. Pollux, inderdaad, de Frans op 106. 105 was voor Arno Adams. Kus mich dan. Ik ben eraan, zei Tekia op 104. En 103 was voor Blauw Hertje Venlo. Ha, nou hebben we er nog 2 en daar heb ik 10 minuten voor. Ik kan het ook vol lullen. Dat kon ik niet doen. Ik heb in de studio inmiddels een mede-presentator. En die zit ook op de zaterdag natuurlijk. En die is in de studio live binnengekomen. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen, Patrick.
1: Haha, dan zien we dat. En dan komt die andere ook nog binnen. Goedemorgen.
2: Zo'n
1: gezellig boeltje.
3: Goedemorgen, Patrick.
1: Goedemorgen, Harold. Goedemorgen, Rob. Ja, je hebt geen keelontsteking, want het heerst, hè, links en rechts, zo'n biertje vlug rond, groen met witte stippen.
3: Ja, dat klopt.
2: Ik ben er gelukkig net vanavond, ik had dat de vorige week.
1: Was die van dicht ook groen met witte stippen, of...
2: Maar was
3: ik zo stil. Die blauw goed. Was die blauw goed? Blauw goed, toch? Of dit?
2: Ja,
3: blauw goed. Ja, Kitty, even, misschien even Nies. Kitty Hoeven had zich helaas afgemeld. Ook even wat met keelklachten.
1: Ja, nou, dat heb ik al eerder gemeld. Ik had al een spannend muzieksje eronder gezet. Ja. En onze eigen Bas Vissers is er ook niet.
3: Inderdaad.
2: En de voorzitter van de Stichting Veldeke, die moet Bas Vissers vanavond weer vervangen. Want die had zich ook aan voor te melden. Ja. Het gaat niet goed.
1: Eigenlijk moeten we zorgen dat we nog veel de goede eind stond. Ik trek tegen de... Nee, want we willen niks besmetten, toch?
3: Nee, alstublieft.
2: Zitten we niet op het vlaggeld.
3: Goed, we gaan er een leuke uitzending van maken.
1: Ja, om 9:00 beginnen we. Ik heb nog 2 pleetjes te draaien. In 10 minuten, zei ik net al. Dat moet wel gewoon lukken.
3: Ja.
1: En dan zitten de 24 pleetjes die net niet gehold hebben, zitten erop. Is de afgelopen 2 uurtjes gedoesterd of is ze vers
3: op bed? Ja, ik zal eerst even iets bekennen. Ik ben van het podium afgeknikkerd. Misschien mensen die dat niet weten, maar ik ben betrokken bij de Venlose Revue. Mm-hmm. Daar doe ik decor verplaatsen, changeren noemen ze dat al. En we waren met de opbouw bezig en ja, ik heb gewoon niet op mijn dub gekeken. Ik flikkerde, sorry dat ik dat zeg, ik viel naar achteren en dan viel ik in de orkestbank. Dus ik ben echt een stuk naar onder gevallen.
1: Mm-hmm.
3: Oh. En heb ik heel veel geluk gehad, moet ik echt zeggen. We zijn wat ziekenhuis geweest uiteraard, of controles gehad, maar ik ben alleen een beetje stief. De spierpien, maar verder gaat het gelukkig allemaal goed.
1: De orkest, en welk instrument had ze geraakt? Ook ze in de dikke trom of bij de treunt van ook ze?
3: Nou ja, het orkest zit aan de achterkant.
2: De kop zo in het schrikken, dan
1: alleen de buurtjes goed.
3: Nee, gelukkig niet. Nee, dat noemen ze orkestbak, maar dat is een plateau wat hem liggen aan de moerkant.
1: Uh-huh.
3: En op dat plateau stond een steul. Het orkest staat helemaal achterin op het podium. Dat zus ze niet. Dus als ze naar de revue gaan kijken, dan staat het orkest. Maar dat zit dus helemaal achter de ledwand. Er zit een hele grote ledwand. En daar zit een cabine ook voor speciaal gemaakt voor de drummer. En daar zit dus het orkest ook.
1: Okay.
2: Dat CW niet. Eigenlijk speelt er een bandje mee op de achtergrond. Maar dat nemen ze orkest. Hè. Dat is allemaal woorden van tevoren opgenomen.
3: Nou, dat is helaas niet hoor, Rob.
2: Dat is de muzikanten die er zitten ook.
1: In ieder geval is goed en dat ze er best. Dat het allemaal goed is afgelopen. En gewoon recht blijven staan en kieken voordat ze gaan zitten, dat het stukje ook achter die vod zit. En
3: dat is heel belangrijk.
1: Ja, dat.
3: Ja, ik moet wel blijven bewegen, het fysiotherapeut tegen mij.
1: Een walking DJ. Walking buffet hebben we ook een walking DJ.
3: Ja.
1: Schoen dat ze er is, Harold. Schoen dat ze er is, Rob. En geen god, 2 uurtjes, de eerste 2 oren vanuit de studio aftrappen. En dan gewoon we live naar de klep.
3: Naar de klep, ja zeker.
1: Oké, ja. Ik ben aan het eind van de dag, dus ik ga eerst nog even terug naar bed of zo. En
3: van eten.
1: Eten, dat is ja. Ik geloof dat ik nog drank moet horen, drinkgoed en dat soort shit. Goed, we gaan lekker verder. Laatste twee pleetjes en dan ben ik ook weg. Op 102, King's Eyes en Forbidden.

Nummer 102 van de 24 pleitjes die het niet gehold hebben. King's Eyes met Forbidden. Het zit erop voor mij. Gewoon de boel pakken, ik gewoon in de hoes. En dan kom ik vanavond terug tussen 4 en 7. Ja, dat is avond, eindmiddag, begin avond. De laatste 2 uurkes moet ik afsluiten van de Venlose 100 bij de klep. En daar is het te doen. Zit ze nou nog steeds met in de pyjama aan? Of net niet? Steeds onder de douche en denkt ze, ja, wat kon ik in godsnaam doen vandaag? Wat kan ik doen? Nou, kom naar de klep, daar is het beren gezellig. En we gaan er echt een feestje van maken. Ik heb er nog einde verrog. Ik wens ook heel veel plezier met al mijn collega's. En Rob en Harold zien dadelijk de eerste 2 die de Venlose 100 gewoon aftrappen. De laatste op 100 eind, Thomas Lina met Family Tree. Ik wens u een geweldige zaterdag. En dat kan dus alleen maar bij de klep. Laat dat duidelijk zien. Groeten, de mazzel, de ballen. Hoi!

0: Omroep Venlo.
1: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere.

0: vaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door opruimwerkzaamheden is de N282 Breda-Tilburg tussen Rijen en Geelze in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
5: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
1: Omroep Venlo. 96.9 FM.
7: De Venlose 100.

0: mensen, goedemorgen Venlo. We zijn begonnen met de Venlose 100. En ik heb hier Rob achter als mijn collega DJ. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen Harold. Hebben we er zin in?
0: We hebben er heel erg veel zin in.
1: Ja, dat we deze plaat mogen beginnen, dat is gans fijn. Hè?
0: Ja, dat is echt een super nummer. Ja, dan vandoor, Pollux. Ja, Frans Pollux heeft 12 liedjes van Bruce Springsteen in zijn moedertaal vertaald.
1: Ja, ik stiekem best wel een hoop meer. Later nog zien er nog wat extra opnames verschenen.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: 12 verschenen er toen, nu bijna op 3 dag na. 12 jaar geleden op CD.
0: Die was toch beter op terug dan ik.
1: Ja, ik weet echt dat hij uitkwam. En mijn vraag was toen, waarom?
0: Ja.
1: En ik was eigenlijk best wel kritisch en sceptisch. En dat had ik destijds met het Sergeant Pepper project had ik dat ook. De hespleertjes die zijn opgenomen in het Engels. Nou, de Born to Run, Bruce Springsteen 1975, iedereen kent die plaat. Ja. We zien toch wel jullie goede debuut.
0: Maar je bent eigenlijk een Springsteen-fan volgens mij?
1: Nee, alles behalve zelfs.
0: Oh, oké.
1: Ik vind bij Bruce Springsteen, dat begon goed. En sinds 1975, nou, wat zitten we dan nu... 51 jaar later breng ik steeds dezelfde plaat op, maar dan met een nieuwe titel. Maar ja. Nee, er zit weinig vooruitgang in. Ik ben geen Springsteen-fan.
0: Nee, maar goed, Frans Pollux is natuurlijk wel een begrip in Venlo. Hè?
1: En wel een goed Springsteen-fan.
0: Zeker. En ook nu met de nieuwe CD die ze goed hebben gebracht, met allemaal die verschillende nummers die door andere artiesten zijn gebracht voor hem. Een ode eigenlijk aan het oeuvre van Frans Pollux.
1: Ja, en dat is ook wel een heel ruim oeuvre. Nou, dit is dan hier de rock and roll van Bruce Springsteen. Er zitten wat vaste lovensliedjes bij, er zitten revue-liedjes bij, er zitten wat meer de Ron Heerzen-achtige Tex-Mex-nummers bij. Het begin van Nederlottum zit er tussen, er zitten wat popliedjes tussen. Eigenlijk van alles wel, ja.
0: Dat is wel, ja. We gaan even verder. Alles komt goed, Lex Uiting.
1: Ook van die LP.

0: jaren 90 met een zachte G. Frans Pollux en Lex Uiting uiteraard. En Emmy Akkerman stuurt ze ook op dit nummer. Tekst en muziek van Bart Jansen, Frans Pollux, Lex Uiting en Sjors van den Ehrenbeemt. En het nummer met een zachte G is een samenwerking, wat ik al zei, met Frans Pollux en Emmy Akkermans. En wordt uiteraard ook Lex Uiting. En het wordt uitgebracht op 18 januari 2024 als een speciaal jubileumlied voor de 33e verjaardag van de boetegewone boetezitting. Kan ik dat nog herinneren, Rob?
1: Die allereerste, en ja, dat weet ik nog wel, ja.
0: De allereerste.
1: Er stond een vrachtwagen met kapperskoek erop. En dan kwam Jan Pollux kwam een buurt vertellen. Volgens mij waren dat de boetezitting.
0: Ja, inderdaad, ja. En de staatscomité BBZ hadden we gevraagd of ze misschien een nummer konden schrijven. Nou, dat hoorde met een zachte G. En wat hebben we op 99 gehuurd?
1: Op 99, ja, hoort er Lex Uiting. Met wel een nummer van Frans Pollux. Frans Pollux schreef dat in Hoe te koop duurde ze tien als Luxaflex. Nou heette Alles komt goed.
0: Ja.
1: Fijne zomerse plaat. Lex had hem opgenomen voor die liedjes voor de eeuwigheid deel 2. In 1999, in november, kwam CD Eindhoed, de hommage aan Frans Pollux.
0: Ja.
1: Dat was het eerste product overigens van de Stichting Nacht van het Limburgse Leed. Want een nacht hadden we nog niet gehad. Die kwam pas in september 2000.
0: Ja.
1: Maar dit was het eerste product, november 1999. Allemaal mensen die in hun eigen stijl een nummer van Frans Boermans opnieuw opnomen. En nu is er aan Leedjes voor de Eeuwigheid deel 2 afgelopen donderdag in Grenswijk gepresenteerd. Wederom een initiatief van de stichting Nacht van Limburgse Leed. En ook de hommage aan Frans Pollux.
0: En dat was een groot succes donderdagavond. Ik heb wat verbeziging gekomen op Facebook. Iedereen was laaiend enthousiast.
1: Ja, was ook heel vlot uitverkocht, moet ik zeggen. Ook al lang uitverkocht. En mensen kunnen even commercieel weer of een cd kopen met mijn Leedjes erop. Of een LP, en dat is een dubbel LP. Er stonden dan 6 nummers op van de nieuwe CD van Frans Pollux. En ook 6 nummers van die oude CD van Frans Boermans.
0: En dan zien er steeds mensen die vinyl willen kopen dan. Want er is dus behoefte aan.
1: Ja, dat is, dat is toch ook mooi ook om zo'n grote hoes te trekken met mooie artwork. Opzetten, niks doen, gewoon zitten. Even echt luisteren, ja, dat is ook mooi ook.
0: Dat is ook zo. We gaan naar het Zweit, nummer 97. En die zien gezakt volgens mij. Nee, die zien gestegen van 99 naar 97.
1: Ja, ook een tekst vertaald door Frans Pollux, alweer. En ook voor de Stichting Nacht van het Limburgse Leed. Dat was toen Roger Corneille en de Damauwe gitaarspel bij Drex Katers.
0: Ik zeg Zweit, maar dat is Zweit, hè?
1: Dat is Zweit, ja.
0: Kapaan.
1: We gaan een beetje...

0: We gaan van de zomerse klankje van Zwijt. Nog winterse klank, heel rustig. Kwanten, hippen en zwarte water. Geschreven door saxofonist Lucas Gele.
1: Lucas Gele, ja, wie is Lucas Gele? Dat was ik eigenlijk niet.
0: Dat is de jong die ja, kwanten hebben gespeeld. En normaal deed Paul Breuer meestal de teksten schrijven, de liedjes. Ja. Maar ze schreven eigenlijk allemaal mee. Lucas Gele is de saxofonist. En die schreef ook een nummers erbij. En zo maakt iedereen iets voor die band. Dat geeft ook wel een beetje een ander geluid. Is wel leuk, moet ik zeggen. Dan kies ook wat andere invloeden en sfeertjes.
1: Ja. En ze hebben ook gewonnen eigenlijk. Hè. In de zomer van 21 worden ze winnaar van de wedstrijd Ode aan het Landschap. Van Stichting Limburgs Landschap. En opvallend is dat niet de vaste zang inderdaad Paul Breuer zingt. Daarom zeg ik dat. Maar een saxofonist Lucas Gele.
0: Ja, ja, dit schreef de nummer. Dat was een wedstrijd. En het was ook voor een beetje de comeback, had ik het idee. De band ook een beetje op zijn gaat. Probeerde van een vasteloos imago af te komen.
1: Ja. We kregen... Ja, ja. Sorry dat ik die onderbreek.
0: Ja, zeg maar.
1: Rob, maar we hebben natuurlijk vanmiddag een heel groot programma.
0: Ja, live radio, maar ook live artiesten erbij.
1: Ja, bedoel ik. Ja. Op Bedeklep, voor de mensen die het nog niet weten. Bedeklep zitten we dan live radio te maken. Op het terras Bedeklep, en dat is in de binnenstad van Venlo. Voor degenen die dat ook niet weten. En bij Domani, dus leden in de buurt van Domani. En dan hebben we inderdaad live artiesten.
0: En wij kriegen we allemaal. Dat zien er echt een hoop. We hebben wat wisselingetjes gehad. Ook door zitten wat mensen mee met wat stumproblemen die zich helemaal te afmelden.
1: Ja.
0: Weer weer wat vervangers voor gezocht. Dus even oer mijn kop. Ik kon nog niet verklappen. Ja, eigenlijk.
1: Ik heb zelf een Marieke gezet.
0: De nummer eindig ik natuurlijk komen de herfstranen komen op een speciale manier.
1: Ja, daar gaan we nog niet over hebben, want dat wordt misschien toch wel een soort van verrassingsoptreden. Ik kon nog niet zeggen welke samenstelling dat ze dan door gaan optreden. Maar laten we met eind beginnen. Kitty Roeven zou in principe om 12 uur beginnen. Maar helaas, het meetje heeft me gisteren nog laat geërbed. Ja, het gaat echt niet lekker zitten, want ik moet ook s'avonds nog optreden. Ja, en met mijn stem toch een beetje te besparen, of te sparen, ja, denk ik van, dat kan ik beter niet doen. En dat is op zich ook heel verstandig.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we een eind nog, Evel.
0: Evel, ja, die kennen we ook. De jonge band rondom Lars Broekman.
1: Lars Broekman.
0: En die stond ook in Dees Lies.
1: En die stond ook in Dees Lies. Ja, en waar kennen we Lars Broekman van?
0: Vastelovensleedje, het meegedoen met de
1: herfstaan.
0: Vanavond. En met de herfstaan het meegedoen met de Boeren Broerlof. Het Evel, dat is een dialectproject. Dan is er nog Key Cult, dat is een Engelstalig project. Die zien ook hard aan de weg in de tummeren. Dus dat is het einde idee. Ja, daar komen we meer van duren.
1: Dat denk ik ook. We hebben genoeg talenten hier in Venlo. Ja, en dan kregen we Blauw. Blauw staat ook wel programma. Om 2 uur, hè. Met mij nog trouwens Evel. Om 2 uur Blauw. En dan om 3 uur stond Christel van Rijn en zijn dochter...
0: Marieke.
1: Marieke Doesborg. Nou, die hebben gewisseld met Sef Tissen. Dat is op verzoek ook van Sef eigenlijk gebeurd. Maar dat mag op zich ook niet goed. Dus in feite is Christel dan om 4 uur ingepland. En met Marieke uiteraard. En dan om 3 uur Sef Tissen met Egbert Dierks.
0: Op de piano.
1: Een speciaal programma. Nou, daar gaan we straks nog even over hebben. Wat ze dan gaan doen. En dan Harold Konings. Ja, dat is misschien een wat onbekendere. Die in vijf oorheid... iets gaat doen voor ons.
0: Ik heb eigenlijk het zitten, als ik me niet vergeers.
1: Volgens mij de zusteren.
0: Zusteren, ja. In de buurt.
1: Ja, lid in de buurt, ja. Maar het is ook een eigen talentje, wat ik begrepen heb.
0: Ja, een groot talent. Speelde wel langer, speelde ik met veel andere mensen mee.
1: Ja.
0: En ik heet, heel bijzonder, Venlose liedjes
1: juist
0: zingen.
1: Ja, dat hadden we ook gevraagd. Het is de Venlose 100. Ik kan natuurlijk niet zusters iets gewoon zingen. Nou, dan moeten we ook eigen op Venlo betrekking hebben.
0: Dus dat gaat ook wat weer beleven en dat gaan we wel weer. Hè?
1: Ja, en dan uiteraard de grote finale. Dat duurt dan tussen 6 en 7. En dan hopen we inderdaad dat de herfsthanen ook komen. Nou ja, ze zullen, dat heb ik nog wel begrepen, niet met de volledige bezetting kunnen komen. Dat heeft allerlei redenen. Ook omdat ze ook gasten optredens verrichten bij andere artiesten. En ook Eine, dat is dan Rick Verkoelen, als ik me niet vergis, de drummer. Die zit bij de Venlose Revue. Dus ja,
0: de drum bij de Venlose Revue speelt pas bij de herfsthanen. Ze hebben nog een optreden voor het Stadhuis vanochtend stond.
1: Ja.
0: Dan doen de muzikanten nog zelf mee. Met andere acts worden ze ook weer ingehuurd. Het belooft er weer allemaal. Druk en dagverweer allemaal.
1: Ja, die hebben een druk. En, en laten we eerlijk zien, ze hebben 6 nummers in de Venlose 100 stond. De herfsthanen band. Dus dat wil toch wel wat zeggen.
0: En dat voor een band die 6 jaar besteedt.
1: Dat bedoel ik. Dus daar horen we nog meer van. Nou,
0: absoluut.
1: Waar gaan we mee verder?
0: Daarvoor. De mensen die boeten willen gaan kieken, goed insmeren mensen.
1: Zonnebrandolie.
0: Ja, best leuk.
2: Dames en heren van de klas van 2016. Gebruik zonnebrandolie. Als ik ook ene tip nog meegeef voor de toekomst, dan zullen die tips zien, zonnebrandolie. De voordelen van zonnebrandolie op lange termijn zijn bewezen door geleerden. De rest van mijn adviezen zijn nergens op gebaseerd. Die zijn puur op mijn eigen ervaring. Ik kon ook nul die adviezen geven. Geniet van de kracht en de schoonheid van die jeugd. Och, laat ook maar. Zelfs de kracht en de schoonheid pas begrepen als ze weg is. Maar geloof me, over 20 jaar zal ze terugkijken naar foto's van zichzelf

0: Nieuwsho.
1: De best niet zo die als het is. Maak je geen zorg over de toekomst. Maak je überhaupt geen zorg. Want besef dat zorg maken zo effectief is als een rekensom te proberen op te lossen door kogel te kopen. De echte problemen in die leven zijn zich waarschijnlijk nooit binnengeschoten wie ze zich zorgen maakten.

zenuw. Spul niet met het hecht van anderen en pik het niet als mensen met 10 hecht schudden. Flos, vergooi die met 10 niet met jaloers zien. Smijt ze niet chauffeur, mij lees ze achter. De race is lang en uiteindelijk race alleen tegen zichzelf. Onthoud complimenten die ze kriegt en vergeet de beledigingen. En als het je lukt, vertel me dan wie ze dat gedaan heeft. Bewaar die niet levensbreven, maar gooi die bankafschriften weg. Stretch. Vul dich niet schuldig als ze niet weet wat ze moest doen met die leven. Veel interessante mensen die ik ken, wisten met de 22 ook niet wat ze met hun leven wilden. En enkele van de interessantste weten het met de 40 nog steeds niet. Misschien geeft ze trouwen, misschien ook niet. Mogelijk krijgt ze kinderen, mogelijk ook niet. Wie weet geeft ze uiteen als ze 40 is. Wie weet dansen de funky chicken op die 74ste trouwdag. Wat ze ook dus, feliciteer zichzelf niet te druk. Maar blijf optimistisch. Die keuzes maken 50% kans, maar de keuzes van anderen ook. Geniet van die lief, gebroek het op alle wies. Ben er niet bang voor. En ben niet bang wat anderen ervan denken. Het is het mooiste wat ze ooit zelfs hebben. Dans, zelfs al kent ze het alleen toes doen. Kijk niet naar fotomodellen sites. Die zorgen er alleen voor dat ze die lelijk vullen. Leer die elders kennen. Je wist nooit wanneer ze vergroot verdwenen zien. Leef eindelijk hier in Amsterdam, maar ga weg voordat ze te hard huurt. Leef eindelijk hier in Limburg, maar ga toch weg voordat ze te zaak huurt. Misschien heb ze een spaarrekening, misschien een rieke partner. Maar je weet nooit wanneer de ene wegvalt. Wat zou je nooit met die hoog? Anders is het op de 40ste oer of ze 85 is. Ben voorzichtig van waar ze advies aanneemt. Maar ben geduldig met degene die het te geven. Advies is een vorm van nostalgie.

0: voor meer als het weer is. Maar vertrouw me wat betreft de zonnebrandolie.
1: De zonnebrandolie! Ja, Dick Evers.
2: Er had zich een heel goed weetje even, want deze cover van... Ja, dat is te simpel. De cover van Baz Luhrmann, Wear Sunscreen, uit 1997, bekende regisseur uit Australië. Maar dat smerig met zonnebrandolie, ja. Dat heet een effect, Harold. Vertel maar eens even, want even een serieus puntje vandaag.
1: Precies, ik was op het zomerparkfeest en toen zoek ik inderdaad ook een standje weer van... ik weet even niet welke organisatie, maar in ieder geval...
2: KWF had het.
1: Oh, dat was KWF. Ja. Oh, sorry, ja, inderdaad. KWF, logisch ook natuurlijk. Maar ik logisch ook, en dat is wel heel opvallend... tenminste, veel mensen weten het gaan niet. De huidkanker is de meest voorkomende kanker in Nederland... En er kregen in 2024 ruim 80.000 Nederlanders een diagnose huidkanker. Dus dat is toch wel wat.
2: Ja, lekker warm in de zon. Hè. Dat is ook wel fijn inderdaad. Maar in de zomermonden is ze al heel snel te veel in de zon. Zonder dat ze het zelf weet.
1: Ja, door hem. Ja. Maar goed, dit is inderdaad een cover van Everybody's Free. Hè, van Baz Luhrmann en Lee Perry uit 1999. Voor degenen die dat misschien op willen zoeken. Maar dat is het. En dan op 96 hadden we Zwarte Water...
2: Ja, mooie kwanten hebben waar. Het fijn klein pleertje. We hadden de priester meegemonnen van de stichting Limburgs Landschap. En, ja. En terecht. Ja, daarna hebben ze ook weer heel veel andere platen opgenomen. Dus misschien kwam het net de opsteker. Dus nu gaat hem weer even door te gaan. Dat niet dat het gebeurd is.
1: Dat zou zo maar kunnen. En dan gaan we naar 94 veel verder. Daar is wel iets over te vertellen, of niet, Rob?
2: Ja, Roenees. Vastelovend via Roenees. Begos op 11 november 2017 natuurlijk op. Met een theatertour.
1: 11-11, ja, dat is geen toeval natuurlijk, hè.
2: Een ode aan de Vastelovend. Eigenlijk ook een ode aan wie Roenairs ooit een keer begonnen is. Want ze begonnen ook als Vastelovensbandje. Met meer of meer een beetje protestsongs tegen het grote hoors. Dan zeg je als Klein Amerika.
1: Ja, dit is een ode aan de Vastelovend. Ik denk zelfs een ode aan de Venlose Vastelovend. Want ze hebben inderdaad de liedjes gepakt uit de Vastelovens LP Vastelovend samen. Ja. Uit 1976, die toen nog bij V&D verkocht wordt. En daar hebben ze heel veel nummers van overgenomen. En daar hebben ze er eigen nummers van gemaakt. Dat hebben ze aan eigen plek, zeg maar. In een soort van grote jingle. Ja, wie noemt ze het? Toch eigenlijk, hè?
2: Dat is allemaal een beetje ingekort. Op de plaat is het al niet gans. Ja. Maar van 12 minuten hebben ze hier nog 6 minuten weten te maken. Maar één grote, ja, ode zeg maar aan die liedjes van Frans Boermans en Thierry Luxemburg. Maar ook voor Roanese. Vast over mij begonnen.
1: We gaan nou luisteren. Phil Venlo!
2: Maar we gaan stampen.
1: We gaan stampen!

0: onderweg uit 2006 alweer, of niet Rob?
1: Ja, de eerste van de W3, of nee, als ik me niet vergis. Van, ze probeerden ook een beetje poppy-nummers te weten pakken van de Ierse folk W3-stil. Ja. We hebben veel stil gehuurd al dit jaar, of dit oor.
0: Dat kan ze wel zeggen, ja. En Siske is eigenlijk niet een meisjesnaam, hè? Dat is toch eigenlijk meer een schatje, of wie...
1: Ja, het wordt beide door elkaar gebruikt. En hier is het ook Siske's schat, even. Maar blijkbaar is het Boeteros, met name dan Noorden, wordt het ook als meertjesnaam gebruikt.
0: Ja. En dan gaan we naar Ochwazik, maar we schieten nog even door met Huub Stapel.
1: Ah, oh, dat intro alleen.
0: Goeie, hè?

alles stuk. Waarom niet gewoon dik tevreden? Tevreden hier met dit geluk.

0: leefde, of leefde misschien, Chantal Jansen. En dan mocht... Dat is geschreven en opgenomen door Robin Herzen.
1: Ja, 97, water, lucht en liefde.
0: Ja, inderdaad. En Chantal Jansen moet zichzelf herkend hebben in de tekst van het, in het begin van dit millennium songsleedje. Op eigen verzoek al met de Venusse fanfare.
1: Ja, ik dacht voor Tissue, maar het is een fanfare, ja.
0: Ja, ja.
1: Die versie steeds als ook nog in de computer ergens.
0: En ze is helaas gezakt van 89, hè. Maar goed, mag niet uit. Even goed, een prachtig nummer. En dan gaan we door naar 90. En dat is in die stad de Drekskaters.
2: Omroep Venlo.
1: De Venlo. Ja, de ode van Marco Schell aan ons eigen stad.
0: Ja,
1: tot een tienor. En dan komen we terug.
0: En een tweede hoor.
1: Yes.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen ribbewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt

0: Nou.
1: Het verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De N282 Breda-Tilburg is tot het middaguur dicht tussen Geelze en Rijen in beide richtingen. Een ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen in Stralen.
6: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin verpakkingen.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons.

0: Omroep Venlo.
1: De Venlose 100.
2: De Venlose 100.
3: De Venlose 100, ja, inderdaad. Eviva VVV hoort er weer. Ja, Eviva VVV. Ben Verdel en Lottie Boermans. Uitgebracht met 7-inch vinyl single. Ja, de luister was nee, maar dat was vroeger. Vooravond en LCD-album. En Lotria, met als B-kant Vader Mot Noor VVV. Overigens hebben de jongens gewonnen, hè, tegen Jong Utrecht met 1-3.
4: Ja, is dit niet ook het seizoen wie dit uitkwam? Dat ze van 3-1 in de hartstikke dikke snieën van Ajax.
3: Ja, dat klopt. Dat is wel heel lang geleden, Rob.
4: Ja, daarom. Dat is een van de weinige herinneringen die ik aan VVV heb. Ik als niet-voetballiefhebber. Maar goed. Doorziender zat hij dat wou hebben en Lot het vooral blieven bestaan. Veel mensen bleven er plezier aan. En ook in 87 toen al. En weer in de gassen.
3: Inderdaad.
4: Want het is niet alleen maar Venlose 100 vandaag. De Venlose 100 gaat vooraf aan de nacht van het Limburgs leed. En beels hebben we hier zitten. Dan hier Alex
5: van Hulst. Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Alex. Stel ik zelf kort voor de luisteraars die nog niet weten. Wie is dit, Hans Beers?
5: Ja, ik ben Alex van Hulst, voorzitter van de Nacht van Limburgs Leed. Ja, ik doe dit ondertussen al 3 jaar. Ik heb Niel van den Eertweg opgevolgd als voorzitter. En samen met ons team, onder andere Finbar van de VNBZ, stellen we het programma samen en zorgen we dat hij een fantastisch festival is in het centrum van Venlo.
3: Ja. Finbar is eigenlijk wat de lopende encyclopedie, hè, van alles wat hij...
5: Ja, wat hij allemaal in de kop heeft zitten, ja. En wat hij zo goed op papier zet, dat is ongelooflijk. Ja.
4: En het sheetjes, hè?
5: Ja, zeker.
3: Maar daar gaan we niet over hebben, hè, want ja, Finbar is natuurlijk ook wel bekend een beetje. Ja. Maar we hebben het over de nacht van het Limburgs Leed. En dat is vandaag, dat is eigenlijk vannacht, vanavond. Maar we draaien natuurlijk de Venlose 100 zoals gebruikelijk bij de Nacht van het Limburgs Leed. En nu hebben we onze voorzitter, dat is Alex uiteraard. En Alex, wat kunnen we verwachten vanavond eigenlijk? Zo'n beetje.
5: Vanavond, het begint vanmiddag al.
3: Het begint vanmiddag uiteraard.
5: Ja, we hebben een jubileumeditie hebben. We hebben de 24e editie dit jaar. Pakken we iets groter uit. We hebben ook een iets groter podium op de Marathon. En we beginnen vanmiddag al om 4:00 met onze jonge hond van Ervel. Komt er nog Kump Blauw. Ja, die hebben natuurlijk al niet de tijd naar me opgetrooien. Dus dat vinden we wel heel erg tof dat die erbij zien.
3: Dat is de laatste keer, heb ik gehoord van u, klopt dat?
5: Ja, daar was er natuurlijk een Jacques Paul Juist te vragen. Daar gaan we niet over.
4: Gewoon
5: gaan
4: vanmiddag vragen.
3: Ja, gaan we zeker vanmiddag.
5: Komen die bij jou langs?
3: Ja, die komen bij ons langs. Ja, althans Jacques Paul Juist. Ja. Met een gitarist, ik ben even niet, een WK Cassina. Ik ben even de naam kwijt.
4: Dat zat er in die zin, maar...
5: Ja, super tof natuurlijk. Bekend van Hertje Venlo, waanzinnig verleef. Is dat de laatste keer? Weten we niet. Mm. Dus kom zeker kijken. Daarom hebben we Bjorn en Mieke en Spik en Span. Gevolgd door de jongens van de Hersen aan de band, die natuurlijk ook keigoed aan de weg aan het tummeren zien. En dan sluiten we het hoofdpodium heel verlaafd met de drekschaters en vrienden. En weer die vrienden dan allemaal zien. Ja, dat loopt er nog even in het midden. De drekschaters die bestonden ondertussen ook 24 jaar. Dus dat is weer ook een beetje een jubileum.
4: 24 was meer dan 40.
5: Oh, 40 was het 40 jaar.
4: In de jaren 80 begon ik heb dat singeltje nog toe. Dus, begon als de Trash Cats.
3: Trash Cats,
4: in het Engels toen ging ze dan nog dialect.
5: Ja.
4: En Rock and Roll deed het gans, het singeltje. Ja, daar heb ik dus ook nog op 7-inch vinyl.
3: Ja, Marco Schel is natuurlijk de veurman van de drekskaters. Maar we hadden ook een zekere Fred van den Bogaard. Die had er ook mee gezet. Ik weet niet, was hij bassist of iets?
4: Drummer.
3: Oh, drummer was hij. Hij speelde dus nu met de Venlose Revue weer mee. Dat is echt leuk om te zien. Iedereen moet komen kijken. Maar daar hebben we nog niet over. We hebben het over de nacht van de Limburgs Leed.
5: Ja, zeker. En die nemen dus wat ik net zeg, die nemen vrienden mee. En ja, weer dat dan allemaal is, weer dat allemaal zien, dat laten we nog even in de midden. Maar het wordt echt een fantastische leuke show.
3: Ja. We begonnen nummer 88. We hebben dadelijk nog even een preutje met dich, Alex. We begonnen nummer 88 en niet binnengekomen. Eindstum is verloren gegaan. Daar zit een verhaal in vast. Eindstum is verloren gegaan. Gezongen door Klaar Boots. Klaar heet ons helaas moeten verloten, is overleden. En in mei, 28 mei, als ik me niet vergis. Maar dit liedje wordt uitgebracht in november 2009 als onderdeel van de CD De Joeksige Joren. En als eerbetoon aan de overleden legendarische Venlose zanger Hai Kromvoets, ook Klaar best wel wat mee gezongen heeft in duetjes. Heeft dit nummer speciaal aan hem opgedragen. En als ik dan over Klaar nog iets mag zeggen, Klaar heeft natuurlijk zich wel echt bekend gemaakt in het Venlose. Niet alleen met de vaste lovend nummers die ze heeft gezongen, maar ze heeft ook meegedaan in de beginperiode van de Vrijbuiters. Dat wist ik zelf ook niet. Wist ik dat, Rob?
4: Ja, toen de Vrijbuiters nog in het Engels zongen nog wel, ja.
3: Oké.
4: Okay. Ja, toen is ze zelf meegezongen en zo voor zijn carrière als dansmarietje bij de Duikeleer op de Oosterweg, is bij de Vrijbuiters gaan zingen, is Blierkse vasteloosliedjes gewoon zingen. Begin jaren 70, ging door met Venlo. Maar het echt van alles wat gedaan. Het in de Venlo's revue meegespeeld, het in de Blierkse revue meegespeeld.
3: Ja, klopt.
4: Café Chantal heeft het nog meegedaan.
3: Ja, ja, dat is echt iemand zoals verloren gewoon die ja, in Venlo gewoon echt heel veel moeie dingen heeft gedaan. We gaan door, Eindstum is verloren gegaan.

0: Dat was Claire Boots. Ja, mijn excuses, ik had allerlaatste keer van de herfstzaan al ingestart, maar dat was natuurlijk niet wat klaar. Nee, dat was niet klaar natuurlijk. We hebben het nu nog steeds, Alex in de studio, Alex Vermulst, voorzitter van de Nacht van het Limburgse Lied. Alex, dit is nu al drie jaar ben je nu voorzitter.
1: Ja, ja.
0: Wie komt ze nu in godsnaam bij de Nacht van het Limburgse Lied terecht?
1: Nou ja, in dit geval was het eigenlijk dat ik zit neven het Nacht van het Limburgse Lied ook die zomerparkvies. En Neil, de oud-voorzitter, ook. Zo kwamen we een beetje aan de poort van... Ja, Neil, ik zit al zoveel jaar bij. Ik wil dat straks gewoon een keertje overdragen. Zo sticht dat niet willen doen.
0: En heb je zo bij de zomerparkfeesten betrokken, hè?
1: Ja, ja. En ook bij de Boer Oorlof destijds. Ja. En, ja.
0: Een druk mannetje. Ja, wat kunnen we zeggen even van Limburgse Lied? Ze bestonden over vanaf 2000, ik had ze net aangegeven.
2: Nooit al 99.
0: Ja. 99, ja.
2: Het eerste product waren volgens mij toen opgericht door Bert van den Berg. Als kastelein en als dialectzanger. En even kijken, Marcel Tabbers, toen ook die zanger, Sanso Happy Quay. Marcel wil het lokale product gaan promoten. Bert van den Berg wil iets hebben dat de Veluwse kroegen iets gingen doen, een festivaletje. Ja, ja. En het eerste product heeft nu een tweede product gekregen. De Liedjes van de Eeuwigheid, deel 2.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus we zien eigenlijk begonnen met Liedjes van de Eeuwigheid, deel 1. Wat een ode was aan het oeuvre van Frans Boermans. En nu met de 24e editie hadden we zoiets van... we moeten eigenlijk weer iets doen voor het jubileum. Nou, laten we dat wat we 24 jaar geleden hadden, laten we dat weer oppakken. Maar laten we dat dan doen voor iemand anders. Toevallig ook in de Frans. En het is dus een ode geworden aan het oeuvre van Frans Pollux. Ja, en dan hebben we het eigenlijk niet alleen maar overzien liedjes. Hè. We hebben natuurlijk ook gekeken naar wat er dan heeft gedaan. Voor de revue, wat er voor andere mensen heeft betekend. Hij heeft natuurlijk niet alleen maar nummers geschreven voor zichzelf of Nedo Lottem. Maar ja, ook voor heel veel andere artiesten. Ja, en daarom vonden we het wel gepast om de ode die we dan gingen brengen aan Frans te doen.
0: Ja, terecht. Ja. Vind ik.
2: Afgelopen donderdag is de CD en de dubbel LP gepresenteerd.
1: Ja.
2: Wie was dat?
1: Nou ja, dat was heel, heel erg spannend. We hebben natuurlijk anderhalf jaar door daaraan gewerkt. Hè. Dus artiesten geworven, liedjes uitgezorgd. Dat heeft natuurlijk ook bij de artiesten zelf gelegen. Die hebben daar een beetje autonomie in gekregen. Ja, de opnames, het ontwerpen van de plaat en alles. Ja, dat is donderdag allemaal bij elkaar gekomen. Een ganse productie stond erbij. Alles liep gesmeerd. Frans was erbij. Het was een fantastische oven met alle 14 liedjes die zijn opgenomen. Frans zelf heeft ook nog even het podium gepakt. Heeft er nog twee hele mooie liedjes gebracht, solo. Ja, het was een fantastische avond.
2: Ja. Ja. Je hebt ook heel snel uitverkocht, moet ik zeggen. Dat waren ook wel...
1: Ja, daar hadden we eigenlijk niet op gerekend. We gingen donderdag in de verkoop, volgens mij. En zaterdagmorgen keek ik even op de site van Grenswerk. En ik dacht, van, ja, dat is een foutje of zoiets. Want ik zie dat er nog 0 tickets overzien. Maar ja, we zijn gewoon allemaal uitverkocht.
0: Is dat misschien iets voor herhaling vatbaar? Om dat nog een keer te doen?
1: Ja, het is natuurlijk... We hebben al heel veel tien energie ingestoken. En het is heel mooi dat het nog aan een einde is tijd. Moeten we dat nog een keer doen. Ik sloeg het niet uit. Mm. Maar vooralsnog gewoon even genieten met wat we hebben gedaan donderdag. En van deze editie. En dan kijken we dan nog wel verder.
0: Terecht.
2: Ja. 2049 ben je 50 jaar Nacht van de Limburgse Lied.
1: Ja, precies. Dan
2: kijken welke Fransen dan even dan kunnen pakken.
1: Of weet ik wat.
0: We gaan nummer 87 mensen. De allerlaatste keer van de Herreshanenband. Ja, de Herreshanenband. De nieuwe nummer 1. Hè? Dat weten de mensen ondertussen natuurlijk. Maar de Herreshanenband, de allerlaatste keer van wat om nummer 87 staat, is niet gezongen door Tim Stoters. Tim is dus later pas bij de band terechtgekomen. Maar dat wordt toen gezongen door Guusje Hazenbos en dan moet ik even de naam...
2: Noah
0: Peulen. Ja, inderdaad. Ik zie hem net staan. De Herreshanenband met zang van Guusje en Noah. En ja, de Herreshanenband heeft in de zomer van 21 dit nummer gebracht, allerlaatste keer. Maar dat was een speciaal verhaal wat aan vasthoudt. Want de allerlaatste keer is eigenlijk gebaseerd op een nummer van Venice, The Family Tree. En is eigenlijk geïnspireerd door de Hai van de Ham. Van de Ham, hè? Hai van de Ham, die dus toen met de docu Noord-Zuje heeft meegespeeld. Ja, een hai is helaas overleden. En ja, daar heeft Guusje een tekst voor gemaakt. En dat is eigenlijk de allerlaatste keer waarin hai ook een beetje in het verhaal terugkomt. Luister maar eens naar de allerlaatste keer.

0: Schulten, de Venlose 100.
1: De Venlose 100, ja. Schulten, Brouw, Horse W. Met Chantal Jansen, hè?
2: En
1: ja.
2: Donnie de Needhoed, Venlo Cup.
1: En Donnie de Needhoed, Venlo Cup. Ja, dan zullen ze denken, ja, maar dit is toch aan de Venlose 100. Maar ja, het heet wel, Chantal heet iets met Venlo, is van de gemeente, de groot gemeente Venlo. Wat Tegelen uiteraard ook behuurt. Schulten, Brouw, inderdaad.
2: Ja, en ik hoor in de binnenstad, als de zuspiegel van die golden blik ik even als in liggen, als de Polskas langs die geweest. Ja, dat is ook wel heel Venlo's.
1: Ja, nummer 86 en dat is gestegen vanaf van 124 af. En dan hebben we dadelijk nummer 84, Oed het Suje. Mensenkinder, openingsnummer van het 8e studioalbum van Mensenkinder. Oed 2014 met de prachtige naam Adelante a todo Macuina. Wat betekent dat, Rob?
2: Mijn Spaans is niet zo heel goed. Ik weet dat van Michiel van de Grint, de vormer van Mensenkinder, dat ik inderdaad heel goed.
1: Ik moet het ook opzoeken.
2: Ik wil zeggen, de kinderen het opzoeken, dat zul ik ook gedaan hebben. Vertel.
1: Vooruit op volle kracht! De track bevat trouwens veel Afrikaanse invloeden. Heb
2: ja,
1: ik
2: de juju's. Die komen vanavond ook, of niet, mensenkinder?
3: Ja, die komen ook.
2: Doe even zelf je teken beperken, hoor. Als ik me niet is de Golden Tijger.
3: Ik kom op de Golden Tijger om 11:30.
1: Kijk eens aan,
3: spelen we die.
1: Hoe dat zie je, mensenkinder?

0: Yeah. Mensenkinder, nummer 84. Nee, komt trouwens niet binnen. Het openingsnummer van de 8e studioalbum van Mensenkinder uit 2014. Met de prachtige naam. Dat heb ik trouwens allemaal al verteld.
1: Oh, volle kracht verhoed.
0: Ja, volle kracht verhoed. Natuurlijk. En dan kregen we dan al 84 Limburg. Dat is ook trouwens een prachtig nummer. Limburg, dat was toen een ode aan, ja, aan de mooie provincie Limburg. Destijds door Ben Verdel en Lottie Boermans gezongen. En een nummer wat, ja, wat Frans en Ben samen hebben gemaakt. Tekst is van Ben en Frans. En de muziek ook. Nee, de muziek is ook van Lottie Boermans, zijn ik. Klopt
1: zo van Ben zien. Lottie schreef geen muziek. Oh. Ben wel, maar denk je betaal ik pas, hè?
0: Dat klopt dat niet, Gans. En nummer is ook 1989, Limburg. En ontstond in de periode dat de Vrijbuiters waren gestopt.
1: Ja, die waren al met de jaren 80 gestopt. We hebben toen die derde LP uitgebracht met de Folie van de Maasvallei. Verschrikkelijke plaat, als je me vroegt. Ik vond er niks aan. Het waren twee lange slingers met ABBA-covers en zo. Ja, ik begreep niet gans waarom ze dat ooit een keer gedaan hebben. Vond ik niet leuk. Volgens mij met Michiel Nielop, andere mensen ook niet, maar ja, het eind kwam in zicht. Daardoor is er nog wel twee keer reunies geweest van de Vrijbuiters. Maar daardoor waren het Lottie en Ben. Samenwerking ontstond trouwens bij de Velles Revue.
0: Bij de Velles Revue in 84. Dat was telkens vuur.
1: Ja.
0: Opening Maaspoort, dat weet ik dan toevallig wel, want ik heb daar ook zelf aan mij meegedaan. In 84, en toen waren het gerucht dat Lottie en Ben iets met elkaar hadden. Nou, dat is dan niet waar, achteraf gebleken, maar dat gerucht ging toen. Maar we gaan nu lekker luisteren naar Limburg, Lottie en Ben.

0: Venlo. Dat waren Tequila. En de tekst was van Geert Verschuren. Waar we kennen we Geert van? Ja, van de Tolle Zek natuurlijk.
1: Ja, samen met zijn broer René. Beide deden ook Tequila, het Tex-Mex-projectje van René.
0: Ja.
1: En ja, dat besteedt eigenlijk allebei niet meer.
0: Nee, nee. Maar Geert treedt nog wel één keer per jaar op, heb ik niet geloofd.
1: Ja, samen met broer René en samen met, hoe noem ik het van nou, denk ik, wie de andere ook alweer hoort.
0: Ja. Iets met Verschuren.
1: Nee, twee keer zeg je, dat weten we niet meer. Nee, niet Verschuren, dat is geen familie.
0: Oh.
1: Volgens mij schoenbroer of zo. Maar als ja. Tolle Zek dus ook één keer per jaar met Gekke Mondag in Geboforst, de Toeshaven, dan ga ik een optreden geven gewoon voor de Jan. En verder is ook niet meer. Het was moeite geweest.
0: En dat was een cover van de Kulsler Heunig.
1: Ja.
0: Ja. We hebben nog steeds Alex te gast hier in de studio. Alex Vermuls, voorzitter van de Nacht van het Limburgs Leed. Ja, we hebben natuurlijk al een heel programma al vooraf aangegeven wat we maar kunnen verwachten.
1: Maar eindige struik.
0: Zit er een hoogtepuntje in?
2: Zit er een hoogtepuntje? Nou, ik denk sowieso het, wat we nou wel even kort over hebben gehad. Het hoofdpodium, hè, de naafschoeter, de Drekschaters. 44 jaar bestonden ze. Samen met vrienden. En ze sloeten de nacht ook af dit jaar. In de Blauwe Trap, om 1 uur. Ja, en verder hebben we natuurlijk wat kleinere lustermuziek in Domani. De Lusternacht, die is weer terug. Die hebben we een paar jaar geleden hebben we die ook al gehad. En dat is, dat hebben we eigenlijk in het leven geroepen, omdat we ook een podium willen bieden aan die kleine acts, aan de lustermuziek en zo. Dus daar vinden we vanavond half 7 vinden we door Halt K bijvoorbeeld. Linde Zijlmans met Opgevul.
0: Sef Tissen.
2: Sef Tissen staat
0: hoor. Met Egbert Dirks.
2: Ja. Samen met project Funs. Dat is een voorproefje van wat ze gaan brengen in het theater. Wat ook weer een ode is aan Funs van Grinsven.
0: Ja.
2: Samen met Egbert Dirks, maar ook met Emil Zakovic. Moet ik even bij zeggen. Die komt ook mee.
0: De bekende violist die ook altijd met Frans Pollux zit meegedaan.
2: Ja, die man die bespeelt alles.
1: Klarinet, viool en de saxofoon kan ze hem ook geven. Ja. En als ik hier een piano moet spelen of gitaar, kan ze hem ook vragen. Ja. Niet zo'n probleem.
0: Een multimuzikant, zeg ik dan maar.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en Egbert en Sef, die treden ook op vanmiddag bij de Klep. Hè. Daar hebben we een optreden gepland. Dat is om 3 uur, als ik me niet vergis. Dus voor degenen die naar de stad komen, kom door de Klep, want dan hebben we weer een prachtig programma.
1: Dan kregen we het veurproefje van een veurproefje. Nou, dan gaan we Alex bedanken voor zijn komst. Hij is een druk bezatte man van morgen, vanmiddag en vanavond.
2: Zeker, ja. We gaan er een mooi feestje van maken, dus kom langs in de stad.
0: En dan weer lekker weer.
1: Ja, dat absoluut ook. Dus we kunnen van de komend, blijft terug. Ook de ganse vanavond boete is het ook terug. Dat is mooi meegenomen.
0: Ja.
1: En zoals ik zeg, het belooft een groot feest te weren.
2: Zeker.
0: We gaan naar nummer 82, Ave Maria G. Denen.

0: gebeurd. Volood ons niet.
1: Ja,
0: de laatste noten ga je normaal in boer. Vet ze nou bij de vrijbuiten. Volood ons niet. Zoiets. Ja, ik kan niet goed zingen. Joh, dus.
1: Nee, er is eerst van alles hier met de kiel. Dus er is last van. Maar ik denk dat je ook het bedacht uit zwaard. We gaan hem rustig houden.
0: Heel goed
1: verstandig.
0: Ja. Ja, en veel Velloneren beschouwen het nummer eigenlijk ook als een dialectlied. Waarin de religieuze en de troostrijke sfeer wordt geassocieerd met momenten van bezinning, herinnering en afscheid. Het wordt ook ja, met de Oetverdienste wordt ook regelmatig.
1: Heel veel artiesten ook gezongen, ook gevolgd van Kids Tattoos en studeren, zingen voor ons, ja.
0: En hij wordt nog steeds gedraaid.
1: Is en blijft ook een moeitje plaat. Ja. Eerlijk, het is een van de betere teksten van Frans Boermans, moet ik zeggen. Die is het gewonnen.
0: Ja, en de muziek van Jan Telen.
1: Ja, veel de tweede LP van de Vrijbuiten, als ik me niet vergis, die zwarte plaat.
0: Ja, klopt. Dat was nummer 82, die is dan niet binnengekomen. En dan hebben we dadelijk nummer...
1: 81. En ik heb ook van die zwarte LP van de Vrijbuiters
0: af. Precies. Zo is het leven.

Brugge. En zo rechts en links uit het. En het kindje loog in bed, ze waren het

0: Leuze Leuven, de Vrijbuiters, op nummer 81.
1: Ja, ja joh, plaat. En er waren leuke van deze plaat is eigenlijk. Heel veel arrangementen van Jan Telen, Dr. Muziek ook.
0: Ja.
1: Alleen tegenwoordig de streakers erbij en de piano. En dat hadden de Vrijbuiters niet. Dus toch hebben ze hem dat live ook nog te kunnen brengen. En de toetsenisten erbij gehoord.
0: En dat was?
1: Marcel nog het hoed. Welke een stuk jonger dan die andere evenwicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Die moesten nog toestemming hebben van zijn elders om mee te mogen spelen. Dat is letterlijk. En dan kost nog niet auto hier in het begin. Dus die moest steeds toes opgehold weer en weer toes gebracht weer.
0: Ah, Jan Telen had sowieso een eigen sound. Hè. Ze hadden vastgelopen de Moslussers van.
1: Ja, en dit.
0: Ja, en dit uiteraard. Ja.
1: En de revues van tot en met, wow, wat zullen we zeggen, 2006?
0: Ja, zoiets.
1: Ja. Dus,
0: maar goed, in ieder geval, het tweede oor zit er alweer bijna op, voor ons erop. Begon dadelijk over naar de klep.
1: Ja, daar zit Huub Kloor als goed is.
0: Daar zit Huub Berenkloor met zijn presentatie. Bas Vissers zou er ook bij gezeten hebben, maar Bas is ook geveld.
2: Die klinken zo op dit moment.
0: Die zit alleen maar te hoogsten en ja, het virus scheidt een beetje rond, blijkbaar. Maar goed, Huub zit dan voorlopig even alleen, maar we willen hem natuurlijk wel assisteren. Zodra we een beetje Kloor zien. En dan gaan we het programma verder voortzetten bij de klep op het terras. Dus als je tijd hebt, mensen, kom naar de klep. Want dat wordt wel keigezellig met allerlei optredens van diverse artiesten. En dan hebben we nog één nummer voor dit oor. En dat is Gevulsmiljonair Mondoleo.
1: Mondoleo-noten, Harold Blierik, Leon Giezen.

0: Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het dichter is als iemand anders het zelf niet meer kan.
3: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nou speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne.

0: Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De N217 Spijkenisse Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Op de N282 Breda Tilburg is de weg in beide richtingen dicht tussen Geelse en Rijen door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat duurt tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin verpakkingen.
5: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen ribbewezen. Nu ook voor de taxipas.
6: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Venlo 96.9 FM. De Venlo.

Ja, ja, dat was nummer 79 in de lease. We zeggen dankjewel. En de jongens die in de studio zitten, herhaald. En natuurlijk niet te vergeten onze Rob. Dit was de Casa Loco van Mensenkinder. Een liedje van Mensenkinder, geschreven door geschreven voor de eerste studioplaat. Bleef niet alleen, zo hoort hij. Uit 1997. De Casa Loco gaat over de toenmalige kroeg van Mensenkinder. Maar die hoort de locomotief in Venlo. Destijds gerund door het kasteleinspaar Nol en Noor. Nol en Noor. Vertaald naar het Nederlands betekent het Casa Loco. Een gekke hoes, moet je ook wel zeggen. We gaan naar nummer 78 toe. Dat gaan we doen met Annemarie Keleurs en Zwartbrood in de Lies. In de beste 100 van Groot Venlo. En we zitten inmiddels live bij de klep op het ras. Dus als je wilt komen kijken door live radio, doe dat gerust. We staan voor ook klaar.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is de Venloze 100.
0: De Venloze 100.
3: Omroep Venlo.
4: En dat was nummer 78, de Lies. Een nummer van Annemarieke Leurs en Zwartbrood. En dat vlak voor de vastelovend van 2020 uitgebracht door de Heldense groep Zwartbrood. Een Duitse cover van vertaald van de Heldense dialect en daarna in het Venloos. Door Frans Pollux. Annemarieke Leurs mocht het liedje zelf inzingen. En het klonk perfect. Hij gaat van 84 naar nummer 78 in de Lies. En dan zien we nu toe aan nummer 77.

Ja, ja, het was de nummer 76, want hij komt van nummer 45, 7.03 van de Venlose band Zoemaar. Het allereerste liedje van Lex Uiting, wat hij schreef. Hij schreef het liedje eigenlijk als sluitingslied voor Café de Gouden Tijger, waar hij destijds disjockey was. De tijger sloot nog 150 jaar er deuren, maar 703 blijft nog altijd een grote hit. Op nummer 77 hadden we ook Lex Uiting, maar Lex Uiting met Bart Jansen en George van den Erebeemt. Uitgebracht op 15 december 2020 in opdracht van het Veluwse ziekenhuis Vicarie. Gaan we nu nog een klassieker, kunnen we zeggen, in de lease, in de Veluwse 100. Hij mocht er zien uur op nummer 74. Hij komt van nummer 52 en daar heb ik het nu voor. Willeke Ron en zien. Ich heu von Limburg.

0: Ja, ja, dat was nummer 74 in de lease. Tekst en muziek natuurlijk van Frans Pollex. En het wordt gebracht door Neet uit Lottum. Aansluitend liedje op het Zomerparkfeest 2022. Neet uit Lottum als verrassingsact. De grote vraag was toen in Venlo. Komt er nog een vervolg? Nou, dat kunnen we misschien straks vragen aan Frans Pollex als ze heen naartoe komt. Daarvoor rijden we nog op nummer 74 van Willy Caron. De tekst en muziek was toen van Johnny Hoes, uitgebracht op een vinyl singeltje. In 1961 als B-kant van het oplettend liedje Vergis mij niet. Het orkest is onder leiding van Jan Telen. Dus Jan Telen deed toen al in 1961 de liedjes begeleiden. We gaan weer met nummer 73. En dat gaan we doen met een klassieker van Schraar Peetjes. Tekst en muziek is van Frans Boermans en Harry Verhagen. Ik heb dit duidt om het vuurjoor.
1: De Venloze 100.

in het streutje, daar gingen ze het preutje, dat koe waarvan Gret van Petran. Ging trouwen met Doris, het is 70 Joris en Nemes.

wat duidt toch de meetjes, hoe groen of wie bleetjes, hoe bloeien ze met heel uw gezicht. Als Wilke of Schenkske, kus op het wengske en stramel ik al toe van dicht.

0: Omroep Venlo.
1: De Venloze 100.
2: En dat was nummer 73. In de Liesje, haar peetjes. Ik ken het nog van vroeger. Je had onderaan de kalker gewerkt in Venlo. Zo'n heel klein winkeltje. En dan ging ik altijd elastiekjes halen en penesjes en zo wat. Maar hij kon ook nog zingen, ook nog. Hij zong Dat Duit op het Verheur, joh. Oorspronkelijk geschreven in 1954. En tussendoor leed je door de collega's Frans Boermans en Harry Verhagen. Beiden werkten als leraar op de huishoudschool. In de Beatrixstraat in Venlo. Ook hadden beiden een bekend liedje geschreven. Het liedje Tijdens de Vaste Lovend. In 1960 besloten ze het liedje op single uit te brengen. De andere kant was van broer Schaar Peetjes. Piet zong toen De Twee Bijn. Schaar is overleden in 1996 op 27 januari 2019. Nu komen we naar nummer 72 toe, de Drekskaters.

0: En dat was nummer 71 in de lijst. Tij Emmerij en het kapelke van Geloe. Tekst en muziek is van Dre Gieraerts en Piet van Bree. Deze versie stamt uit 1994. Toch schreef Dre een liedje al in 1979 voor een eucharistieviering. In het kader van de internationale carnavalstreffen destijds werd er gezongen door de zwager Leij Driessen met medewerking van de Mal Maassingers. En een jaar later wordt het op de plaat uitgebracht vanuit de studio's in Jan bij Jan Telen. Daarvoor draaide we nog een nummer van de Drekskaters. Die kwam op nummer 72 terecht en de cup van nummer 51. Geschreven en uitgebracht ter ere van de Broelof van Fred Honing en Esther van de Yellow. Blief van mijn beer, dat zongen de Drekskaters. Gaan we door naar de Vennense groep van Gelder. Ze staan op nummer 70 en zingen over Blief Gaan.
1: De Venlose 100.

0: Omroep Venlo.
1: De Venloze 100.
2: Ja, ja, dat was nummer 70 van nummer 83. De Venloze band van Gelder. Tekst en muziek was van Ron Dings. De single uit 2015 van Gelder. En de herfst in 2019 vierde ze in Domani hun 11-jarig bestaan. Als band op vastelovend zondag 2020 hadden ze voor een allerlaatste optreden. Nadat de frontman Ron Dings aangehoef de druk voor het optreden niet meer aan te kunnen. En hij maakte nog wel een goed nummer trouwens, vind ik. Blief gewoon. En we gaan de nummer 69 toe. Tekst en muziek is van de Frans Pollux. En Frans Pollux weer bijgestaan door Ellen ten Damme. Een goed nummer trouwens is dat. Dan gaan we door naar luisteren.
1: De Venloze 100.
0: Dit is de Venloze 100.
3: Nummer
1: 69.
2: Dat is lang nummer, joh.
4: Ik weet nog goed, was ze zoet, wie ik wie graas, zo groen nog was.

0: Ja, ja, dat was er dan. Frans Pollux en Elton Damme. Een zalige zomer. Daar hebben we natuurlijk ook al wat gehad. We hebben allemaal genoten en iedereen is lekker broed. En we hebben ook te lang in de zon gelegen. We gaan even een overzicht doen wat we draaiden vanaf nummer 79. Nummer 79 zijn de Mensenkinder met In de Casa Loco. Op nummer 78 vinden we Annemarie Kleurs en Zwartboert en Weer brengt mij naar huis. Op nummer 77 staat Lex Uiteling. Op nummer 77 staat Lex Uiteling en het afgelopen jaar. Op nummer 76 staat de Veluwse band Zoebaar met 7.03. En op nummer 74 staat een lekkere klassieker van Willy Caron. Op vinyl draaiden we hem. Ik hoi van Limburg. En Nederlottum, die vinden we terug op nummer 74 met Gekke Mensen. Nummer 73, ook weer zo'n lekkere klassieker. Schraapetjes met Dat duidt in het vuur, joh. Dan moeten we nog heel even op wachten. Moeten we eerst even door de kerstdagen heen, het Sinterklaas. En dan gaan we weer naar het vuur, joh, toe. Op nummer 72, de Rekskaters. En ze hadden het over Blief van Mien Beer. Op nummer 71 staat het Theels duo Thij en Brij. En het Kapelke van Geloe. En op nummer 70 de Venlose band van Gelder en Blief Gaan. En inderdaad op nummer 69 stond de Frans Pollux en Elton Dan en de Zalige Zomer. Inmiddels aangeschoven bij mij en de microfoon, Harald Bauer.
1: Ja, goedemorgen Huub.
0: Goedemorgen, het is nog mooi.
1: Ja, zeker. Dat kan het wel horen.
0: En de zuster goed doet.
1: Dankjewel, dankjewel. Ondanks alles. Ik had het al vanmorgen aangegeven. Ik ben van de bühne afgeflikkerd. Ja. Sorry, dat moet je maar zeggen. Afgemieterd moet ik zeggen. Ik moet wel netjes halen.
0: Ja, ja.
1: Ja, op de maandag, we hebben druk zien met de Venus Revue bezig, hè? Ja. De Tiet van Toen. Ja, ik kan iedereen aanruimen om naartoe te gaan, maar ja, ik kan ook een beetje reclame maken.
0: Ja, natuurlijk, dat wacht
1: maar. Maar ik ben dus op de maandag, waren we flink bezig met de bühne en alles, het decor weer, ik moest verschoven weer, leeg maar ingesteld weer. En ja, een heel hoop werk natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, ik moest nog smiddags nog een tanders toe. Ik heb er nog eigenlijk te weinig gegeten. Mijn vrouw zei al, gisteren nog alweer gelieken naar de Maaspoort. Ja, we moeten door, want we hebben zo weinig tijd. Ja, maar dan was wel voor zichzelf zorgen, zei mijn vrouw. Maar ja, goed, eigenwijs, zodat ik wie ik ben. Maar toen ben ik dus wel van de geert afgegaan. En toen ben ik dus op een heel ongelukkig punt, ben ik de orkestbank ingemieterd. Nou, dat is nog geen orkestbank, maar goed, de verhuging was gelukkig niet zo. De verlier ging, moet ik zeggen, was niet zo hoog dat ik echt diep ben gevallen. Maar ik ben wel ongelukkig gevallen.
0: Okay.
1: Waardoor ik in het begin niet goed geslopen. Uiteraard eerst het ziekenhuis in, controles, enzovoort, enzovoort. Maar ik heb het gelukkig overleefd. En ik heb heel veel geluk gehad. Ik weet dat. Ik moet nu echt goed voor mezelf zorgen. En dat kon ik ook zeker doen, want ik wil natuurlijk nog heel lang hier op de eer blijven.
0: Ja, natuurlijk. En dat is super zoet. Die was een drukke persoon.
1: Ja.
0: Die is dus genoeg te doen.
1: Inderdaad, dat is ook zo. Ook bij Omroep Venlo ben ik al met allerlei dingen bezig. Ja. Dus ik moet inderdaad wel goed voor mezelf zorgen.
0: Ja, vind ik ook, ja.
1: Maar goed, daar gaan we het ook niet over hebben. We hebben het even de Venlose 100. En ja, we hebben nu dat derde jaar. Dat eerste oor is alweer afgesloten.
0: Ja.
1: En ja, we hebben schitterende nummers die nog eraan stonden te komen. Ja. En we hebben nog artiesten. Hè,
0: er komen nog live artiesten.
1: Live artiesten. Ja.
0: En we hebben nog reclame nog.
1: Ook nog.
0: We hebben nog iets van Heer van de Klep.
1: We hebben inderdaad, we stonden nu op het terras van de Klep.
0: Ja, als je honger hebt.
1: Als je honger hebt, dan heb je die echt een speciaal menu voor ook. Met botram, met bloedworst en bakleverworst en gebakken appel met kroet. Ja, als je echt iets lekkers wilt hebben, kom gewoon naar de Klep.
0: Echt Alt Venlo's, hè?
1: Alt Venlo's, ja. Absoluut, ja. Zeker.
0: Heerlijk.
1: En dan gaan we naar de kramen.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar het vierde oren weer van de Venlose 100 bij Omroep Venlo.
0: Ja.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
5: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Doral Negens met het NOS Journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
5: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
6: De Kuchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.

0: 96.9 FM.
1: De Venloze 100.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Nummer 68.

0: Nummer 68 in de lease is dat natuurlijk. Mensen, kinder en vroeg mijn hert. Tekst en muziek is van René Kaufman en hij komt van 49 F. Een klein liedje van Mensen, kinder uit 2007. En tijdens het live optreden in de hele provincie opvallend goed gedaan. Inmiddels staat het liedje ook op het repertoire van Beppie Kraf. We gaan naar nummer 67 toe.
1: Nummer 67, ik gaf me een glaas.
0: Hé! Hey,
1: ja!
0: Ik was het.
1: Ja, Joep, ja. Nou ben ik er ook even bij. Ja, ja, eigenlijk zo Bas is hij geweest, maar ja. Ik val nog even in voor hem.
0: Dank je, Harald.
1: Heer gedaan, joh. Heer gedaan. Ik gaf me een glaas, Wiel Vetjes. Ja, nummer wat geschreven is bij de eerste Bommers Review. 1980, ja. Waard en een tiet.
0: Ja.
1: En in de eerste versie worden in het tweede couplet de Venusse Fanfare genomen. Want ja. Die revue, 1980, Waard en een tiet, is speciaal geschreven eigenlijk ook voor het jubileum van de fanfare.
0: Maar, wie wil joh, waar?
1: 125 jaar.
0: Oké, maar ik heb nog een singeltje van 150 jaar.
1: Nee, dat klopt niet. Nee, die was echt... Die
0: maar dat is later los.
1: Ja, precies. Dat was 25 jaar later. Ja. Nee, ze bestonden toen 125 jaar in 1980.
0: Ja.
1: En in 1982 verscheen dus het nummer Ik gaf mijn glaas. Die wordt ook op de Jokische LP gepresenteerd later. In 2000 wordt het liedje opnieuw opgenomen. Voor de laatste Boermans Revue. En dat was wel in 2002. Ja. Dat was in 2000. Ja. We gaan luisteren naar Ik gaf mijn glaas.

0: En dat was de nummer 66 in de lijst. Tekst en muziek van Michiel van de Genten. En dat was natuurlijk Romeo. Verscheen op een debuut-cd van Romeo in 1993. En tevens noemde kerstverse band rond Bert van den Berg, Michiel van de Genten en Leon Giessen deel aan het Venlo's Songfestival. Dat ken ik me nog goed herinneren. Toen in de jaren, toen het 600 of 50 jaar stad Venlo was, hadden we een songfestival.
1: En een grote kermis.
0: Ja, en een grote kermis in de Maas. En ik zoende de jury.
1: Dat mensen niet.
0: Ja, en ik heb toen mijn vrouw toen in die jaren leren kennen, hebben we veel aangezeten in de Maaspoort. En de nummer 1 wordt toen gezongen door Margot van Beek. Het klein geluk.
1: Nou, nou stik ik nu van Margot van Beek hebs, Huub.
0: Ja.
1: Margot van Beek heeft ook toen meegespeeld in 1984 in de revue.
0: Ook joh.
1: Stel ook eens voor. En,
0: ja.
1: En dat volgende nummer wat we kregen, dat is de eerste kerstboel op nummer 65.
0: Ja.
1: Helaas gezakt van F57. Maar oorspronkelijk inderdaad geschreven de tweede Boemans revue, Stel ook eens voor. En in deze revue, bleken de stemmen van Lottie en Ben heel goed bij te passen.
0: Ja.
1: En het vervolg was ook de cd die ze toen hebben uitgebracht, de tweede Allotria. En was tijd Allotria voor? Wist ik dat nog?
0: Zou ik niet weten. Hè.
1: Gewoon lekker gemakkelijk, gemütlich, Allotria. En maar, ja. Daar moest je dan ook even 5 jaar op wachten, want de revue was in 84.
0: Ja.
1: En de cd Allotria, die kwam uit in 1989.
0: Ja,
1: dus, de eerste kerstboel.
0: Hey.

0: een van de flinke stijgers, moet je maar zeggen. En een van de collega's vroeger, die vond dat een geweldig nummer. Van de Old Skin Blues Band. Hij staat op nummer 64, Zwart Water. Amerika verwijst naar de plaats in de pil van Rowan Heze. Vandoor komt dan ook Pollux begon zijn muzikale avontuur immers in het spelen van covers met deze band.
1: Ja.
0: De voorloper van Nederland heette toen de Boerderie.
1: Dat is helemaal goed.
0: Ja.
1: Ja. En dan nummer 63, het Spelboeket. Ja, heel bekend natuurlijk van Thij en Marij.
0: Ja.
1: En tekst en muziek is geschreven door Hannelore Winter.
0: Ja.
1: Ja, en Hannelore heeft natuurlijk heel veel geschreven. En ze heeft ook het vorig jaar, meen ik, ook met Nacht van het Limburgs Lied. Waar ze ook een eerbetoon aan alle muziek die Hannelore heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Dat is de eerste trouwens van Thij en Marij. Wel bekend, Boete de Vastelovend En tijdens de nacht van 2016 ontving het duo ook de Oeuvreprijs.
0: Van hun eerste cd is dat,
1: van
0: hè?
1: Van eerste cd, ja.
0: En ik heb me dan goed herinnerd, want we hadden vroeger een verzoekplatenprogramma bij Omroep Venlo. Op de zondagmiddag tussen 12 en 2, dan wordt die gereis gedraaid. Echt, en die wordt zo druk aangevroegd, hè?
1: Ja, en ze zien inmiddels al 40 jaar bij elkaar, Huub.
0: Ja.
1: Dat hebben we nog niet klaargemaakt. 40 jaar dat ze muziek maakt en op de bühne staat.
0: Live up to live.
1: Echt, wel bekend.
0: Dat komt straks.

0: De Venloze 100.
1: Dat was Linke Loetje.
2: Hey, dat was echt Linke Loetje.
1: Ja. Ja, ik huur natuurlijk af en toe wat geluid hier. Ik denk, wat gebeurt er allemaal op de achtergrond hier op de radio? Ja. Maar dat is uiteraard dat hij ook een soundcheck buurt. Want we zitten hier op het terras van de Klep.
2: En het tweede oor, waar komt dat?
1: Dat komt Ervel.
2: Hey, Ervel.
1: Was goed, man.
2: Hey.
1: Ja, ja, zeker. Linke Loet, ja, dat nummer van de Old Skin Blues Band. Ja. Op nummer 62, gezakt van haar 24. Een bluesliedje uit 2014 over een beruchte figuur Linke Loetje, die net vrijgekomen is uit de gevangenis. En het vreemde is, wie weet, er gaan nu de tekst de muziek geschreven heeft. Dus dat is een oproep aan iedereen die weet waar Linke Loet vanaf komt, dat nummer. Wat gespeeld weer door de Old Skin Blues Band. Misschien dat de band zelf al eens een keer door iets over kan vertellen. En waar gaan we dan naartoe?
2: Dan gaan we door nummer 61 en dan gaan we doen met Moeder Help en Marij Snels Driessen en De Ster.

0: Dat is nummer 60, tekst en muziek van Lex Uiting. En Wiet weg van de wereld. Ik vond dat trouwens zo'n lekkere cd, hè? Van Wiet weg van de wereld, van Zuma. Lex was toen 24. En benieuwd hoe hij het leven nu als 40-jarige. Ik zei 33-jarige.
1: Ja, dat moet 40 jaar zien, hè?
0: Ja, inderdaad. 40. En hij is getrouwd.
1: En hij is getrouwd, inderdaad. Ja, ja. Wist ik wat hij getrouwd is trouwens? Is hij in Noord-Italië geweest?
0: Volgens mij wel, joh.
1: Ja, ja. Ja, dat is het ook prachtig als ze door kunt trouwen.
0: Ja.
1: Wat ben je trouwens getrouwd, Huub?
0: Ik ben een Veldhoek getrouwd en ik had een feest in Tegelen.
1: Als ik een feest in Tegelen?
0: Ja, bij Lukker.
1: Oh, bij Lukker, ja, ja.
0: Toen bestond dat nog.
1: Ja, ja.
0: En die begin jaren 90 werd het.
1: Nee, daar ben ik niet getrouwd. Nee. Maar dat mag ook niet doen. Dat was 30 dik en degelijk op nummer 60, inderdaad. Dat komt zich van de volledige album van Zuma Wiet weg van de wereld.
0: Ja.
1: En ja, het volgende nummer, dat is een nummer van de Herfsthanenband. Ja.
0: En dat zei het wat, hoor.
1: En ja, dat is een nummer. Ja, de Herfsthanenband, die maken furoren. Als het is wat die jongens allemaal maken. Ze hebben uiteraard ook met de Pinkpop hebben ze mee kunnen doen.
0: Knap.
1: En ja, en het is de nieuwe nummer 1 voor de Venlose 100, de Helemaal Venlo.
0: Ja.
1: Dus dat is op zich al heel speciaal. En ze hebben 6 nummers in de top 100 stond.
0: In de lease.
1: In de lease.
0: Ja.
1: Dus, en dit is er dan een van. Dat is een nummer, Moeie Mens. Tekst is van J.D. Rutte. En de muziek is van Jeroen Lenders, Rick Verkoelen, Willem Dalemans en Mark Puits. Ja, ze hebben dus ook, donderdagavond hebben ze dus ook meegedaan. En ja, ze hebben de 1 en de nummer 3. En de nummer 3, Hello in the Yellow, ja. Daar hebben ze ook een eigen versie van gemaakt. Mm. Ook met Chantal Jansen erbij.
0: Ja.
1: Dat is op zich ook al heel speciaal, want Chantal heeft het heel druk.
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Hij is alweer met de musical bezig.
0: Ja.
1: Marco van Basten, geloof ik, het. Maar mag ook niet goed. Maar Moeie Mens, gewoon wanneer we dadelijk huren. En volgens de band is dit nummer ontstaan door een ingrijpend persoonlijk verlies. Want de medeoprichter Valko Dinks, die overleed plotseling.
0: Ja.
1: En in die periode ontdekte de bandleden hoe belangrijk hun vriendschap voor elkaar was. En dat is ook de reden dat nummer eigenlijk tot stand is gekomen. Moeie Mens.
0: Ja.
1: Door samen muziek te maken vonden ze treus en hielden ze de herinnering aan hun vriend vast.
0: Jazeker. Nummer 59.

0: Wat een mooie mens.
1: Mooie mens.
0: Oh, geweldig.
1: Falco Dinks, ja, inderdaad.
0: En dat was het aan de mooie mens.
1: Op nummer 59, niet binnen.
0: Ja.
1: Ja, dan kreeg ik het gewoon nummer.
0: Hof, leverancier van de 100 beste platen van Venlo. De herfst aan de band.
1: De herfst aan de band, dat hadden we net ook aangekondigd, inderdaad. Ja, ja, die jongens die doen het gewoon fantastisch.
0: Jazeker.
1: Met Ronnie Frontman, of die, Tim Soter is al een tietje bij de herfst aan de band. Maar daarvoor hadden we uiteraard Noah Peulen.
0: Ja, die waren ook goed.
1: En Guusje Hazenbos.
0: Ik vind dat nummer nog altijd schitterend. Denk ik aan Venlo. Dat komt nog voor je mee.
1: Dat klopt, dat kregen we dadelijk. En dan hebben we dadelijk, we gaan verder met nummer 58. En dan samen zingen, dat is een live versie van Frans Pollux en Lex Uiting. En uiteraard dat geweldige Metropoolorkest.
0: Van die prachtige LP.
1: Ook dat. Ben ik in Amsterdam geweest trouwens?
0: Nee, ik ben niet in Amsterdam geweest. Net zoals dat die LP opgenomen is, einde kant een Remunt in de Orangerie.
1: Ja.
0: En einde kant in de Maaspoort.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oh, dat wist ik
0: die
1: niet.
0: Die is niet in Amsterdam opgenomen.
1: Ja? Nee.
0: Nee.
1: Maar goed, we gaan dus nog samen zingen. En dat is dan de live versie. Samen zingen begon ze eigenlijk in 2008. Hè, als een verbindend jubileumlied van Jokus.
0: Ja.
1: En groeide uit tot een van de bekendste Venlose meizingers.
0: Ja.
1: En bekreund, let op, met een grootschalige uitvoering. Dus hoe je dat gezag huurt. Met Frans Pollux, Lex Uiting in de Metropoolorkest. En dat was dan dit jaar in januari. En dat gewoon nu lekker beluisteren. Samen zingen.

0: Wat een pleetje.
1: Helemaal, hè? Oh. Ja, dat metropoolorkest. Man, man, man. Ja, ik ben in Amsterdam geweest. Dat is echt fantastisch. Wat die kunnen spelen.
0: Dat is er voor aangezeten.
1: Nou ja, vooraan zitten, dat was best wel een prijskeertje. Nou ja, ik heb ongeveer in het midden gezet. Hé! Hey!
0: Hey!
1: Ik heb Lars Broekman hier binnen. We zitten hier nog
0: altijd. Lars.
1: Op het terras bij de klep. En de jongens van Evel komen hier binnen lopen. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. De jongens die moeten zich nog eens opstellen. Die moeten nog even soundchecken zoals het refrein heeft. Maar we hebben een van de presentatoren die dadelijk het volgende oor hier gaan presenteren. Dat is onze Jeroen Kupers. Jeroen, welkom.
2: Goedemiddag. Ja, doen we straks even dragen, jongens.
0: Ja.
2: Kwanten, hè?
1: Ja, het is, ja, we hebben wel één dingetje. Dat hebben we nog niet vermeld eigenlijk. Kitty Roefenkos die laatst niet komen. Kitty had heel erg last van zijn stem. En het gezag van, ja, het heeft geen zin als ik kom. Want ik moet eigenlijk in de avond eigenlijk ook nog een keer een optreden verzorgen. Dus het heeft zich helaas af moeten melden. Maar dat betekent wel dat we een klein geertje hadden in het programma.
2: Ja, want zingen zonder stem, dat is wat moeilijk, hè?
1: Zingen zonder stem is gewoon heel moeilijk.
2: Dus,
1: dat moeten we eigenlijk niet willen.
2: Moeten we dadelijk een kerstje ergens opsteken dat vanavond wel weer de stemtruc heet?
1: Ja, ja, dat is niet verkeerd. Ja,
2: een kapel of zo.
1: Ja, dat is een goed idee.
2: Ja, je ziet daar toch klaar, dus...
1: Ja, en onze Bas, ook een stem.
0: Nee.
1: Die had eigenlijk ook één gezien, maar ik kon ze ook niet zingen.
2: Waar zijn die geweest, allebei?
1: Dan kan Bas volgens mij sowieso niet zingen, maar hij kon ze niet zo goed praten.
2: Ja, maar weer het radio maken ook alweer.
1: Dan weer het radio maken, heel moeilijk.
2: Ja, even zingen ook. Maar goed, ja, dit is wel wat we vandaag voor je zien.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog niet gezegd wat we allemaal gespeeld of gedraaid hebben, moet ik zeggen.
0: We willen even nog een overzicht geven.
1: Doe even een overzicht, Huub.
0: Jazeker. Nummer 68 stond Mensenkinder met Vroeg Mien Hert. Op nummer 67 hadden we Huf Mien Glaas van Wielvesjes. Op nummer 66 stond Ieder en Dag van Romeo. Op nummer 64 stond Ben Vertelle en Lottie Boermans en De Eerste Kerstboel. Op nummer 64 hadden we zo'n lekker bluesnummer van de Old Skin Blues Band. En Het Zwarte Water. En het veldboeket van Thij en Marij, die vonden we op nummer 63. Nummer 62, ook de Old Skin Blues Band, maar dan met een linker loetje. Op nummer 61, Moeder Hulp en Marij Snels Driessen. En ze hadden het over de ster. Op nummer 60 stond Zoemaar en 30 Diek en Degelijk. En op nummer 59, de Herfstzijde Band met Mooie Mens. En wat hadden we nog op nummer
1: 9? Ja, dan hadden we nog een extra nummer.
0: Jazeker.
1: Samen zingen.
0: Ja, zeker. Samen zingen.
1: Dat kunnen we even goed doen. Samen zingen. Ja, Evel is ook. Die kunnen natuurlijk ook samen gaan zingen. Maar die huren we straks. Dat kunnen we dadelijk aankondigen. Yes. Maar ik wil nog even met onze Jeroen nog even praten. Jeroen Kupers. Jeroen, er is eigenlijk toch wel een man die op de achtergrond heel veel duidt voor de 100, voor de top 100, voor de Venus 100 moet ik zeggen. Maar ook voor de VTVVV. De Cup uiteraard volgend jaar weer. Net voor de vastelovend. Maar dit is een ICT-man. En ik ben me altijd af, wie doet je dat nou eigenlijk? Is dat allemaal kop, AI, of wie werkt dat eigenlijk?
2: In de Venlo's 100 bedoel ze dan?
1: Bijvoorbeeld.
2: Ik kon dat zeggen, we gewoon in ieder geval werken hebben het weekend.
1: Nee, toch niet?
2: Nee,
1: oké.
2: Okay. Nee, ja, mensen, we openen eerder veel vier weken van tevoren, dus net met de vastelovende ook, dan openen we een website. En die website, daar stonden pleetjes op wat dit jaar op gestemd kan weren. En als die website sluit nog een week in de stemweek, dan is het optellen wat stemmen zijn geweest.
1: Ja.
2: Daar hebben we gemiddeld wel wat applicaties voor om dat te doen.
0: Maar komen er ook niet in nummers mee?
2: Ja, en mensen kunnen natuurlijk hun eigen keuze en dus keer ook opgeven in de lease. Dus als er een pleetje niet instijt van z'n dings, jummig, dat nummer moet nog wel echt in die Venlo's 100 komen. Ja, dan bedenkt ik even. Niet 100% van Venlo stemt natuurlijk op die lease. Hè? Dus de maximaal enge verschil als ze wel stemt.
1: Dan is eigenlijk ook de vraag, die kreeg ook dukker van Venlo's 100. En ik hoor ook een nummer van Rowenijs er tussen stond.
2: Ja, die vraag kreeg ik dukker. Die vraag kreeg ik dukker. Daar hadden we het vorige week op de radio ook al even bij Bas en Marlies. In verrukkelijk Venlo's. Daar was die vraag ook. Dat zie je niet alleen Rowenijs, hè? Dat komt ook al veel, bijvoorbeeld Chantal Jansen ook. Dus ja, die is ooit in Venlo geboren, maar dat is ook wel de link.
1: Ja.
2: Gemeente Venlo, moet ik dan zeggen. Ja. Tegenwoordig toen nog niet bij Venlo.
1: En het is ook niet vastelovend muziek. Mensen denken ook altijd van, oh, dat is toch ook vastelovend muziek.
2: Ja, dat is een beetje zo'n ongeschreven regel. We proberen er niet een vastelovenslied van te maken, maar de heers van die evergreens als Ik Huf Mien Glaas, wat ook eigenlijk ook maar een revue-nummer is.
1: Dat was een revue-nummer.
2: Ook met de vastelovend gedraaid wordt. Maar dat het niet een tweede vastelovenstop 4-4-5 wordt. Maar om even terug te komen op die eerste vraag. Rowenijs, ik kom natuurlijk uit Hoors Amerika.
1: Dat is maar... niet de gemeente Venlo.
2: Nog niet.
1: Nog niet.
0: Jeroen, zo zit die vaste lovers de Maastroet kunnen horen.
2: Ja, dat is een gewetensvraag. Zo is dat willen, Huub.
1: Ja, als de mensen erop stemmen...
2: Mensen stemmen erop, hè. Dus dat is de keuze van wat de lustreg heel wil.
1: Precies.
2: Maar ONS, ik heb dus niet uit Venlo, maar zink wel liedjes die... Over Venlo.
1: Ah, liedjes toch, of niet?
2: Liedjes, ja. Ja, oh. Voor zijn liedjes dan weer.
1: Ja, ja dat is ook alweer mooi. Ja.
2: En door hem moest ze wel op Rowenaise stemmen. Door hem stond Chantal Jansen met wie heet de rapper? De mooie rapper.
1: Oh, ja. Ik weet niet wat ze bedoelt.
2: Donnie.
1: Ja.
0: Schultenbouw.
2: Ook niet echt een Venlo's nummer.
1: Nee.
2: Maar wel een meertje uit de gemeente Venlo.
1: Ja,
2: dus
1: zoek eens het bekijken.
2: Daar is er weer een link.
1: Ja, overigens, iedereen kent het liedje ook. Stedje van lol en plezier. He, geschreven door Funs van Grinsve. Daar hebben we het straks nog met Sef Derks over en Egbert Derks, die een speciaal programma hebben bij Domani. En die hebben gedichten, die wat Funs van Grinsve toch even gedichten geschreven. En het Egbert Derks zit er ook muziek voor gemaakt.
2: Sheet.
1: En dat kon hij ook vanavond doen bij Domani. Maar dat kon ik toch wel straks even hebben.
2: Oh, wow.
1: Niet uitgebreid over in. Maar het nummer. Stedje van lol en plezier. Dat is niet echt een vastelovend nummer. Ja, het duurt wel heel veel gedrein natuurlijk.
0: Dat komt wel van de revue, hè?
1: Met de vastelovend.
0: Dat komt van een revue, 1936, kan dat?
1: Nee. De Fans heeft dat echt geschreven in München. Ik heb gestudeerd in Duitsland. In Zuid-Duitsland, daar was ze gestationeerd in 1936.
0: Uh-huh.
1: En ja, door de heimwee die je had, nog het stedje van...
0: En toen heeft hij dat nummer gemaakt.
1: En toen heeft hij dat nummer geschreven,
0: ja.
1: Venlo is ons stad zo besteed.
2: Doe het niet.
0: Ik heb een paar oude buksjes van Venlo's revues. Daar staat dat nummer ook in. Maar dan, er zit nog een RIE-B, een RIE-tekst zit erbij. Dat is langer door eigenlijk. Als ze dat nu moeten zingen met die nummers,
1: ja.
0: Dan wordt het nummer langer.
1: Ja.
0: Dus andere teksten erin.
1: We moeten ook denk ik langzaam op de reclame.
2: Mocht je dit soort info leuk vinden, dan heeft Huub ook een eigen programma op de radio.
1: We moeten langzaam op de reclame. We hebben natuurlijk heel veel gepraat.
0: Morgen ben ik nu weer.
1: We hebben nog heel veel gepraat, Huub. Om het een beetje vol te praten. Want we hadden inderdaad tijd over dat Kitty helaas niet kon optreden.
0: Ja.
1: Dus we kunnen even op de reclame.
0: Ja,
3: dat is vies. Tijd voor een goede basbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke basbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
5: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huis en Haar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat. En waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huis en Haar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair... en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
6: Televisie, radio, internet.
7: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
8: Dorald Megens met het NOS Journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het verkeer.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn wat files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Bijna 10 minuten vertraging in 4 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten vertraging bij Afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten op de A76, alleen Duitse grens, door de grenscontroles 2 kilometer file. En op de N217, Spijkenisse richting Dordrecht bij de Kiltunnel, 3 kilometer file. En verder bij de A16 nog eens 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is Omroep Venlo.
12: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
13: Tot ziens in onze winkel.
12: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
14: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Mintal. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Mintal giftcard. Mintal in Mönchengladbach. Shopping with style.
15: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: Venlo.
1: Nummer 57.

0: Samen zingen op nummer 57 van de Hofbalband. En als je nou denkt, dit pleetje heb ik het vorige oor eigenlijk al gehoord. Dat klopt. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar eerst stel ik mijn co-host voor. Wat klinkt dat gaaf, hè?
1: Ja, leuk, hè?
0: Goedemiddag, Paul.
1: Dag, Jeroen.
0: Ah, we mogen het stukje gewoon nu van
1: de
0: van
1: Harald en Huub. Komen de twee jaar samen de lease verder opbouwen naar nummer 1 toe, hè?
0: Het is een zwaar stukje ook om even te nemen.
1: Ja, is
0: vindt ja, ik vind dat wij daar ook richtig veel plek voor hebben gekregen.
1: Ja, dat wel, hè. We hebben een compleet podium, hè?
0: We stonden nu zelfs hoger. We zien verheven.
1: Ja, ja, ja. Nu hoeft dat voor mij niet per se, maar dat is wel leuk. Ik zit lekker, dicht steeds lekker. Dicht dus de techniek vandaag. En we proten samen de pleetjes aan een. We gingen het even hebben over dat samen zingen, joh. Ja. Want het is natuurlijk opmerkelijk. Mensen kunnen stemmen soms op een live versie en een studio versie. En dan is de vraag, komt dan bij mij op, dan krijgen ze zo'n situatie wie dit. En straks komen die nog een keer tegen. Dat er twee versies redelijk dicht bij een liggen van eigenlijk hetzelfde nummer. Mijn voorkeur zou je het hebben om die nummers goed uiteindelijk te kunnen combineren.
0: Dat kan vaak, een duck. Alleen in de hoogere regionen, van de mensen die de lease al hebben gezien,
1: ja,
0: die het dit jaar is geworden, waar dat eigenlijk een gewijtenskwestie, moet ik zeggen.
1: Oké, vertel.
0: Want we doen het wel dukken, vooral met de vastlovers op 4-4-5. Kijk, dan zien we het ook in een gas meer pleetjes, hè.
1: Ja.
0: Dan is wel eens dat mensenkinderen de nummer gecoverd. Dat is door Van Gelder nog een keer gecoverd.

0: Misschien Quantenhip hebben we dat ook een keer gemaakt. Dat is hetzelfde nummer, hè? Pakken we het ene jaar het origineel, dan die van Quantenhip, dan die van Mensen Kinder. Dat geeft wel. Maar wat is er nou als de artiesten een liedje Gasjo geleerd het gemak, zien eigen plaat en een Jesse weer uitbrengt?
1: Ja.
0: En Venlo op beide nummers geef je al stump. Dat kisten ze niet samenvoegen. Hè?
1: Nee, maar of ze moesten van tevoren gewoon samenvoegen. Dat mensen op dat nummer stummen.
0: Op het liedje van stummen.
1: En dan kiezen we dan inderdaad het ene jaar de live versie of de andere jaar dan de studio versie. Maar wat ik zeer is inderdaad, als andere bands dat opnemen, dan wordt het een cover.
0: Dan wordt het een cover, ja. En maar nu is het geen
1: dan
0: cover.
1: Is het, nee, dit is geen cover. Nee, dit is gewoon een live versie, wie we het dan noemen. Of een remake, zoals het dan ook nog wel eens heet.
0: Laten we het er vooral op houden dat in de 24e jaar van de Nacht van het Limburgs Lied, dat we met de Venlo's 100 ook een speciaal tintje hebben gegeven. Doordat met de nieuwe album De Liedjes van de Eeuwigheid 2.
1: Ja.
0: Hè, wat een hommage is aan het oeuvre van Frans Pollux. Waar eerder Liedjes van de Eeuwigheid door Frans Boermans ging.
1: Ja.
0: Dat door de platen opnieuw zijn uitgebracht. Het is dit jaar natuurlijk het jubileumjaar. Ik vroeg me af of die ik dacht ook goed, Venlo, dat die volgens jou weer zo hoog in de lijst stond.
1: Ja, dus dat is
0: dan moeten we weer eens op Nikon kijken. Ja.
1: Maar en het mooie is, ik zoek van dat album, er wordt flink reclame voor gemaakt natuurlijk. En dat is ook als LP nog te krijgen. Dat vind ik wel leuk. Het is een dubbel LP geworden, waar allemaal die nummers op stonden. Maar ook die nummers van Destiets, die hebben ze er nog eens een keer bij gezet. Dus die krijgen ze er gewoon gratis mee.
0: Kwam,
1: als
0: op de B-kant.
1: De LP-cups, maar het zijn twee LP's. Dus je hebt twee B-kanten. Dus er kennen aardig wat liedjes op. En op de dubbel CD stond ze ook allemaal. Dus dat heeft wel wat.
0: Ja, we zien
1: vandaag te krijgen trouwens bij Domani straks. Als we het officieel gaan presenteren. En dan ook natuurlijk bij de bekende platenshop. Waar ze eigenlijk alles kunnen krijgen.
0: We zien natuurlijk allebei wal van de lift. Die dat we nog platen hebben gedraaid vroeger.
1: Ja.
0: En die zien ook weer helemaal rete populair. Hè?
1: Ja. En de jeugd van tegenwoordig is zo wild op. Ik was om een keer met mijn zuilder op een trume. En een duchtige selectie gemaakt. Aan de ganse doel speel originele LP's. En ik heb er een jong toch Sublime mee kunnen maken. Oh, die vond dat helemaal fantastisch. En het was ruim gesorteerd, zeg maar. Dan zo niet alleen dialectmuziek in, maar dan zo country en Nederlandstalig popmuziek. Wat kortom, heerlijk. Maar wel allemaal originele albums. Wordt destijds pien zakgeld nog toe is gegonnen.
0: Ik moet net zeggen, maar dan zit ze tegenwoordig ook op een goldmijn, denk ik.
1: Ja.
0: Als ze dat nog allemaal
1: heeft. Maar jij hebt ze zo gekregen waarmee ik kom. Dat is maar goed. Hey Jeroen, zullen we eens lekker een muziekje weer gaan draaien?
0: Ja,
1: want we gaan naar nummer 56 toe. Ook al zo'n band die enorm veel getallen bezet binnen de top 100 en ook het bezatte in de afgelopen jaren. De Vrijbuiters zien levendiger als ooit. Er is een band op tournee geweest die er liedjes en liedjes allemaal speelde. Maar één nummer vind ik nog zo leuk. En luister nog steeds gewoon een leuke tekst van het Chinees liedje.
0: Iets met die laai.
2: Nummer 56.

0: Van jongs af aan van de Hersane Band op nummer 54 in de Venloese 100 van 2026. En dat liedje gaat over de verbondenheid met die afkomst, herinneringen en de invloed van die jeugd op wie ze later wuurs. En dat sluit goed aan bij de thema's die dukker terugkomen in het werk van Frans Pollux, die dit liedje schreef. Zoals toesgevul, identiteit, vriendschap en de band met Venlo. Harold, is deze hier nog? Die is net de vorige urken mugemoelen. Nooit zo wel honger, denk ik, nee?
1: Nou ja, ik heb nog een broertje in de hand. Ik moet meer eet, hebben ze me gezegd. Dat ik neem maar van de geer daar veel verhaal.
0: Ja, dus dat doe ik nog.
1: Ja, ik heb opdrachten van mijn vrouw gekregen. Maar ik ben in die binnengaan niet belangrijk. Belangrijk is dat Evel hier is. En Evel, ga je nou spelen voor ons. En ze beginnen met een nummer. Goedemorgen, meidje!

wachten op een kleine wissel.

0: Applausje voor Evel, live vanuit de Venloze binnenstad. In de Venloze 100 van dit jaar. En terwijl mijn co-presentator Paul de bühne weer opkruip. Want ik was natuurlijk even lekker weggesneaken, Paul.
1: Ik moest even de lease delen. Die hadden we nog nergens liggen.
0: De lease delen?
1: Ja, we hebben de top 100 op papier. Dat is, en ik zie nu ook dat heel veel mensen op het terras zitten, gewoon ook online hebben, op het telefoon hebben. Maar het is toch ook wel eens leuk om dat nog op papier te hebben.
0: Dat hebben we vandaag alleen bij de klep in gelimiteerde oplagen.
1: Ja. Wie vroeger de top 40 exemplaren? Wisten ze dat nog? Kosten die in de winkel gaan ophoren?
0: Of bij de bank. Ja. Er was een bank die we hoofdsponsor en die had ze altijd liggen.
1: Ja, ja precies. Oh ja, die bank.
0: Als het goed oud had, meneer Paul, dan ging het die wel even horen.
1: Ja, precies. Hey, we hebben wat mensen van Evel bij de microfoon staan.
0: Verrek, hallo.
1: En
0: hallo.
1: Ik heb natuurlijk heel even ge-AI'd. Dat gij natuurlijk heel merkelijk.
2: En
1: er zei toch op een gegeven moment, Evel is een zevenkoppige band. En dat ben ik net gaan tellen, maar ik kom niet tot zeven.
2: Ja, die anderen die zien nog een soundcheck in de Keizerinhoven nog een spelen.
1: Okay.
2: We zien echt een multitasken vandaag.
1: Ja. Het is dus even gewoon een delegatie van Evel.
2: Eigenlijk wel.
1: En ik hoor nog twee prachtige koffers spelen.
2: Ja.
1: Ja, is dat een beetje wat je op dit moment doet? Vooral nog de koffers maken?
2: Wat wij eigenlijk vooral doen is feest maken natuurlijk. Ja. Maar de koffers, dat is wel een beetje wat erbij hoort.
1: Ja. En wie kiezen die uit? Wie kiezen bijvoorbeeld zo'n nummers als dit? Zien dat ook favorieten?
2: Nou, niet allemaal. We spelen ook wel eens nummers waarvan denken, dat vinden we zelf niet echt de leukste nummers. Maar dit duidt het altijd wel groot. Dus ja,
1: Ja, dat is belangrijk. Hè? Als je kijkt naar de nummers van wie sleept het publiek erop aan. Hè?
2: Zeker.
1: Zo zie je ook alweer hè? Vanmiddag hier op het terras.
2: Ja, ze doen
1: zingen het
2: mee.
1: Gewoon mee. Hè? Leuk is dat, hè? Ja. Hé, maar zit je wel nog van plan om ooit eigen nummers te gaan maken?
2: Eigen nummers? Ja, ik... Ja, ja.
0: Nu komt de onthulling, hè? Nu komt de onthulling. De letter in kloor.
2: Ja. Nee, in principe wel. We zien zeker zelf een beetje gewoon proberen om te schrijven en om zelf grij te maken. Maar ja, ik denk wel dat er iets aankomt, joh.
1: Oh, echt? Vertel. Desnoods betalen we bij.
2: Ah, dan kunnen we nog wel even doorgaan. Nee, we hadden het nog even een beetje geheim. Maar we zien zeker van plan
1: om te huren.
2: Dingen te doen.
0: Maar kunnen we een ongeschreven aanspraak maken dat volgend jaar, mocht je weer bij de Venloze 100 komen optreden, dat er dan eigen werk bij zit? Is dat realistisch?
2: Ik vind wel dat ook voor onze band een mooi streefpunt is. Dus laten we de hand er nu op schudden.
0: Ja.
2: Volgend jaar dan hebben we eigen werk. Zij op camera. Hey.
1: Ja, zij op camera. En het wordt uiteraard oerdenikje goed gezond. Even nog wat anders. Je hebt natuurlijk ook al een beetje stiekem gespienst van de lease van de Venloze 100. En je ziet behoorlijk hoe je geëindigd hebt.
2: Ja, niet normaal hè.
1: Ja, heb je ook een achterban gemobiliseerd? Eerlijk antwoord.
2: Dat vind ik een... Wie bedoel ze?
1: Nou goed, dat is mensen stemmen, hè? Mensen stemmen.
2: Oh, absoluut. We hebben heel veel mensen gezegd van stem en gang te veel. Maar we hadden zelf eigenlijk wel verwacht van als er überhaupt ergens in stond, nummertje 80, 90, prima. Dat vinden we helemaal tof.
1: Ja.
2: Maar toen kregen we de lease en ik kwam net uit de douche.
1: Ja.
2: Ik weet nog goed, ik kwam net uit de douche. En ik kreeg een appje van Max, onze gitarist.
1: Mm-hmm.
2: En die appte... Boys, kijk op de lease, we stonden op nummer 5. Ik zei, mensen niet.
1: Ja. Ja, wat duidt dat me toch? Behalve die Ziers reactie. Wat betekent dat vroeg?
2: Nou, ik stond in de badkamer behoorlijk te springen, joh.
0: Ja. Het is 16 plus radio, dames en heren.
2: Nee, het zo.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk een mooie prestatie. En ik hoop dat je dat kunt evenaren, inderdaad, met een volgende keer. En ik denk, omdat je nog zo'n jonge band ziet, dat kan alleen maar groeien, denk ik, toch?
2: Ik hoop het. We zien echt super jong. We zien net gestart in jurken. En wat we nu allemaal al mogen en kennen doen, dat is echt niet normaal.
1: Ja, kennen dus dit trouwens alleen in Venlo, denk je, dit soort dingen?
2: Ja.
1: Ja, hè?
2: Ja, dit duist in Amsterdam niet.
1: Nee, hè?
2: Nee, dat denk ik niet. Er is ook geen... Ja, er is ook geen gelegenheid voor, denk ik. Hey, in Venlo is het wel echt anders.
1: Ja, mooi.
2: En dat
1: hè?
2: Is super mooi. Super, super chic dat het
1: is. Het is wel mooi dat je allemaal in de buurt van Venlo ziet geboren.
2: Ja, toch wel fijn.
1: Okay. Nou, dankjewel voor het gesprek. En begreep dat je er nog enig gaat doen, hè?
2: Ja, we doen nog ons nummer dat we gaan brengen. Dat nu in de nummer 5 staat, de volgende week, geschreven door Frans, maar nu gekaapt door Os.
0: Dus, leuk gezang, gekaapt.
2: Dus die gaan we nu even brengen.
1: Heel leuk.
2: Ik hoop dat je het leuk vindt.
1: Absoluut. Dankjewel zeker, alvast voor zeker. De komst nog het podium heen.
2: Absoluut, absoluut.
0: Applausje voor Evel en ze geven dan nog einde weg. Terwijl de microfoon weer bemand wordt en de gitaars gestumd zien, gaan we nog einde lusteren van Evel.

0: dit is toch een prachtig nummer nog altijd. De overkant van de nacht heet het nummer. En wij vragen ons af, wie zoet dat oet straks aan de overkant van de nacht van het Limburgse lied? Is ja, dat een andere overkant?
1: En van nachten gesproken, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Maar zissen door mij, Paul, dat Noor vanovend het korter is tot aan vastverlovend dan dat we van vastverlovend afzitten?
0: Daar heb ik niet nog geteld, maar mijn gevoel zit ja.
1: Ja, hè?
0: Ja, want het is ontzettend vroeg vastgelovend, komend jaar.
1: Want we hebben het over het voorjaar eigenlijk ook weer met dit nummer. Er zit een stukje van erin, in die ballade. Maar het vult Heno ook wel een beetje als voorjaar, hè?
0: Ja, in ieder geval heel lekker noorjaar. En ik heb me laten vertellen dat dit nog een beetje doorgaat.
1: Oh, lekker.
0: Morgen een beetje regen, de rest van de week terug. En volgend weekend, Jeroen, geluifd of niet, gewoon weer richting 5, 26 graden.
1: Het weer kreeg je van Paul Knorr.
0: Dankjewel. Hey, de overkant van de nacht stond op nummer 54. Weer een nummer van Frans Pollux. Histig nog geteld, Jeroen, wieveel nummers geproduceerd zien de Frans? In deze liedjes.
1: Dat is een goeie.
0: Dat moeten we eigenlijk nog eens even doen voordat we bij eind zien. Want ook,
1: ik denk dat ze er bang van is. Dus die volgende twee nummer, kunt stellen.
0: Het volgende nummer ook, hè, we gaan naar 53 toe. Dat is ook weer zo'n rustige moeie die we allemaal mee kunnen zingen hier op het terras. Maar ook toes, lekker voor de radio of ook Umbro Venlo ook heb aanstaan. Het geide voor vrienden. En dat zien er drie die dat gaan zingen. Bart Holtermans, Mark Jansen en Jacques-Paul Joosten.
2: Nummer 53.

0: De Venloze 100.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu, het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
2: Nummer
0: 52.

0: Die prachtige stem van Ben Verdel, hè?
1: Lief geweldig.
0: Lief, lief en andere stem dan net.
1: Ja, en die is ook herkenbaar, oedoezende. En als ze dat kan zeggen, dan heeft ze echt een goede stem.
0: Feurus Mam op nummer 52, afkomstig van de in Limburg wereldberoemde debuut-LP van de Vrijbuiters. Dat is met die mooie gestagede groepfoto op de voorkant, hè?
1: Ja, waar ze allemaal echt als Vrijbuiter ook opstonden. Net zo met die allerwetse pekstjes erop. Eerst op LP en toen later op CD nog een keer. Dat dus, op nummer, wat was het, nummer
0: 52.
1: Ik ben weer een beetje afgeleid door de artiesten, joh.
0: En ondertussen zit ik hier even aan wat knukjes en alles duidt het weer. Ja, ik zocht hier net even weglopen, die had een lekker broodje gekregen.
1: Ja, lekker.
0: Zoiets wat denken, dat heet ons mam gemak. Een broodje met boterhammen, een broodje met bloedworst.
1: Ja, bloedworst, wist ik dat ook?
0: Ja, ik ben vegetarisch.
1: Nee, dan moest ze dat niet eten, nee, dan moest alleen de slide op hier.
0: Dat is het eerste wat ik bestel, een broodje met bloedworst, een bakleverworst en een bakken appel en kroet.
1: Ja, dit komt nu weer. Wetsel, straks komt de kabouter bij. En dat past een beetje. En bij de vastgelovend duurt het. Bij de wintertiet.
0: Maar dat
1: vroeger
0: is dan
1: wordt
0: lekker.
1: Het ingemak, weet je wel. Dan gingen mensen die dieren bierste slachten. Deze duik nog toes. Of bij de slechter. Dat kunnen iemand zien op het terras beamen. Maar en dan wordt dat ingemak. En dan had ze dat voor de winter. Goeie kos.
0: Dat is toch wel lekker om die even neer te zetten. Om de nacht van de Limburgse leed goed voor te bereiden. Een goeie boom te leggen. Hè?
1: Ja, misschien moeten ze ooit nog eens een keer de nacht van het Limburgs eten gaan doen.
0: Wat? Dan doe ik wel mee. Ja,
1: of een combi ervan maken.
0: Dat is s'nachts ook. Wat duurt dat dan? Shawarma, deun of friet?
1: Ik weet nu ook niet of dat Limburgs is. Maar tegenwoordig is het wel ingeburgerd, joh.
0: Mocht ze zin hebben in wat lekkers te eten te zitten of te kleppen, dan kent ze nog die kleppen hier, want er zitten we nog in ieder geval tot 7 uur vanavond met een rits aan artiesten. Wat kregen we dadelijk, Paul?
1: Ja, we kregen dadelijk uiteraard ook weer artiesten. Er is een band, Jeroen, die heeft furoren gemaakt. Ik denk begin van dit millennium een beetje. En uiteindelijk zien die vanavond op reunie, als het ware.
0: Oh.
1: Zeg ik dat goed?
0: Oh.
1: Ja, toch?
0: Oh.
1: Ja, hè? Mooi, hè? Ik heb het nu voor blauw natuurlijk. En de Nacht van het Limburgse Leed, de organisatie daarvan, heeft alles in het werk gezet om die mannen weer bij elkaar te krijgen. En het schijnt dat het gelukt is. Ik zie ze in de bij elkaar. En dat wordt niet goed betaald.
0: Ik zie er in ieder geval al 2.
1: Het gaat om de lol, hè? Het gaat om de lol. En nummer 3 was er net ook al bij. Hé, maar ik vind dit het moment nu om nummer 51 te gaan draaien.
0: Leuk brakske. Leuk.
1: Peppy Loco zingt dat.
2: Nummer 51.

0: Hasse Vlats.
1: Wat een knaller is dat, zeg.
2: Ja, zeker. Ja, werd ze ook weer tegenschreven. Dat is de man van Manuela. Kent ze dat nummer nog?
1: Jacques Herp.
2: Jacques Herp heeft dit nummer geschreven, ja. De,
1: nee,
2: ja, ja, dat is het origineel.
1: Wauw.
2: Maar een leuke tekst ervan gemaakt in het dialect. En dan heet het opeens, dit is het moment nu.
1: Maar dit Jacques Herp heeft geen Venlo's geschreven, mijn god.
2: Die heeft dat niet. Nee, nee, nee. Dat doen anderen dan weer voor hem, hè. Hé, maar ja, Bart Holtermans is hier natuurlijk nadrukkelijk te huren bij dit nummer. Ze stonden op 51, Furgoor nog op 36, dus ze zien een klein beetje naar ondergezakt.
1: Voor nemen ze nog onder geitzakken, meer hoor ik. Dat is bij de Venlo's Revue. En dat is een volgende plaat waar mij dit oren afgerond geeft weer, hè?
2: Ja, ik ben er gisteren geweest. Gisteren was de première van de Venlo's Revue.
1: Oh, leuk. Waar
2: en, ja, het was geweldig. Het was boven verwachting goed. Ik heb gestoond over de decors. Ik heb gestoond over de snelheid waarmee gewisseld werd. Maar ook de bezetting van de cast, zeg maar. Wat een goede acteurs allemaal. En wat een goede zangers en zangeressen.
1: Ah, tof.
2: Ja, helemaal mooi.
1: Tof, ik zit bij de laatste. Dus,
2: ik zit bij de laatste. Dat kunnen we misschien vergelijken. Ja. Want toen was ik wel benieuwd, hoor. Want bij een première doen ze alles nog netjes volgens het buksje. En dan later durfde ik een beetje te gaan improviseren. En dan zoek ik inderdaad ook wat die laatste voorstelling willen zien. Dus kijken wat er anders is geworden in de loop van. Dan weet
1: ja,
2: ik
1: maar er zit dan ook wel emotie bij, hè, bij de laatste.
2: Dat is dan ook weer voor, joh.
1: Zeker.
2: Maar een van de hoofdrolspelers is dus Rick Jansen. En die zingt dit nummer op nummer 50.
1: Is dat de zoon van?
2: Dat is de zoon van Mark Jansen, ja. Ja, klopt. Blijf maar heen, hier, dit nummer.
1: En door mij gewoon het oor afsluiten. Maar wie gewoon volgende deur ook nog even doen, hè.
2: Zeker.
1: Jammerke, 50 is huren.
3: Nummer 50.

0: Omroep Venlo.
1: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
2: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat het dichterop is als iemand anders het zelf niet meer kan.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten oponthoud op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht ook 10 minuten in de file. Net als op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Verder is het heel druk op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar heb je ruim een half uur vertraging. Het is daar zo druk door de werkzaamheden aan de A29, die is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nou speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor.

0: Het is 9:09. En geluisterd naar Umro Venlo. Gehoord de formatie Blauw. En het nummer Waanzinnig Verleven op nummer 49 in de lease. En dat was ook het begin van dit oor alweer dat ik samen met Jeroen ga doen. Jeroen, kan je zich Blauw nog herinneren uit die jeugd?
1: God, dat is even geleden. Toen was ik wel een wat kleinere, Jeroen.
0: Ja, precies. Maar weet je wat het mooie is? Op verzoek van de organisatie van de Nacht van de Limburgse Leed is de band vandaag weer bij jij.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Ja, want ze ontstonden door het succes van Veraltied in de Venlo neer.
0: Ja, daar begon ze het mee en toen hebben ze samen een bandje opgericht. En ik zie een hele halve band al op het terras zitten. Want dadelijk werden er een aantal oude nummers van Blauw akoestisch gespeeld.
1: Oh, dat is chic. Dus als ze denkt van, waan, dat was een super top nummer wat ik gehuurd heb en ik ken Blauw nog gaan niet of ik kosten gaan niet of de dings ik ken Blauw zeker wel en die wil ik geen nog eens zien, dan is er nog een klein 20 minuten om te spooien hier naar de binnenstad, want er zien nog wat Turfekes Free Bedeklep zitten we, ja, ik denk eigenlijk als gewoon terras op lap zussen. Ons podium kunnen ze niet nerven kieken, zeg maar.
0: Ja, denk het ook niet. Dit jaar hebben we
1: misschien goed, wel, misschien kieken ze
0: goed uitgepakt, hebben we zeker. Hé, hey, maar niet alleen hé, maar vanavond stonden ze natuurlijk ook in de binnenstad. Net als vuurbandjes vanavond. Want het is niet voor niks natuurlijk de Nacht van de Limburgse Leed. En dit jaar heeft die organisatie ook gezorgd dat die bandjes allemaal hé, bios op het podium terechtkomen.
1: Speciaal voor het 24ste jubileum alweer dat is, hè?
0: Dank je. Ja, oh. We beginnen dit millennium gestart allemaal. En als er dan kieks wat er allemaal de revue is gepakt.

0: passeert aan bandjes. In het begin waren dat ook nog heel veel bandjes Zuid-Midden en Zuid-Limburg. Maar tegenwoordig zie je toch dat hier in Venlo er zoveel bandjes zien, dat we dat makkelijk kunnen vullen met regionaal.
1: Ik kan me nog herinneren dat het ooit wel eens met Sittard gecombineerd is.
0: Absoluut,
1: een paar jaar geweest.
0: Ja.
1: Maar ja, hier waar het gehoord was, dan is Sittard, denk ik.
0: Ja, en toen hebben ze hier een uitwisseling geprobeerd. Ja. Hè, dat Venlo zijn bandjes naar Sittard gingen. Ja. En Sittard zei, maar ja.
1: Toen ging je er in de kroeg in.
0: Dat. Hey, maar dat is dadelijk rond 2:30 nog een akoestisch setje. En we gaan weer langzaam aftellen, denk ik.
1: We gaan terug naar de jaren 50. Want toen schreef Venlo geboren Harry Bodon een herinnering aan de plaats waar hij zijn vreugde overleden moeder om had geleerd om te beën. Al jaren een klassieker tijdens de eerste communie, maar ook al jaren een klassieker in de Venlose 100. En dit je wordt te vinden op nummerke.
2: Nummer 48.

bedankt. En als de zomeravond zon haar laatste straal liet gaan, door ramen van het kapelke woog het boterbloempje staan, vertelde het Limburgs lijntje stil een jeugdverhaal aan mij. Dan zenig in die laatste straal mijn moeder haar gezicht.

0: Die moet toch ook al bijna versleten zien, de pyjama. Toch, als je de kans ziet op bloed te veulen en de pyjama alleen maar lups.
1: Zo, als het een zoet dag was, nou, is het in ieder geval faal.
0: Hé, hey, als ik kijk naar de titel van dit nummer, hè, het drama op de hacienda. Dat zou je tegenwoordig ook als podcast uitbrengen, of niet?
1: Zo, inderdaad wel, ja.
0: Ja, hè, dat klinkt toch wel heel erg onheilspellend. Zo
1: maar
0: van,
1: dan ook gesproken door Ben Verdelle.
0: Ja, eigenlijk zou je dat moeten inspreken. Ik denk niet dat hem dat nog lukt, maar de West maar nooit. Maar wat zou je het drama over gewoon zien?
1: Blierik.
0: Dankjewel voor deze inspirerende woord, Jeroen. Maar dan, ja, ik probeerde er al iets spannends van te maken.
1: Dat werd te snel.
0: Nou ja, goed. We kennen dat tegen een blierik. Gelukkig kunnen we dat wel hebben, ja. Hey, maar het blijft natuurlijk een geweldig nummer. Er wordt een draak met van alles gestoken. Die een hond die erin zit. Ik zie hem iedere keer lopen. Gewoon, hè. Dat hondje wat dan voorbij kunt rennen. Woe, woe. En dan... Dan is dat er gewoon weer. Ja,
1: het drama de Hacienda's. 12 afleveringen zoek ik.
0: Ja, zoiets. Een mooie podcast. En dan met dat huntje op de achtergrond komt dat helemaal goed. Vorig jaar stonden ze nog op 40. Nu gezakt naar nummer 47. Maar what's in a word, zou ik bijna zeggen. Wat is een getal, hè? Hey, en van uit een Hacienda nummer streek. Wie is dat? Dat is een flinke N3, denk ik, hè?
1: Dat is wiet lopen.
0: Dat is wiet, hè? Ja.
1: Als ze dat moest lopen, dan redt ze niet van dat.
0: Maar
1: we
0: kunnen dat zo binnen een paar seconden regelen. Hè?
1: Oh ja, op de radio kunnen
0: we dat, hè? Dus we gaan gewoon vanuit de Hacienda gewoon om een streek op 46. Nee, doe dat op
2: nummer 46.

0: Dit is Jommer Dal. Mooie plaat van Frans Pollux.
1: Jongen, is dit het niveau nou?
0: Nee, joh. 2018 alweer, dit nummer dat dit hoed is gebracht in de zomer. En hij speelde toen ook in het Jommerdal. Mensen hebben natuurlijk, als ze het woord Jommerdal huren, misschien wel de associatie met heel veel wandelen, mooie natuur. Maar natuurlijk ook met dat mooie vastelovensleedje, toch?
1: In het Jommerdal.
0: Ja. Maar goed, de blik dus als ze met zo'n mooie natuur hier in Venlo meerdere leedjes kunt maken.
1: De zuster maar wonen in het Jommerdal.
0: Ja, prachtig toch?
1: Er wonen alleen maar kabuiterkes en engelkes, toch?
0: Ja, dat zeggen ze.
1: Dat is voor de insiders, hè?
0: Ja. Hey, we hebben dadelijk weer live muziek op het podium.
1: Oh, leuk.
0: Ik zie dat het terras lekker vol hebt. En mensen, toes, leuk dat je erbij ziet aan de radio. Want we zien vanochtend nummers 100 tot en met 1 en rijden.
1: Andersom.
0: 100. 100 tot en met 1, toch?
1: Oh, ze is wel 100 tot en met 1.
0: 100 tot en met 1, ja.
1: In mijn kop klonk het andersom, sorry.
0: Ja. Dan ben je niet gaan zwakken, Jeroen.
1: Is het dat misschien? Het zunk ik hem wel langzaam door.
0: Kiezen met jong kinderen, hè?
1: Dat is het. Heel weinig slot, kun je vertellen. Het volgende nummer, dat is iets wat oetermate geschikt is voor hier op het terras. Ondanks dat we hier terug stonden als presentatoren. Maar daar weer dan geweer, hoor ik. Is dit er een dat je niet alleen mee kunt zingen, maar ook mee kunt doen, denk ik, hier op het terras.
0: Nou, zullen we dan maar.
2: Nummer. Weer een wiertig.
3: Huff de glazen in de lucht. Want we

0: Ik vroeg me het vorige oor. Wieveel Frans Pollocks nummers staat er in deze lijst om?
1: Heb ze geteld?
0: Ik ken er weer een stripje bij.
1: Oké, ja, dat is leuk. Nee, maar ze waren laat op vandaag beneden Lotto. Want als er nu nog goedemorgen meentjes is, smiddags rond 2:30, dan...
0: Dan is het laat gemak gisteren.
1: Dan is het gisteren nog laat gemak, hè. Wat hadden we beloofd, Jeroen? We hadden beloofd dat om 2:30 de live muziek zou zien op het podium. En wat zei hij? Natuurlijk. Ja, Jacques Paul Joersen en Rutte op de achtergrond. Maar Ruud gaat die begeleiden met een fantastisch repertoire van Blauw.
2: Jazeker. En we beginnen eerst met een nummer van Altijd, Eine Velloneer. Niet van Blauw eigenlijk, maar waargeschreven door de eigenaar van Blauw, Christenu.

0: Dank je. Een prachtige versie, een hele mooie akoestische versie van Für Altijd Fernleer. Christine, hallo, goedemiddag. Ik moet ook nog een microfoon op.
1: Ja, hallo Pop. Peter,
0: hi Chris. Hey, je begon het allemaal mee, hè, met Doc?
2: Zeker.
0: Ja. Wie lang is dat nog geleden?
2: 94.
0: Ja,
2: was hier nog jong en fris.
0: Ja. Als je de foto's van toen druk zuust, dan... Ja. Zus wel wat jongen verschillen, hè?
2: Nou, dank je.
0: Ja.
2: De vindt me
0: in positieve zin, hè? Hey, maar toen had je dit nummer en toen ging het verder.
2: Ja, kijk, Jacques-Paul en ik zijn al langer bevriend. Dat weet je nog natuurlijk. En we hebben al wel eens gedacht over... Dus, ja, moeten we gewoon iets met muziek doen? En voor de grap zag ik toen met zullen we doen... en een keer mij met de liedjes over. Ik schreef al een liedje. En dat hebben we gedaan. En daarna is het eigenlijk, ja, met woord zo warm ontvangen door Venlo, dat liedje. Natuurlijk een heel moeilijke periode, de watersnoodramp en allemaal dat soort dingen. En toen dachten we, nou kom, laten we dat doorzetten. En toen zien we met Blauw Begos eigenlijk. En ja, ook dat was ja, super succesvol. Liedjes weer nu nog gezongen. Maar ik wil even één ding zeggen, want duim me altijd deugd dat er mensen uit Zuid, Haaghof, ja, aanwezig zien. Dus. Hallo!
0: Ja, dat kunnen we niet zien op de radio, maar we geloven dat op die woorden
2: dat die al zitten.
0: Hé, hey, maar toen begon dat dus ja, in 98, denk ik, zo'n beetje met Blauw.
2: Ja.
0: Waren ook verwachtingen toen?
2: Ja, kijk, Jacques-Paul is natuurlijk heel erg knap en daarom heb ik hem ook gekozen als zanger. En ja, de verwachtingen waren toen al hoog.
0: Ja, ja. Zien die u vertroffen, Oudin?
2: Ja. Ja, want kijk, met Für Altijd en Velloneer hadden we het al. Maar als ze dan ook gewoon mij zingen met Waanzinnig Verleven, Hertje Venlo en allemaal dat soort liedjes. En ja, nu nog. Ja, wat wil ze dan nog meer?
0: Ja, precies. Want ik zei nu nog, en dat klopt letterlijk. Want vandaag gaat je weer optreden. Wie lang is het geleden dat je de laatste keer met Blauw hebt opgetrooien?
2: 2002.
0: Moest ik kijken.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat is bijna een kwart eeuw geleden,
2: ja,
0: dat je op de bühne hebt gestaan als blauwziende. Spannend?
2: Nee, want kijk, ja, dan verliezen ze. Nee, we hebben nog een keer opgetreden met wie Fredje van de Yellow een avond had georganiseerd.
0: Ja,
2: ja, dat blieft ze halen. Als muzikant werd ze gewoon, ja.
0: Het is niet dat je nu weken in een repetitielokaal hebt gezeten met z'n allen.
2: Twee keer.
0: Twee keer.
2: Maar ja,
0: okay.
2: Ik heb natuurlijk hulp van de jongens van de Herfst aan band.
0: Ja.
2: Want,
0: Bart, oh, die komen meedoen vandaag.
2: Ja, Bart, ja. Bart Vrijdag op gitaar en Joshua Lamers op drums.
0: Ja.
2: Die jongens hebben die kennen.
0: Dan weer de Blauwe Herfst aan. Dan,
2: Blauwe Herfstzaal, maar ja, heb ik al met allebei. Ja. Met allebei de bands heb ik natuurlijk binding. Ik ben altijd coach geweest bij de Herfstzaal.
0: Ah, zo, ja. Oh, is goed gedaan.
2: Zeker.
0: Ze stonden. Iedereen werd dat wel. En die goed gescoord hebben.
2: Een primeur voor Blauw. We hebben ook nog een achtergrondzangeres, Sol van Weers.
0: Okay.
2: Ook een talentje.
0: Ja.
2: En daar kon ik misschien nog wat muzikaal wat mee doen.
0: Ja, hartstikke mooi.
2: Zeker.
0: Wat is die favoriete Blauw nummer?
2: Ja, dat heb je moeilijk. Want eigenlijk denk ik... Dit wordt niet Duk gezongen, maar... Zonder dig.
0: Zonder dig.
2: Ja, dat vind ik dat het gewoon heel funky is. En, maar vanavond spelen we wel.
0: Vanavond wordt er gezongen.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik wens dig en de ganse band natuurlijk heel veel succes. En vooral heel veel plezier om er straks weer dat Stadhoes weer te staan.
2: Dank wel, Paul.
0: Ja?
2: We zien
0: het. Hey, en we konden nog een doen met Blauw. Dit keer een blauw nummer, Jacques-Paul.
3: Zeker. Hertje Venlo, hè?
0: Hertje Venlo, daar komt we aan.
3: Met Rudy op de gitaar, Rudy Kaksina.

0: Erik Haalt. Dank u wel. Dank u wel, Omroep Venlo.
1: Dank u wel, Blauw. Jacques-Paul, ik heb nog een paar kleine vroegjes aan dich. Moet je heel even aan deze microfoon komen? Want, dames en heren, op de radio, je werd natuurlijk zanger in hert en nieren. Maar het is precies een week geleden dat zich heel wat anders is gedaan, hè?
0: Oh, zo, ja.
1: Ja.
0: Ik hoop ik vanover trouwens allemaal een kwaad op zes voor het staat hoesten zijn. Ja. Met Blauw. Maar ik heb vorige week zaterdag een gans ander onderwerp, heel serieus, een boekpresentatie gehad van een psychologisch roman dat ik geschreven heb, waar ik 4 jaar aan gewerkt heb. En dit is de Koubers heeft een hoop bekoopt.
1: Ja, maar dat was een debuutroman van Dick?
0: Een debuutroman.
1: Wie beveelt dit?
0: De Cirkel van Aurelia. Daar beveel ik ontzettend goed. Dus ik loop vandaag ook weer te druimen in bed. En mijn tweede roman zit al in mijn kop. Alleen dat jij nog 2, 3 jaar deuren natuurlijk. Maar ja, ik ben beginnend schrijver. Dus, en ik heb een boek uitgebracht met een uitgever en alleen in gans Nederland. Dus
1: prachtig.
0: Het is geweldig, ja.
1: Ja. En het kist er allemaal nog bij doen met al die gezang erbij en alles. Was
0: ja, en het onderwijs, Paul.
1: Het onderwijs ook nog,
0: Fritty. Maar ik ben blij dat ze er weer aandacht aan besteden. Dank je wel.
1: Ja, geer gedaan. En succes vanavond, Vugels dat hoes met
0: ik kan
1: zingen.
0: Niet wachten vanavond.
1: Goed zo.
0: Oké, dank je wel.
1: Dames en heren, Blauw.
0: Dank je,
2: boys. Van liedjes schrijven naar beuk schrijven, dat is dus een brakje wat kennen, hè?
3: Ja, dat
2: ken ik. Ja. Oh, ik ben hier achter een andere microfoon, deze.
1: Ja, dat ken je heel goed.
2: Ja, zeker,
1: het is allebei met teksten te maken natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Oh, zullen we even weer terug naar onze lied? Zo waar we weer gebleven. Nummerke 42. Dat is heel wat anders dan wat we net gehuurd hebben. Want we gewoon nog het Engels even over. We gewoon op nummerke 42 namelijk luisteren naar de band Colony Hatch. En het nummer heet Go To Your Mama. En Colony Hatch is een jazz- en funkband die de roots hebben in Venlo. En dit nummer wat we gaan rijden stond op de EP met de gelijknamelijke titel die uitgebracht wordt in 2013. En dat is dan alweer wat geleden. Maar een jazz- en funknummer in de Venlo's 100.
1: Leuk!
2: Is dat een primeur? Zullen we eens kijken?
4: Nummer 42.

0: Go!
1: Echte jazz en funk met de Golden Age op nummer 42 in de Venlo's 100 met Go To Your Mama. En daar zitten onze tweeën er alweer op. Oh,
2: het gaat zo snel. Maar dat is ook niet erg, want er stonden weer tweeën collega's van ons kloor om dat weer lekker van ons over te nemen. We hebben dan nog einde te komen van een band die ook jarenlang lekker gescoord heeft in groot Venlo. Ik heb het natuurlijk over Linkemik. En Marinho is er ook einde die, als ze die gevraagd hadden, dan komt hij altijd. Dit jaar eindelijk hier even niet, maar ik weet zeker dat er volgend jaar weer bij is.
1: Oh ja, zeker, dat verwacht ik wel, ja. Dit liedje wat we gaan draaien op 41 is het eerste liedje dat Linkemik zelf schreef. En dat was meteen een schot in de roes. En ik loop er achter en ik win zo'n mooie nacht van het Limburgs lied. Nummer 41, Linkemik met Als ik in die ogen kijk.
3: De Venlose 100.
4: Dit is de Venlose 100.
3: Nummer 41.

laag ben ik in groet gebracht. En pap die zag al, haalt ik goed vast, joh. In de kraag van mijn jas. Ten tijd dat toen alles goed al liep. Ik vulde weer de wijn op pap en mijn kind. We liepen samen, gans de stad rond. Van oer tot oer,

0: Omroep Venlo.
1: Hovens Colin-verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin-verpakkingen.
2: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum bijna een kwartier vertraging. Op de A16 is het druk van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de afrit Dordrecht vast. Van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Je hebt een kwartier vertraging. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht sta je een half uur in de file voor de aansluiting met de A16. Verder staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagenrie bewezen. Nu ook voor de taxipas.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl.

0: Venlo heeft ons bijeengebracht op nummer 40, Sam Wiedijk en Rick Jansen. Ja, Rick Jansen, die duikt mee met de Venlose Revue. En ja, als je de revue nog niet gezien hebt, je kunt uiteraard nog altijd kaarten kopen. Maar goed, dan ga je dat nog niet te veel. Dit nummer is eigenlijk gebracht als het Songfestival in 2023. We hebben in 1993 een Venlo Songfestival gehad.
1: 650 jaar stad.
0: 650 jaar stad. En in 2023 heeft de Nacht van het Limburgs Lied gedacht van laten we dat nog een keer doen. En dat was dus in 2023 en hebben Sam en Rick de eerste plaats mee gehold.
1: Ja, de schitterende platen staat. En de mensen die hier op de achtergrond zitten, die huren al die nummers van Funs van Grinsven. En dat is wat op de radio ook gaat draaien.
0: Dat klopt. En dat is een speciaal programma eigenlijk. Een programma wat Sef Dirks en Sef Tissen moet ik zeggen. En,
1: bijna hetzelfde horen, Sef. Bijna hetzelfde
0: Sef Tissen. Ik ben Dirks. Ik ben met de naam een beetje aan het wisselen. Die hebben een speciaal programma. En dat is verloven met de Luisternacht bij Domani tussen 8:15 en 9:15. En iedereen is dan opgeroepen om daar naartoe te komen. We hebben dadelijk een gesprek met Sef en dan kunnen we
1: het ook zeggen. En we gaan eerst luisteren naar de echte, de oude Funs van Grinsven.

0: Venlo min alt.
1: Venlo min alt. Blumke zoet puin, kom weer bloeien. Het trouwe hert weer groeien. In ons oude stad. Venlo, mijn oud. Die kinder die hebben getreurd. Toch zing weer, o stad van plezier. Het lijd is schoon verkleurd. Vreda de neer, Linte kwam weer. Vel blie, os Venlo zegt. Vrijheid gebracht, zonnige lach. Duid weer verzaagde. O smert, Venlo dat wit en nooit vergit, sint merte patroon van ons stad. Sneeuw zien kleid tot offer bereid, Venlo hoofd zien al de schat. Venlo, mijn oud. Blumke zoet puin, kom weer bloeien. Het trouwe hert weer groeien. In ons oude stad. Venlo, mijn oud. Die kinder, die hebben getreurd. Toch zink weer, o stad van plezier. Het lijd is schoon verkleurd. Het lijd is schoon verkleurd.
2: Venlose 100.
3: Dit is de Venlose 100.

0: Op nummer 38 ik gewoon door de stad van Tequila en wordt op nummer 39 fenomenaal van Funs van Grins voor tekst en muziek, ook van Funs. Een gewillig nummer wat Funs destijds geschreven heeft bij de truc hier tijdens zijn geboortestad in Noorderoorlog. En dit nummer is uiteraard ook bij de Funs Revue gepresenteerd bij Waad en een tijd einde 1980.
1: Ja, en als we nu veel Funs hebben, dan hebben we Sef Tisse neer van de stoel. Sef, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, waarom steeds zeg je als je veel Funs geeft?
2: Ja, ik denk dat het te maken heeft met het gegeven dat we een voorstelling maken zien. En wie is Rob Hotselmans, Egbert Dirks en ik. Over het leven van Funs van Grinsen. Maar dat is een grove schatting die ik maak.
1: Dat is een grove schatting. Ik denk dat ze het gans goed is.
2: Ah, oké, gelukkig.
1: Wie zit je op het idee gekomen om die voorstelling te gaan maken?
2: Ja, maar ik heb eigenlijk al langer het idee en het gevoel gehad om er iets mee te willen. Ik vind Funs in nalatenschap, de poëzie ervan, de liedjes, is zo ongelooflijk breekbaar en zo interessant en zo bijzonder. Ook allemaal zeer geïnspireerd op zijn tijd in München. Waar we toch echt ook de grote bibliotheken daar nu geraken. En de romantische periode echt ontdekken heeft in de kunstgeschiedenis. En dat duurt zou ook in al zijn werken truc. Het is geweldig, ik dacht, daar wil ik iets mee. Ik vond dat best wel ingewikkeld. Wanneer is er een moment voor? En bij toeval, ik zong ergens fenomenaal boekpresentatie. Over een verzetstrijder. En er waren Funs zijn dochters Helen en Jean. Ja, en toen kwam eigenlijk min of meer ter sprake van... Goh, weet ze wel wat voor grote vriend als ze van pap was. Want ik kwam in de week bij Funs. Ja, dan ga je er even naar denken. En dan heb ik Egbert gebeld. Ik zeg, volgens mij, we moeten hier wat mee. En de dochters waren er heel blij mee. Want dat waren voor mij wel de meest belangrijke input om ook te zeggen van... Ja, dan gaan we het ook daadwerkelijk doen.
1: En dan hoor ik, nou, Egbert, er zit hij al kloor achter de piano. Die speelt muziek in de piano. Ik wil ook Rob Hotselman zeggen, maar dit is meer van het beeld. Wat doet hij in het project?
2: Wat heel bijzonder is, dat is natuurlijk, de familie heeft een enorm beeldarchief. Dat is echt heel bijzonder, want zeker vanuit de tijd, kijk zelf maar, als ze van vroeger nog foto's kijken of naar beelden, ja, dat is er bijna niet. We vinden het normaal dat we het tegenwoordig allemaal maar opnemen. Dat is er, maar daar is er van de tijd niet. Maar ze hebben een gigantisch familiearchief. Familie Brenneker heeft toch gewoon enorm veel beelden met deur gedraaid. Hebben het van de zoon van Dre Brenneker hebben die beelden gekregen eigenlijk. En Rob is die, zal maar zeggen, gewoon herstellen en digitaal gaan maken. En de kwaliteit gewoon geven. Dat is een kids gebroken in een theatervoorstelling. En dan even bij hebben we met Rob de dochters geïnterviewd. Want in het theaterstuk gewoon de dochters, zien de dochters veelvuldig aan het woord. En vertellen ze over hun vader. Want Funs was natuurlijk van Venlo een artiest. Maar is veel meer dan een artiest. Het is gewoon een hele bijzondere man. Maar ook een hele leven bijzondere vader en familieman.
1: Ja, nou goed, dat gaat gebeuren. Dadelijk, twee nummertjes als voorproefje ervan.
2: Ja.
1: Vanavond nog meer.
2: Klopt.
1: En dan?
2: Sorry?
1: En Donor, de echte voorstel.
2: Dan komt er een hele lange periode van studie. Want we gaan het laatste weekend van, zal maar zeggen, oktober, november, gewoon spelen in de Maaspoort. Er zijn twee voorstellingen uitverkocht. Eén voorstelling zien nog kaarten voor. We begonnen in ieder geval in dat weekend te spelen. En ik mond nog een flink script, want Alban Grijzeelt zit een gans script geschreven voor het theaterstuk. Dus dat moet ik ook nog tot me gaan nemen. Maar ja, daar hebben we dan ook tijd voor, zeg maar.
1: Oh, dat is nog een paar weken de tijd, dat is goed. Ik zou zeggen...
0: Misschien nog even om te zeggen, kwart van 9 en kwart van 10 is het optreden. Luisternacht, Domani, Sef en Egbert, die spelen dan.
2: We hebben er zin in.
1: Heel goed.
0: Veel succes.
2: Dank.
1: En voor de mensen die nu komen, Sef lopen onder de andere microfoon achter de piano. Voor de mensen op het terras, geef een goed applaus. Twee liedjes uit de voorstelling Funs.

0: gewoon truc van woord dat ze kwamen.
1: Dankjewel.

0: Dankjewel.
1: Ik ben Dirk.
2: Ik ben Dirk. Live vanuit de Café de Klep. En we gaan door met de Venlose 100.
3: De Venlose 100.

0: Vanmorgen draaide Halder Dingen de versie van GD in, maar nu het origineel 82 van die zwarte LP van de Vrijbuiters.
1: De Vrijbuiters, Ben Verdelle, ongetwijfeld. Nummer 37 was De Schuld van de Hemel, Nedoet Lottum, tekst en muziek uiteraard van Frans Pollux. Ja, dat nummer is geschreven in 2006 op het album 10. En uitgebracht eigenlijk ook een beetje ter nagedacht is van Glenn Corneille, die op 23 augustus 2004, op 35-jarige leeftijd, is overleden bij een ernstig verkeersongeval.
0: Ja, ik weet het. Ik was toen op vakantie. En dat waren nog in de tijd van veel mobiele internet.
1: Ja.
0: Dus dat waren allemaal gebeurtenissen. Orkaan Katrina was op dezelfde moment. Glenn Corneille overleden. En die kwam er allemaal achter wie weer terug waren in Venlo.
1: Ik heb in die Martinuskerk gezeten toen. Nou, dat was echt ongelooflijk. Ja, die man...
0: Het was vol. Het was, mensen stonden nog boete.
1: Precies,
0: nog,
1: precies wat Frans geschreven heeft met dat nummer. De Schuld van de Hemel.
0: Goed, en ja, moet je hem aan te zoeten op Sef Tissen, want die had hem van de week op die liedjes van de IWG deel 2 ingezongen.
1: Ja, dat klopt.
0: Die waren ook nog geveurd met dat hij precies kwam. Waar ze toeval mensen niet vooravond gesproken. En we gaan heel snel verder met de lies, want we gaan terug naar de herfst aan de band. Welke hebben we klooster?
1: De herfst aan de band. Als ik aan Venlo denk, geschreven door Guusje Hazenbos, de tekst althans. Dus een cover van de Cat Blue, een Kelse band. En ja, het eerste liedje van de herfst aan de band. En Guusje zingt dat samen met Noah Peulen.

0: zitten.
1: Ja, het eind van Vastelovend, de derde deur nog lang. En ga je nog maar de hoes toe, want de nacht van Lemmings heet deur nog lang. En nou, als we toch even Vastelovend dinsdag hebben. Wat is het dichter op die boterham?
2: Ja, bloedworst en gebakken kaboet.
1: Bakleverworst.
2: Bakleverworst.
1: Dat duurt eigenlijk wel bij, hè? Nu Lotte net heeft een dag in de aanbieding.
2: Ja, de kind hier betraas een lekker butterhemdje of een broodje of wat dan ook eten. Ja, dat zou ik zeker doen.
1: Precies, ja. En van de vastelovend blieve wal ben je niet door Lotte.
2: Maar alles heen is... Ja, VVV, ja. Nou. Die hebben gisteren gewonnen, hè? Met 1-3 in.
1: Af en toe beugt het ook wel, hè?
2: Kom Utrecht, ja.
1: En dan gaan we allemaal.
2: Allemaal.

0: vasteloos muziek uit de tijd dat de limieten van de LP en het singeltje voorbij waren. Die liedjes ellenlang bleven duren. Zutjes aan, Joke Tiewe en Wielvesjes op nummer 32.
1: En dan kregen we op 31 Golden Joren, Moeder Help, Tex, Huub Stapel. En dat is een cover eigenlijk van Tom Waits.
0: Ja, Maarten hoe te plaat.
1: De eerste voorbeeld is de tijd dat Huub Stapel heeft meegedaan met het Moeder Help project. Dat was van René Scheffer, och was ik maar zou zingen. Maar je moest er wel even van denken, ja, moet ik dat wel gaan doen? Want dat was toen is nog steeds een bekende Nederlander.
0: Ja.
1: En het heeft er dan uiteindelijk toch gedaan. En volgens mij had er geen speed van.
0: Nee, hij vond het zelf leuk. Hij kost ook de eerste cassette van Moeder Help. Die kost hij al.
1: Ja.
0: Dus hij vond het ook wel leuk. Maar had twee eisen. En hij wil och was ik maar zingen. Hij was vroeger bevriend met Teu Boermans, de regisseur.
1: Van de Venice Revue.
0: En zo kostte dus ook Frans Boermans, de schrijver.
1: Ja.
0: En er moest een oom van Tom Waits op komen. Nou, en die gaan we je opzetten. Op 31.
1: Goldioren.

0: Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen rebewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door werkzaamheden staan er files. De A29 is deels dicht. Het is daardoor druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Ook op de N217 loopt het daardoor vast van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En ook daar is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin verpakkingen.
9: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: Het leek alweer een eeuwigheid geleden, maar wat is echt 14 jaar geleden dat de Floriade hier in Venlo neerstreek.
1: Dat klopt.
0: En dit hoort bij die opening. Roon is er samen met Chantal Jansen en deze dag.
1: En nu kregen we een heel speciaal optreden, mensen. Christel en Marieke, zijn dochter, zitten hier samen. En die gaan het samen zingen. En dat nummer samen staat ook op de cd of de plaat. Liedjes voor de eeuwigheid, tweeën. Dus Marieke en Christel, heel veel plezier en succes. Samen.

Ja, dat was samen. Wat een prachtige stoom heb je samen. En nu gaan we luisteren naar de hoogste binnenkomen mensen. Nummer 14 van de top 100, de Venice 100. Marieke Doesborg gaat dat hier zingen. Just Let It Out. Wat gewoon.

0: it out.
1: Oh, ik kreeg het er helemaal kaal van, Rikke. Ja, en dan bedoel ik positief natuurlijk.
2: Kippenvel, letterlijk.
1: Ja, dat komt echt binnen. Wat hebben ze dat mooi gezongen.
3: Dankjewel.
1: Echt, prachtig. Ja, ik wilde echt wat vreugdjes stellen, maar als het kan, even de andere microfoon pakken. Dat komt iets verder over. Marieke, waarom heeft ze deze titel eigenlijk gekozen? Just Let It Out. Welke boodschap wil ze eigenlijk overbrengen?
3: Nou ja, ik heb dit nummer geschreven in een periode die voor mij heel moeilijk was op de middelbare school. Het was een periode waarin ik het heel moeilijk vond om mezelf te uiten. Ik vond het heel lastig wie ik het in woord moest uitleggen. Wie ik moest aangeven wat ik nodig had. En ik merkte heel erg dat door te schrijven en door muziek te maken dat ik er heel erg mijn trus in vond. Dus ja, door is het liedje eigenlijk goed gekomen. Ja. Just Let It Out.
1: Dan kunt er iets naar boeten.
3: Ja, zeker.
1: En de boodschap is ook, want ja, de bist gepest geworden in de jeugd.
3: Ja, klopt.
1: En ja, ik zal het zeggen, ik ben ook gepest geworden omdat ik altijd de kleinste in de klas was. Ik word in de opgebracht en ik word altijd in elkaar getrimd. Waarom weet ik niet? Omdat ik opviel. En dicht misschien ook. Maar waarom? Zou ze altijd vragen. Waarom?
3: Ben ja, dat vroeg me ook af.
1: Precies, ja. Maar goed, kunnen we binnenkort nieuwe muziek van dit verwachten? Ik ben heel benieuwd.
2: Wat ik zie, ik goed strolen. Het is een vrij emotioneel nummer. Maar de geniet van wel zo fans meegenomen. Dus we hopen op meer, vertel.
3: Ja, er zijn genoeg nummers die ik kloor heb liggen. Ja. Maar ik zit nu in mijn examen, joh. Dus als dit jouw voorbij is, dan gewoon keihard mijn best doen om nog meer nummers uit te brengen. Dus
1: ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Want dit nummer echt fantastisch.
3: Dankjewel,
1: ja.
3: Super lief.
1: Ik heb nog één vraagje.
3: Ja.
1: Met welke artiest zou Stig Oeit eens een keer een duet willen doen?
3: Frans Pollex.
1: Nou, als Frans Pollex dit meekreeg, nou, dan heeft er wel een boodschap meegekregen.
3: Ik hoop het.
1: En dat moet toch een keer lukken.
3: Ja, toch. Dat is mijn droom dus.
1: Marieke, ik wens je heel veel succes, maar ook heel veel plezier.
3: Dankjewel, super lief.
1: Ja.
2: Mensen, Marieke Doesborg. Nou, wat er ook aan de hand is, wist ik ook veel. Er is één boodschap. De wereld is
1: mooi.

0: afkomstig van zijn DVD.
1: DVD, bestond die nog?
0: Ja, toen nog wel. 40 jaar Ben Verdelle. Nu is het moment dat ze 400 jaar Ben Verdelle.
1: Alleen een DVD is toch voor beeld? Ja, ook wel geluid natuurlijk, maar...
0: Ja, nee, hij had ook overal videoclipjes mee. Veel eigen home video's. Ik was ook een beetje een beeldman, maar sommige beelden... Ja, is ook een beetje... Is een hand op de kiek, als ik heel eerlijk ben. Maar...
1: Het nummer is alleen, de tekst is van Ben, maar de muziek is van Frits Tilburgs. En Frits is ook bekend van andere, eigenlijk van vaste Lovers-liedjes.
0: Ja, en hij heeft nog goed een keer meegedaan met The Voice of Senior.
1: Ja,
0: of
1: klopt, inderdaad, ja. De op televisie heeft hij ook wat gedaan. Ja.
0: En dan verder Ben Verdelle hoort we Quanta Hippe, De Wereld is Mooi.
1: De Wereld is Mooi, ja. Dit is een Venus Blood project, geschreven door Paul Breuer, de leadzanger van de band, Quanta Hippe. En dat lied bevat eigenlijk een hele sterke tekst. En Quanta Hippe dacht zelf het idee dat, nou ja, dit liedje is eigenlijk veel beter als, of nee, ik moet zeggen, Dansen Wies op de Zuk dachten ze dat het veel hitgevoeliger was als dit liedje De Wereld is Mooi. En de ballad wordt bekend in de stad, eigenlijk nadat het muts afzetten bij Jokers dat dit nummer gedraaid wordt.
0: Ja, dat klopt, ja. En ik ben toen bij die presentatie geweest van dat Venus Bloot. Dat was, zeg maar, een
1: ik dacht bij het muts afzetten, dat is er erbij was.
0: Waar ik ook erbij, maar ik heb hem eerst gehuurd. En bij dat Venus Blood project, mensen kennen noemen een aantal jonge bands mee op sleeptouw. Zoeten samen in de studio, bivakkeerden door een weekend. Gingen met elkaar muziek maken, liedjes schrijven. De meeste bands waren niet heel tevreden over de geluidskwaliteit van, van die CD.
1: Van de studio?
0: Ja, dus de huur is ook, niet de studio zelf, maar met name de AFMix. Is op mensen kinderhuurtjes gemaakt. Alleen degene die wat meer diep erin zitten, dat ontbrokt eraan. Toen hebben ze die later nog weer opgenomen voor hun album. Want deze plaat hoelen mensen huren.
1: Ja, en dat is gewoon prachtig. Noem maar, De Wereld is Mooi. En ook de tekst is gewoon prachtig. De Wereld is Mooi.
0: En als we het dan over evergreens hebben.
1: Wenkske en Wenkske.
0: Ja, vrij buiten stel 1, de witte LP.
1: De witte LP, ja, wij hebben die niet in de kast stel.
0: Er zijn er gewoon ook meer dan 100.000 exemplaren van in Limburg verkocht. Dat is gigantisch voor een lokale iets. Dat is een gouden plaat geworden.
1: Ja, eigenlijk vroeg ik me wel eens af, wat heeft die plaat nou zo bijzonder, of wat hebben de Vrijbuiters zo bijzonder gemaakt? En dan zou je dan heel snel denken, ja, de teksten, met name van Frans Boermans, die maakt dit gewoon teksten die iedereen heel snel mee kan zingen.
0: Ja, en het leuke is, dan is deze weer een klassieker die niet van Frans Boermans is, want Ben zelf schreef ook nummers.
1: En Frans Driessen en Sef Gubbels.
0: En Sef Gubbels, en wat hebben we dan? Oh, alleen dat intro is wel mooi, hè?
1: Leuk, hè?
2: Die ik nog op school zoet, was toch Ernst Pujor en Bal. Soms ging ik er niet naartoe, maar meestal...

0: De originele versie samen van Pollux met Marco. Nee, niet Marco Sarkovic. Emil Sarkovic. Want daar moet je naam allemaal doorheen groeien. Ja, dat was natuurlijk ook een mooi nummer. Maar dat van Christel en van Marieke was ook heel mooi.
1: Ja, dat is ook heel mooi, ja. En misschien wel, beter gezongen in
0: dat
1: geval.
0: Dat in elk geval, ja.
1: Emil is een hele goede muzikant, maar niet de beste zanger in het Limburgs hebben.
0: Ja. Nummer 23, Nooit kon ik weg. En dan kregen we weer Frans Pollux met Lex Uiting en het Metropoolorkest. Ja, dat nummer wordt in 2004, begin 2024 ook gebracht in het kader van de gezamenlijke tournee door Limburg. En ja, ze hadden toen nog niet kunnen bevroeden dat ze in 2026 de Ziggo Dome zouden volzetten, volgroeien.
1: Ja, dat ging afgelopen januari speelde dat af.
0: Ja.
1: En dat was ook in no time uitverkocht. Dat ging vrij rapido, moet ik zeggen. Ik ben door geweest.
0: En dat was heel raar, want de kunst in Amsterdam aan, dan zien ze alleen maar Venussen.
1: Ja, daarom. Toen had ik ook zoiets van, ik koop geen keertjes, want ik zing ze wel.
0: Ja, ja. Ja, maar dat was inderdaad fantastisch. En dat gaan we nu ook huren met Nooit kon ik weg. Frans Pollux, Lex Uiting en het Metropoolorkest.
1: En ook uitgebracht op 7 inch vinyl single.
0: Oh, Ted.

en door stedje van Londen en zee. Dicht kan ik toch niets vergeten. Ben ik in de vreemde, denk ik altijd weer. Geen stad kan met venten.

de nol. Gasvrij en goed. Hier terrein is er van Jenmaken vol. Het is venloos bloot. Zorgens boemsen door stap. De vaste lovend, ja knoop.

0: Op nummer 22, Venlo's tijdje van lol en plezier van Funs van Grinsven, de echte Funs.
1: De echte Funs, ja, en geschreven in München.
0: 36.
1: In Nazi-Duitsland.
0: Ja, dat kan je zich niet voorstellen.
1: En gewoon puur uit heimwee geschreven op deze stad. Dat is graag een vastelovensleedje, maar het is echt geschreven van hoe dit hert.
0: Van hoe dit hert. En de man die was helemaal verbonden aan Venlo. En ja, met de Venlo'se revue heb ik de ooit meegemaakt in 84. En wat een bewondering had ik voor die man. Als die op die bühne stond, dan strolde die echt alles uit wat Venlo eigenlijk voor hem betekent.
1: Ja, klopt. Ja. Hij neemt zichzelf ook altijd een artiest, een acteur, zanger van mondige kwaliteit, eerlijk is eerlijk, laten we wel wezen. Tekstschrijver dan weer beter. Ja. Maar ook als uitgever, want dat natuurlijk de drakkerie van zijn vader heeft genomen. Het zakelijk goed aangepakt,
0: ja.
1: Maar hij had ook wel een neusje voor... Ja, dat is eigenlijk een grote neus als je ging schieten, maar hij had wel een neus voor talent.
0: En zijn vrouw. Zijn vrouw, goed, Mary, ja. Mary, die kwam uit Amerika.
1: Ja, die is pas
0: ook leren kennen met een oorlog.
1: Ja, klopt wel, want eigenlijk is ze veel laat pas getrouwd. Ik dacht altijd dat hij heel jong prins was geworden, maar dat viel achteraf best wel mee.
0: Ja, hij is al voor de oorlogprins is hij geboren.
1: Ja.
0: En toen is hij prinsenmantel kwijt geraakt in de oorlogstijd. En hij heeft dus nooit een oorlog nog terug kunnen vinden in tussen de puin.
1: Ja, boze tongen beweren dat niet gans woor is dat er een meid het genomen en een kieke zo dik gevonden heeft gezegd. Ja. Dat vrouw ken ik ook.
0: Heel bijzonder.
1: Maar ja, en dus natuurlijk een schitterende anekdote om nog eens erbij te pakken.
0: Ja. En dan kun je dus nu een programma om 8:45 bij de nacht van het Lusterleed. Of kijk, ik hoorde het ook alweer. Met ieder geval in Domani.
1: Ja,
0: is dat een speciaal programma?
1: De Lusternacht, ja.
0: De Lusternacht. Dan kan iedereen nog luisteren naar zijn gedichten die ook op muziek zijn gebracht door Egbert Dieriks. En waar Sef Tisse ook zijn bijdrage in gaat brengen.
1: Ja, gewoon een kleinkunst en dan Venlo-talig.
0: Ja, prachtig.
1: Goed, we hebben nog einde te doen. Ja, als we toch even iconen hebben van de dialectmuziek, dan kan dit duo Oetegelen.
0: Tegen
1: Marij. Ja, wat hebben ze dit jaar? 40-jarig jubileum.
0: 40-jarig jubileum, ja, doe dat maar eens. Ik vind het echt knap hier.
1: En dat is het 40-jarig jubileum als duo, want individueel waren ze al langer bezig.
0: Waren ze langer bezig, ja. Dat klopt. Ja. Dus Leven te Leven, Tegen Marij, tekst van Frans Hermans, René Schuurmans en Kees Tel. Ik ken de goede man niet. Maar in ieder geval, afkomstig van het studioalbum Magnifico 2012, laten we huren Leef te Leven. La, la.

0: is Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Het was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A29 staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht heb je een kwartier tijdverlies. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht rijdt het ook langzaam daardoor. Voor de aansluiting met de A16 is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
8: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons.

0: En daar zien we dan. B. de Klep, Huub Beere. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Patrick.
0: Ja,
1: eindelijk de keer weer met ik.
0: Ja, is lang geleden, hè?
1: Ja.
0: Vorig jaar met de Veldus 100, denk ik.
1: Nee, vorig jaar met Jeroen.
0: Met Jeroen?
1: Ja, samen.
0: Oké.
1: Maar ik heb alweer de finale.
0: Ja, zeker.
1: Huub zonder de finale, dat duurt het niet.
0: Nee, nou, dat ben ik wel weer. De zet staat daar weer mooi.
1: Ik kom alleen moeilijk hier boven. Ja, dat komt op je blotten en mijn kreuk. Al de kreuk.
0: Mensen, welkom mee bij de Klep. Veluwse 100 tot de klok van 7 uur. En we hebben nog twee artiesten waarvan een verrassing is. Hè. Die staat ingepakt in Neve. Ja. Daar zitten cadeaupapieren meer.
1: Dat pakken we er niet uit.
0: Nee. Ik kom er niet aan. En ik heb ook niet gezien wie erin zit.
1: En Harald Kerkum 4 minuten later.
0: Ja, alleen aan die kaart, denk ik. Leef mensen, we gaan verder. We hadden op nummer 20 een lied brengen samen. Gezak 7 plaatsen. De deelnemers van het Goed Venlo Songfestival. 3 jaar geleden alweer.
1: Toen zat ik in de jury.
0: Zo sticht er in de jury.
1: Ja, en
0: in welke jury zit het niet?
1: Ja.
0: Ik vroeg me echt af, mensen, kent je deze man? Als er een jury is, dan zit er erin.
1: In 93 met 56 jaar stand.
0: Echt
1: ongelooflijk. Toen zong ik er ook in. En toen begon Margot van Brink met... Ja. Dan weet ik het niet meer.
0: Ja, nee, dat weten ze het al niet meer. Er zit een zuvel jury, dat ze op een gegeven moment niet meer wits worden als ze ingezet is. Nummer 19, en dan denk ik aan Vendo als ik Huubie Beere gezien. Maar deze plaat steeg maar liefst 30 plaatsen. Jennifer Dippits vertaalde dit kuiltje nummer naar ons dialectversie oma. De vertaling noemt het samen met de oorspronkelijke kuiltje band

0: Is die toe een dansmarietje zit, Huub?
1: Nee.
0: Geen dansmarietje?
1: Nee. Ja.
0: Ik vroeg dat mijn vriendin wel eens van, goh, zou ze? Nee. Geen dansmarietje toe.
1: Nee.
0: Dat was de nummer 19. 18 moet ik zeggen. 19 hadden we al gehad. Dit was 18.
2: Het kunt nummer op een nummer.
0: Van 15. Nog 18 dit jaar.
2: Het kunt nummer op een nummer.
0: Nee, het kunt niet op een nummer. Hoe laat is het inmiddels? Het is alweer 16:45.
2: Ja.
0: Het is lekker druk hier bij de klep. De mensen hebben het nog hun zin, denk ik. Het zonke, ja, dat valt een beetje tegen. Hij is zich wel ingesmeerd. Zonder
2: ja, brand.
0: Ja, dat wel.
2: Heb je dat behoorlijk gezien? Nee.
0: Ja, toch wel. Ja.
2: Daar zeggen ze proost.
0: Nummer 18 was dat. Leon Mondo Leone Giessen schreef dit leed voor en over zijn moeder. Het leed speelt zich af op vastgelopen zaterdag. Na de optocht in Holt Blierik. Zijn vrienden van Mensenkinder noemen het leed op. En tot heden is het de grootste hit van Mensenkinder.
2: Ja, klasse man, echt.
0: Ja, het is maar dat ze het wetsen. De kies die informatie allemaal gratis en voor niks bij Omroep Venlo. Betaalt zich geen cent meer voor.
2: Nee.
0: Alles devalueert, alles wordt minder weerd. Maar de Omroep Venlo wordt steeds meer weerd.
2: Ja.
0: Het gaat er toch eens even praten met de directie.
2: En wie ook.
0: Ja, toch zeg ik. Dan wil ik toch eens even praten met de directie. Nummer 17, wat gaan we doordoen?
2: Nummer 17?
0: Ja, toch?
2: Het wordt nog niet in september, hè?
0: Ja, nee. We gaan nog november zelfs. Moet ze niet aan denken, op november. Jongen, dan is het koud. Dan is het zuur koud.
2: Dat hoeft er niet,
0: joh. Het is koud, hier.
2: Ja?
0: Echt.
2: Ik mis niet de zomer, man.
0: Absoluut. Ik zeg net tegen die mensen die door aan die bar stonden... en door de gezellige turfelke... ik stond vanmorgen op...
2: Ja?
0: En het was donker.
2: Verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk. En dan moet de klok nog verzetten weer, hè?
2: Oh.
0: Wil alleen maar
2: nee,
0: erger.
2: Nee, dat is wel niet. Want de klok heeft weer truc, hè?
0: Ja, of weer goed.
2: Nee.
0: Heeft truc?
2: Ja, wat truc.
0: Ja?
2: Was
0: een oor langer?
2: Ja, dat moet ja.
0: Oké. Okay. November. Rowan Hezen. En wie kent dat nummer nou niet? Dat is zo'n schoenkelnummer, hè? Zo van links naar rechts.
3: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet een naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

0: 1984, dat was het jaar. Toen zong Frans van Grinsven dit lied al Fluas. Als Fluas tijdens de tweede boermansgevuur stel ook eens voor. En dat was in 1984. Dat is een hele lange tijd geleden. Dag, ik zweer.
1: Ja, 1984, maar goed, joh. Toen was ik adjudant bij de Wien.
0: Zo te niet in de jury van de Wien, of zo?
1: Nee.
0: Want anders dan wel, hè. We hebben dan een gast, en die gast die heet Harold. En heet ook een achternaam, dag, ik zweer.
2: Ik heb een artiestennaam, dat is Harold K.
0: Harold K is die de artiestennaam.
2: Ja,
0: ik dacht al dat ik met een misdadiger te maken had.
2: Nee.
0: Harold K, Herman P, Rudolf S, weet ik veel. Dus, maar Harold K is die de artiestennaam. Harold, stel ik voor, ik ben Patrick, ik ben Harold K. Wat duizen en de zings?
1: Ik ben Huub.
2: Liedjes.
0: Huub Beer is er ook.
2: Hoi. ik zing liedjes in het Zustersplat.
0: Zusters,
2: ja. Dat is
0: ondertegelen. Ondertegelen, ondergemunt. Dat is net boven mijn streek, ja.
2: Ja,
0: wie ben ze heen gekomen?
2: Ja, weet ik al niet meer.
0: Dat weet ze al niet meer. Ongelooflijk. Zuster, echt.
2: Maar ik ben er.
0: Ja. We zijn gewoon internationaal.
2: Ja.
0: Hij is paspoortdedig. Kent ze dat laten zien?
2: Dat lijkt me domani. Maar ik kan René Housterman vragen of hij dat even voor mij wilt halen.
1: Harold, trek je van oren op?
2: In domani, ja. Met de uitrekking van de Veldeke-prijs en de Jo Erespries. Die ik zelf overigens in 2018 gewonnen heb.
0: Oké.
2: De Jo Erespries. Daar ben ik toch trots op, hier in Venlo.
0: In Venlo, ja. Nee. Nou, druk in Venlo met de nacht van het Limburgs Lied.
2: Zeker.
0: Is vanmiddag begonnen, dan ga je door, want hij begint de nacht altijd iets eerder als in Zusteren, denk ik.
2: Ja, ja.
0: We hebben de lamp ook veel eerder aan. Kijk, achter de groen, geel, blauw. Dat zien de Venlo'se kleuren, hè.
1: Het is vanmorgen 11 uur.
0: Ja. Harold, vertel even wat over zichzelf, want ik denk de meeste mensen, hey Zusteren, ik weet ze nog net te liggen, maar Harold K. Oet Zusteren, dat we een dingetje. Vertel.
2: Ik heb een liedje geschreven dat het happeneert. Sommige lui kennen dat. Dat kon ik zo ook spelen met Egbert Derix. Dat je er straks ook hoort. Emil Sarkovic, dat ook met. Ik ben bezig met een nieuw album. Dat verdwalen ook een antwoord is. En ik speel 6 december in de garage. Ook weer hier in Venlo. Ik moet even kijken wie ik hier kom.
1: Harold, wie is er met Linda?
2: Met Linda?
1: Ja.
0: Oh, wacht even. Ik weet iets wat ik niet...
2: Ik ben een gelukkige mens. Ik speel met 2 Linda's, ja.
1: Maar was er altijd heel veel bij optreden?
2: Linda Kolen, die is in Domburg vandaag.
1: Okay.
2: Met haar jazzband.
1: Ja, ik heb Doug op die gestemd bij de L-Lijn.
2: Ah, dat is super, dat is lief. Dus, dat is heel lief.
1: En dan kwam ik die altijd tegen. Ik was niet meer HLK, bij de wijken ook.
0: Ja.
2: Dankzij.
1: Dan maak ze wel goede muziek.
0: Oet Zusteren, dat weet ik
2: dan
0: weer.
2: Dank je.
0: Is er een verschil tussen Zuid-Limburg, want dat is Zusteren, en Noord-Limburg, Venlo, met betrekking tot muziek? Zit toch een verschil in en kan ze dat duiden?
2: En dan kon ik toch allemaal hele aardige dingen zeggen over Venlo.
0: Ja, tuurlijk. Ik zou ook niet anders durven, want dan komt ze er wel truc in, joh.
2: Er is die eigen muziekcultuur.
0: Ja.
2: Ja, dat is zo. En dat is fantastisch. Ja, dat is... misschien het Volendam ook zo gaat. Maar wie dat hier is, dat ken ik eigenlijk niet.
0: Nee. Is dat bekend in Zusteren, de Venlo'se muziek, als ik het heb over de Herfsthanenband, Marshmallow Moonshine, Quantenhippen...
2: Nou ja, natuurlijk, de klassiekers kennen van natuurlijk de Asse Sterren. Dat draaiden ze bij ons vroeger ook al bieden met de vaste lovend. Ja, dat zijn toch wel dingen die doordringen, ja.
0: Langzaam buurt het ontwikkeld, zeg maar, door in Zusteren.
2: Ja, er is niet meer veel over voor Zusteren. Dus voor zin die carnaval vaste lovend komen vieren.
0: Vaste lovend.
2: Dus,
0: is het vaste lovend of carnaval in Zusteren?
2: Allebei, denk ik.
0: Allebei,
2: ik zeg zelf vastelovend.
0: Ja. Wij ook. Wij zeggen dat ook.
1: Je zegt wel veel van mijn streek hebben, of niet? Ik wou vastelovend muziek.
2: Ja, dat denk ik, ja. Ja, dat zou goed kennen. Ja.
1: Als het op wie de natuur zit.
2: Niet per se altijd mijn favoriet. Als ik zo...
0: Dat is in Liège, joh. In Lietisch. Leuk.
2: Het is toch mooi, al die variatie in deze provincie.
0: Ik gewoon nog Geer, hoe duurde ik hem naar de andere microfoon te... want er is een oude hoer microfoon, zal ik maar zeggen. Een lulmicrofoon. Het microfoon was het op praat, dat woord, zorg ik. En een microfoon wordt als het zingt. Harold K.

0: Botka.
1: Ik weet dat het totaal out of seizoen is, maar ik vind het het leukste. Het is mijn favoriete Venlose liedje. Alleen al vanwege dat fantastische akkoordenschema dat ik bijna foutloos gespeeld heb. Harry Bourdon was al over de provincie. Hij is in Amsterdam aan zijn einde gekomen. Hij heeft prachtige liedjes gemaakt. Een cd vol, naar huidige maatstaven. En dit is, misschien kent je hem, Daar waar een zoen een mulke is. En dat is voor een groot deel in gangbaar Nederlands gezongen, maar voor een deel dus in Harry Bourdon's dialect dat een beetje Venlo's, misschien een beetje zuidelijk ook gaat hij. Daar waar een zoen een mulke is.

0: Applaus voor Harold Kerr.
1: Dankjewel voor dit tijdelijk asiel voor deze jongmoedzusteren. 6 december in de Kom ik weer naar Venlo. Theater De Garage. Met Linda Zeilmans van hier, Linda Kolen en Alex Akela. Dankjewel.
2: Harold Kerr.
0: Bedankt Harold.
2: Dankjewel. En ik had nog nooit eerder een lekker zunken met een zusters accent gehuurd.
0: Nee, ik ook niet.
2: Dat heb ik wel opgenomen. Dat, ja. heb ik, dat kon ik wegschrijven. Ja. Dat zit in mijn verzameling straks. Daar ben ik wel heel gruwels op dat ik dat kind gewoon lood te huren. En al mijn vrienden ook. Ja. Oetzusteren. Dan moesten we wel even luisteren. Hey, oetzusteren. Harold K. Helemaal oetzusteren. Hey, bij de Vendus 100. En bij de klep. Ja, daar is nog een turfelijke vreemd. Maar voor de rest zit het goed gevuld, hè, Huub?
0: Ja, lekker.
2: Ja, lekker, hè? Ja. Zit ze lekker?
0: Ik zit lekker. Ik zoek het net ook lekker, maar ja.
2: Ja, de stoel mocht niet bij de buur op, of zo.
0: Nee, dat mocht niet bij.
2: Maar daar hebben ze de microfoon te hoog gezet voor de te lieve stoel. Ja, ja. Dat is hetgeen waar ze het aanliefst. Lieve mensen, het is de nacht van het Limburgs Leed. Er is heel veel te doen. En wij gaan ook nog wat doen. We gaan namelijk nog wat pleetjes draaien. En een van die pleetjes is... Goh, Frans Pollux, kom ik hier voorbij.
0: Oh, ja? Ja, dat mensen niet.
2: Tekst en muziek van Frans Pollux, uit 2024... van 107 naar 15 dit jaar. Hallo in de yellow.

0: Hallo in de yellow. En wij zeggen hallo bij de klep. Want daar zien we de ganse dag al bezig. En dat blijven we even doen, hè, tot 7 uur.
1: Ja, ja, tot 7 uur. Want er komt nog van mevrouw.
0: Ja, ik heb het gezegd, hè, dat cadeautje gewoon nog goed pakken hierachter.
1: Ja, ja, ja.
0: Geen idee wat erin zit. Geen idee wie dat erin gestopt heeft. Ik heb geen idee.
1: Ik loop me verrassen.
0: Ja, laat me verrassen. Het is net Sinterklaas, hè. Ja. Ik voel diezelfde spanning.
1: Ja, ja.
0: Net zo'n klamme handjes als met Sinterklaas.
1: Ja, ja, ja,
0: we kriegen een andere trouwens, hè, Huibaard. Ja. Deze is weg, hè. Deze van Vlodder. Ja, de 15 jaar gedaan. En nou zoeken ze het niet. Ik ben al rond aan het kijken of hij eens geschikt is voor die functie. Ja, de kind is me solliciteren. Huub, is het wat voor dich?
1: Ja, laat me zien.
0: Geen beertje voor dich? Hallo in de yellow op nummer 15. En ja, we gaan lekker verder met nummer 14.
1: Nee,
0: maar die gaan we niet draaien. Die gaan we niet draaien.
1: Die hebben we gehad.
0: Die hebben we gehad, want hebben we niet gehad. In de zin van, goh, daar hebben we het mee gehad. Nee. Het is heen geweest. Ja. Marieke Doesborg op nummer 14.
1: Het is goed gebracht.
0: Absoluut, niet binnen, Just Let It Out. Een promo, nieuwe plaat en dan ook nog eens een debuut. En niet binnen op de nummer 14, dat duidt het heel erg goed.
1: Ja. Yeah.
0: Marieke Doesborg, Just Let It Out op nummer 14 dus. Nummer 13. Ja, de mensen kunnen het allemaal meezingen.
1: Ja.
0: Wij kennen niet het nummer van Wiel Vesjes en Lottie Boermans. Uit 1976 alweer, yeah. Al 11 plaatsen gezakt.
1: Och, ja. Man.
0: Man, dat is vuur.
1: Meer op stormen.
0: Als de sterren door boven strolen.
2: De Venlose 100.

0: Wel een klassieker, hè?
1: Ja, een klassieker. En die is ooit in het Nederlands uitgebracht. Ja. En volgens mij dachten die Hollanders, wat hebben die Venloneren met hieringen? Wat hebben die met haringen? Ja. Als die daar boven de haringen hangt. Nou, dat is echt een vertaling dat ze denken.
2: Verschrikkelijk.
1: Het was in ieder geval, waar zitten we ergens? Oh, ik ben helemaal de lease kwijt.
0: Nummer 13 zitten we.
1: Oh, 13. Ja, 13. Ja. Ongeluksgetal, daarom gaat dat fout natuurlijk. Ja. En we gaan naar nummer 12. Uitgebracht op vrijdag 3 februari 2023 in aanloop naar zijn debuutalbum. De zangster een vroeg van kunnen maken. Wie is dat? Ja. Welk nummer is het?
0: Ja.
1: Als alleen die informatie is, dan wordt het een hele moeilijke.
0: Ja,
1: het is een ode van Lex en Chantal aan haar moederstaal. Het leedje, u verbitterzeute momenten, dat ze zich realiseert. Straks is alles voorbij. Er komt een end aan alles.
0: Ja.
1: Dat is waar.
0: Ook in de Wasserlovend.
1: Ook. Er is maar één ding wat twee in de hit. En dat is een worst.
0: Ja.
1: Een worst in twee. Ja, dat zeggen de Pruisen ook altijd. De Pruisen zeggen, nu de worst had twee enden. Ja, ja. Wat? Nou, één. Waar die einde dan weer vandaan komen? Ja,
0: dat weet ik ook niet.
1: Het laatste liedje, ja, van 14 gestegen naar 12, 2 plekjes winst.
0: Dat is maar goed.
1: Ja?
0: Dat hebben ze goed gedaan.
1: Ja, dat hebben ze goed gedaan. Het liedje waarvan ze denkt dat ze eigenlijk alleen maar kunt hopen dat het nog een beetje langer gaat duren als alleen dit liedje, toch?
0: Ja,
1: of niet?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Eigenlijk wel. Zullen we maar gewoon instarten dan?
0: Draai je maar.
3: Dit is Omroep Venlo.

0: Het laatste liedje, maar het is toch niet het laatste liedje, Huub? Het is toch dan niet gedaan, hè? Moet
1: nee, alsjeblieft, nee.
0: U moet blijven, hè?
2: Heb maar gedaan.
0: Ja, gelukkig. We zien nog een oor bezig. Ja, Hebe de Klep is het volgens mij een beetje rustiger aan het weer. Mensen die gewoon ook een hapje eten. Dat kennen ze trouwens goed in Bij de Klep, hè? Want er is speciaal vandaag een soort van menuutje samengesteld rondom de Venlo's 100.
2: Ja.
0: Met bloedworst.
2: Oh.
0: Ah, kent ze dat?
2: Oh.
0: Daar zit bloed in. Oh. Toch? Niet? Wat is bloedworst? Kent ze dat?
2: Dat wil ik niet kennen.
0: Oké. Nou ja, eerder zien ding natuurlijk. Maar er is mogelijkheid tot een hapje te eten. Hebe de Klep natuurlijk.
2: Ja.
0: En we gaan lekker door tot de klok van 7:00. En er staat nog heel veel te gebeuren. We hadden het al over dat cadeautje wat hier achter staat. Wat we goed kon pakken.
2: Laten we stonden even.
0: Laten we stonden?
2: Ja.
0: Oké. Nou, ik heb ook niet het idee dat die mensen opstonden. En dan gewoon kieken. En stiekem de steek echt af kon trekken. Dicht wel?
2: Nee.
0: Huub, dit loopt al een tijd mee. Als ze de Venlo's 100 bekijkt, hè, is er dan een nummer waarvan ze denkt... Goh, dat moet altijd in de Venlo's 100 staan.
1: Jazeker nog.
0: Ja?
1: Ik heb sowieso dat nummer van Thijen en Marij straks. Hè.
0: Ja.
1: Lef om te leven. Die wil ik opnieuw uitbrengen.
0: Wil ze opnieuw? Zelf? Kan je ze zingen?
1: Nee, die wil ik zelf door Thijen en Marij opnieuw uit te brengen.
0: Ja.
1: Daar heb ik al mijn contact gehad met Malstone.
0: Ja.
1: Toen is die opgenomen ook. In verband met de titel alleen al. Leef om te leven. We zitten in zo'n slechte wereld, hè?
0: Ja, vertel me wat.
1: Ja, echt, en op een gegeven moment dan is het er echt zoiets van... Dit is echt een nummer voor nu in deze tijd.
0: Ja, en Thijen en Marij hebben ook nog een jubileum, hè?
1: Ja, daarom is het 40 jaar jubileum. En dan kunnen ze dat misschien weer opnieuw brengen.
0: Allemaal die artiesten, hè? Ja. Als ze dan gaan kieken, hè? Dat moesten ze niet te vaak doen, trouwens. Want dan kreeg ze direct een depressie van... Dan kunnen ze direct naar de huisarts toe. Alsjeblieft, niet te veel kieken van... Goh, wat een oud nummer. Als allemaal die jaartallen voor bezig komen...
1: Maar dit maakt nog geen oud nummer, hoor.
0: Nee, dat klopt. Maar Thijen Marij, dus is 40 jaar al in het vak. Dat is toch al een hele tijd. Als ik dat van mijn leeftijd aanvertrouw, dan zit ik in de min. Nee, dat is niet waar. Dat kom ik niet in de min.
1: Er was maar één nummer wat we Grieks hebben gedraaid vroeger. Ja. Bij op verzoek.
0: En dat is?
1: Het Veldboeket.
0: Het Veldboeket?
1: Oh.
0: Volgens
1: mij is het nog af voor welk.
0: Ik zit ineens te denken, hè. Dat is ook zo'n nummer. Dat staat overigens niet in de Venlo's 100. Maar ik zal het zaterdag even draaien. Wooden Chain met een buske bloemen. Ken je dat nog?
1: Dat hebben we nog griezelig gedraaid.
0: Echt, dat nummer kwam uit. En ja, dat was ook in de tijd dat de Vrijbuiters veel gedraaid worden.
1: Maar die hadden er nog een de goeie, hè?
0: De Wooden Chain?
1: Ja, proficiat.
0: Nou, dank je wel, maar ik ben gaan niet jurig.
1: Nee, die zongen wel proficiat.
0: Ja.
1: Levensgat.
0: Fietsgejat. Kan dit gebeuren in Venlo?
1: Ja, big twee.
0: Ik denk dat het tijd is voor reclame, Nies en reclame. En Donald zien Huub en ik weer gewoon truc heb in de trap. En draaien we nog wat nummers, dan maken we plezier. En gaan we dat cadeautje uittrekken.
1: Even de boodschappen.
0: Ja, we gaan even boodschappen doen.
2: Ja.
0: Reclame, Nies en reclame. Jongens, start maar in den handel.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor... bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
5: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach... waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle... en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
7: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
7: NOS Nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar... door klimaatactivisten van Extinction Rebellion... zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland... nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid... en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
10: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat het kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met 2 handen, je durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het dichterop is als iemand anders het zelf niet meer kan.
11: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
12: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.

0: Wat ben ik nog live, Patrick?
1: Ja, was die nog mee aan het zingen?
0: Ja, ik was mee.
1: Ik heb gelukkig de microfoon goed staan, hè. Jongen, jongen, dan komen we goed weg, hè. Jee. We gaan een overzichtje doen.
0: Ja, natuurlijk. We beginnen met nummer 20.
1: Nee.
0: Jazeker.
1: Oké, prima.
0: Op nummer 20, Julia Beurskes en Niels van der Brand en Ein Lied brengt ons samen.
1: Maar heeft toch moeie achtergrondmuziek weer, hè?
0: Ja, fijn.
1: James Last. Nee, James Last, dat was er eerst, toen en last. Dat was er eigenlijk altijd. Nou is het niet meer, hè?
0: Nee.
1: Is niet meer. Nummer 19 was Jennifer Debits en dan denk ik aan Venlo.
0: En nummer 18, Mensenkinder van Dans Marietje.
1: November op 17 van Rode Ezen.
0: En op 16, Funs van Grinsven en Dit is de Plaats.
1: En Chantal Jansen en Frans Pollux, sorry Frans, dames Iers, met ja, Hallo in de Yellow op nummer 15.
0: En op nummer 14 een Venlo's meisje, Marieke Doesborg en Just Let It Out.
1: En op 13 Wilfest.

We gaan lekker verder met de muziek. Op nummer 10. We hebben de top 10 bereik. Van vijf vorig jaar gezakt naar nummer 10. Pinda Willem van Vaderstad. Vader.

0: Nou, vader staat, waar staat het Gertske van geluk, Huub?
1: Ook van de Veluwse Revue, hè? Stel ja, ook eens voor.
0: Stel ook eens voor, inderdaad, het derde bedrijf van de tweede Boermans Revue. En toen Frans Boermans in maart 1999 overleed, kwamen Bert van den Berg en Marcel Tabbers op het idee om een hommage-cd aan de tekstdichter Oet te gaan brengen. Geen klassieke Boermans-cd, maar een plaat waarop Boermans-teksten worden uitgevoerd door diverse Veluwse bands, maar dan met hun eigen sound. De Drekskaters toverden met het Gertske van geluk echt wel tot een powerballet met enorm veel succes.
1: Ja. Boerman zit meestal succes.
0: Ja. Hij zit de mensen en die zitten hij en die luisteren naar de Veluwse 100. En ik ben eigenlijk echt wel benieuwd weer er vanavond naar de Veluwse Revue gaat.
1: Ja, weet je,
0: hallo, weer gaan vanavond naar de Veluwse Revue.
1: Weet je naar de Veluwse Revue?
0: In, ja, door. 1, 2, 2,5, 3,
1: 6,
0: 4, 5,
1: 8, 9,
0: 10,
1: 11.
0: Oh, hij achter veel meer achter de bühne. Ja, de Veluwse Revue die is weer gestart. En Huub, ga je sticht daar naartoe?
1: Nee, ik ook niet.
0: Dit ga je niet, maar dan luurt het gewoon.
1: Mijn vrouw gaat wel.
0: Ja. Dan een Christig de reportages over zijn bed.
1: Ja, dat
0: weet ik verteld. Ja. Weer ze wakker gaan maken als ze toeskunt.
1: Ja, zeker niet.
0: En dan, ja. Andere revues wel gezien.
1: Jawel, ik heb toch één gezien. Waar VVV in vuur kwam.
0: Door nooit degraderen is die, hè? Ja. Over VVV gesproken. Gisteren hebben die gewonnen. Dat hebben ze goed gedaan. Dus wat dat betreft... Goed in de schien.
1: Ja.
0: VVV. Ja. Goed in de schien, VVV. Ja, ik vind de link ook wel heel schoen gemaakt. Haalt. Ik heb even inbreken. Het gaat een deens nu, maar die breekt dan zo in. Oh. En ik kom de bühne oplopen. Dat ze denkt, goh, het komt toch nu de bühne oplopen. Maar dat is Harald dan.
1: Harald, ja. Onze Harald.
0: Onze Harald, ja.
1: De herso Harald K. En de herso Harald B.
0: Ja, Harald B. Maar wel Harald B zonder E.
1: Ja.
0: Oh, laten we dat even weten. Dus goed, we gaan lekker verder met de muziek. Noor Gertske van geluk van de Drekskaters. Eindplaats gestegen. Kunnen we zeggen dat er 4 plaatsen van leer zien voor de Vrijbuiters. En ook die plaat kan iedereen meezingen.
1: Oh ja, och.
0: Oh, iedereen kan die meezingen. Geluk.
1: Ik vind dat ik vind dat echt zo'n gevoelige plaat.
0: Wat een geluk dat ze allemaal mee kunnen zingen. Hier zien de Vrijbuiters.

0: Marshmallow Moonshine. Ooit een debuut ben je de Velis 100, hè?
1: Ik zie het hier staan.
0: Ja, ja, ja. In 2022 volgens mij, als ik het doe, make-up goed.
1: Ja, dat is, ja, ja. Dat is een goed geleden.
0: Alweer 4 jaar geleden.
1: Maar wat vlucht de tijd.
0: Oh, wat vlucht de tijd. Weet je, de tijd vlucht, we moeten echt snel door in de lease.
1: Och.
0: Ja, en oh. Maar deze kan ook iedereen weer meebleren. Echt zo van links naar rechts. Ja. En een mooie versie is het.
1: Ja, haalt hij maar eens vast.
0: Frans Pollux en het Metropoolorkest. En een andere versie, live van het origineel. Maar deze verdient ook een plekje in de Venlo's 100.
1: Ja.
0: En waarom? Omdat ze het zelf hebben beslist. Ze hebben zelf die lease samengesteld. En wij hebben er niks aan gedaan. Helemaal niks.
1: Nee.
0: Metropoolorkest al op
1: de ik heb een trunk gezegd, hè.
0: Oh. Geweldig. Frans Pollux. Een van de weinige platen die je van hem in de lease zit stond.
1: Oh.
0: Echt niet. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Kids wacht.
0: Kids wacht, hè.

0: vind dat een goed idee. Volgende week nog een keer, Huub.
1: Jazeker. Van Evel. Zeven fanatieke jonge muzikanten. Talenten waren het ook nog. Die dit jaar meededen aan de liedjes. Voor de eeuwigheid nummer 2. En het nummer dat origineel van Frans Pollek is. Een energieke boost geven dat...
0: De volgende week van Ervel. Ja. En weet ze wel dat dat radiodebuut plaatsvond? Weet ze in welk programma van Umbro Vendo? Weet ze net? Patrick staat op. Ja, elke zaterdag van 7 tot 11. Ja, en dat is verdomd te vroeg. Dat kan ik toch wel vertellen. Vanmorgen had ik er extra veel last van. Het was me een partie duister vanmorgen. Ik denk van, goh, maak de autolampen maar aan. Echt, dat heb ik echt gedacht.
2: Heerlijk.
0: We gaan lekker verder met een pleetje. Dat kind, neem eens he. Echt. Ik draai de muziek even weg. Neem eens kind het volgende pleetje. Echt. Nee. Neem eens zingt aan mij.
1: Oh.
0: Ja, dat weet ik zeker. Gaat echt niet gebeuren.
1: Nee, loop maar door.
0: Laat de eerste toon klinken, maar ik weet zeker... Neem eens kind deze hoergenoteerde versie van meneer Uiting.
1: Ik tel na.

0: Lekker nummer, hè? Neem eens Kozendouk, hè? Neem eens mij uren zingen. Echt, volledig lief in het ganse Veluwse publiek, joh. Wat is dat dan? Oh, nooit gehuurd.
1: Patrick,
0: oh, ja.
1: Wat hebben we gedraaid?
0: Oh ja, we gaan van nummer 10. Ik zal even een soundje aanzetten. Dat is ook wel zo gezellig. Zo, ja.
2: Nummer 10, Punda. Nummer 10, Punda, Willem en Valerstad.
0: En nummer 9, de Drekskaters, Schetske van Geluk.
2: Nummer 8, de Vrijbuiters met Geluk.
0: Allemaal zo rustige brood op deze muziek. De kans maar heel snel groter, maar dit gaat in de zin, want de muziek is heel langzaam. Nog een keer, nummer?
2: Nummer 8, de Vrijbuiters. Met Geluk.
0: Op nummer 7, Marshmallow Moonshine.
2: En nummer 6?
0: Oh, ik had de titel nog niet genoemd.
2: Oh,
0: Kapelke in de Log. Nummer 6.
2: Nummer 6, Frans Pollex en het Metropoolorkest.
0: Nummer 5.
2: Halting is vast.
0: Ik houd dich vast. In gedachten. Ho. Evel op nummer 5 met de volgende week komen we weer terug. Oh nee, de volgende week, dat laatste niet.
2: En op nummer 4, Lex Uiting en de Lotsie.
0: Inderdaad, en dan komen we bij de nummer 3. En gezeten heel twee hier in Stoon, die zien al uit de verpakking gekomen, uit het cadeautje van vandaag.
2: Want die achterloog, hè?
0: Ja, die achterloog, die is trekkers raaf gevallen. Meneer Stouter is er, ja, goedenavond. Toch is avond, hè, 06. Ja, meug wel, hè.
2: Goedenavond.
0: Kom even bij de microfoon, Stoon.
3: Hallo.
2: Goedenavond, muzikanten.
0: Ja, toch.
3: Dat is hij, hè. Ik zing alleen.
0: Geen gaat dadelijk live iets doen en
3: dat
0: mug. Mot zelfs een beetje. Wie ben zo wakker geworden op de dag dat ze nummer 1 is in de Venloese 100?
3: Dat bedoel ze dus niet vandaag, want dat is vorige week bedoel ze dan eigenlijk,
0: ja,
3: toch?
0: Ja, ja.
3: Ik kreeg een appje van Finbar himself, de grote man achter de nacht van het Limburgs leed. En de appte mij, gefeliciteerd, je ziet nummer 1 en je ziet nummer 3. En vorig jaar nummer 2, dus we hebben de ganse top 3 nog gehad zo'n beetje. Dus we moeten voor Fontjo wel wat nieuws bedenken, denk ik.
0: Ja. Ik ben een interview in doen zonder dat de camera gaat lopen. Dus ik denk dat ze straks nog een keer dezelfde vraag kreeg.
3: Oh, dat is prima.
0: Ja, maar dat komen allemaal goed.
3: Even knippen. Dan ook precies hetzelfde antwoord of maakt dat niks uit?
0: Nee, dat maakt niet zo goed. Dan knippen we er wel in, Tim. Komt helemaal goed. Ja, we gaan naar de nummer... Wil ze hem zelf aankondigen, de nummer 3? Is het niet bekend wat voor band dat is?
3: Dat is een waanzinnige band natuurlijk. Die vanavond toevallig ook nog op de Merit speelt. Om 8:30 bij de Nacht van het Limburgs Leed. Dat is de Herfsthanenband. En die trok de provincie uit naar Amsterdam met dat blonde Tegelse meidje die tegenwoordig trouwens samen dat moeie leedje van net voor de eeuwwisseling nog een keer op te nemen in een Nieske. Hallo in de yellow.

0: Hallo in de yellow, hallo bij de klep. En het derde cadeautje is inmiddels ook goed gepakt. Dan stond ze ineens met drie. Oh. Ah, is dat wat? Potverdomme. En allemaal in datzelfde pakje gezeten. In een grote striktrum of niet?
1: Ja, zeker wel. Ik kan het wel zeggen, joh.
0: Ja, was benauwd in dat pakje, hè?
1: Het was wel even benauwd in dat pakje, joh.
0: We hebben inmiddels drie gasten van de Herfsthaandenband. En we hadden het er net al over. Nummer 1 in de Venlo's 100. Huub, dit klep is al in de tijd mee. Ja. Wie is dat, nummer 1 te zien, te wegen?
2: Dat is geweldig. Ik heb zelf ook een keer erbij gestoord.
0: Dit is nummer 1 gestoord?
2: Jazeker.
0: Vertel.
2: Ja, dat liedje, dat wil nog heel lang hebben gezongen.
0: Oh, en dan willen we het ook niet huren, ook niet.
2: Dat is ook.
0: Ja, dan houd maar op, stop maar. Ja, jongens, vertel. Ik bedoel, eigenlijk kent geen de nacht van het Limburgs lied wel stoppen. Je hebt Pinkpop gehad. Je hebt nummer 1 van de Venlo's 100 gehad. Je hebt succes gehad voor het Stadhoes. Ja, wat wilt je nog meer?
3: We willen vooral niet stoppen, dus
0: niet stoppen.
3: We dat doen.
0: Oké, dan...
3: Kost wel gek zien.
0: Oké, prima. Maar wat zit er dan nog in het vaat? Wat kunnen ze nog bereiken als Venlo's band zo gedragen door het Venlo's publiek? Wat is er nog?
1: Ja, we kunnen wel zeggen dat er ook dingen aankomen.
0: Dat is. Wacht, want ik wil wel een scoop. Dat weet ik. Ik vind wel dat er een tipje van de sluier, Tim.
3: We kennen wel. Er is een scoop. Die is eigenlijk al lang gegeven. Maar we komen natuurlijk op het grote witte doek in City Cinema.
0: Ja.
2: Tim, wanneer komt die LP?
0: Ja, inderdaad.
3: Wat zei het je?
2: Ja.
3: De LP, dan hebben ze echt slecht opgelet, want die is voor Pinkpopaloot gekomen.
1: Oh. Nee, maar dikwijls ook gewoon op een plaat.
0: Vinyl.
3: Nee, dat is heel ouderwets.
0: Nee, dat is
1: mijn kans.
2: Dat is hot.
0: Het voordeel van vinyl is dat kind ze wel omdraaien, een cd'tje. Dat kind ze omdraaien wat ze wil, zo kan ik geen geluiden.
3: Martine telefoon kind ze alles luisteren, Patrick.
0: Ja. Maar zit er een vinyl werkje aan te komen? Natuurlijk is de Nacht van het Limburgs Lied is uitgekomen met een LP.
3: Ja, dat stond op vinyl.
0: Dat stond op vinyl. Dat moesten er dan uit. Nee, ik heb dat niet geprobeerd, hoor. Maar dan moesten er uit knippen of zo met een vinyl. Was het niet doen, hè. Nee. Maar komt er een vinyl, stak? Is dat in de planning?
1: Nee. Maar het liep me wel heel tof. Dus misschien het zijn nog op de to-do-list. Maar...
0: Ja.
3: Als er heel veel geld over Max Patrick, dan kennen we dat zoveel nodig.
0: Ik zou eens babbelen met de
1: oproep. Maar weet je wie duur dat is? Dat is echt niet te betalen.
0: Ja.
2: En dan mag je door Londen gaan. En dan mag je over de zebrapad lopen. Van Abbey Road, weet je wel.
0: Ja.
2: En dan net weer de Beatles, weet je wel.
0: Dan rijdt het vanzelf.
1: Maar die zien we al met einde minder, hè?
2: Dat maakt niet zoet.
0: Ik heb nog
3: Bart durft toch niet te vliegen.
0: Bart is toch ADB? Dat kan ze ook makkelijk zeggen. Nog één vraag heb ik. Daar hebben we het al vaker even gehad. Als ik bij mij in het programma te gast was. ZPF, ook dit jaar.
3: Hebben we door lekker genoten van al die andere artiesten.
0: Niet te afsluiten. Ik bedoel, wanneer komt het?
3: Ja, ook toch om ineens zelf even op Patrick. Als het dan Osleden al de afgelopen 5 jaar eerder joh. Maar we werd komend joh. Ja, we wachten er net zo hard op als tegen.
0: Oké, mochten ze mij luisteren op een of andere manier heen zien. Spreek me aan, zeg het tegen mij. Want ik vind echt dat je dat verdiend hebt. En ik weet zeker dat het
1: dankjewel.
0: Feest vuurt. Jongens, Scoop. Die wil ik wel hebben. Daar is de film gezag, maar dat was al bekend. Daar is gezag dat je niet kon stoppen. De derde, wat is echt een scoop? Wat is iets wat je... Ja, wel dat God gezegd.
3: Dat we volgend jaar weer op eind komen in de Venlo'se 100.
0: Zien we er tevreden mee? Is dat dan hetgeen wat we willen huren? Nee, echt een scoop?
3: We hebben geen scoop, Patrick. Jawel. Dat is toch niks voor... Al die mensen zitten met de ruk nog eens toe, heet een beetje te kieken, alsof het ook allemaal niet doet. Maak wat we doen, dan gaan we geen scoops geven.
0: Dan heb ik niet.
4: Je wil zeker als eerste een scoop hebben?
0: Ja.
4: Volg ons op de sociale en dan Chris ik het vanzelf te huren.
0: Ja,
4: want,
0: sociale.
4: Want, de sociale. Binnenkort komen we wel met Nies.
0: Ik kom wel
3: met Nies. Dan komt wel Nies aan, maar dat kunnen we echt niet zeggen.
0: Ik heb het geprobeerd. We gaan eerst in nummer 2 draaien. Heb ik hem wel eens gehuurd van Nedoet Lottem en Frans Pollux. Hebben we een bekend
3: van Lottem wel, maar niet.
0: Frans Pollux. Nee, ik heb het onbekend voor. We gaan hem gauw draaien. De nummer 2 van Nedoet Lottem. Haalt mij eens vast. En allemaal meezingen. De nummer 2 net zo hard meezingen als de nummer 1.

0: op den Lädchen am Rhein.
1: Verder jaar nog nummer 1. Dit jaar nummer 2. Frans Pollex haalt Michus vast met Dedo Lottem. Gezakt van 1 naar 2. En dan hebben we een nieuwe nummer 1. En wij van Umro Venlo mogen 99 nummers aankondigen. En 1 nummer dat werd aangekondigd door de Nacht van het Limburgs Lied. En daarvoor heb ik achter me staan Nout van de Nacht van het Limburgs Lied. Welkom, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Dankjewel Patrick. Dat is net echt het gras van mijn voet weggemeet.
1: Met alle plezier gedaan.
2: Alles op een nuimp. Wat geen jongens het afgelopen jaar en de jaren ervoor al gedaan heb. Pinkpop, Chantal. Afgelopen donderdag een heel gaaf optreden. In grenswerk voor het project Liedjes van de Eeuwigheid Del 2. Maar één ding had je nog niet. En dat is de nummer 1 in de Venlose 100. En die heb je wel vanaf nu, dat moet je dadelijk gaan spelen. Van harte proficiat, je hebt de corifeeën, de Venlose coniferen van de troon gestuurd. En ja, ik kan alleen maar zeggen, chapeau, gang ze door. Vond je alweer de nummer 1, Parkfeest heb ik net al gehuurd, nieuwe LP. De verwachtingen zien hoog, dankjewel. Ik wens nog een geweldige nacht. En namens het bestuur van de nacht, van harte proficiat.
1: Dankjewel.
3: Ja.
1: Dames en heren, Herfsthaarder Band.
3: Ja.
1: En we hadden al de trekskaters, de Vrijbuiters, Marshmallow Moonshine, Quantenhippen en de Herfsthaarder Band. Dan moet ik wel zeggen, de jonge garde is gestormd aan, hè?
3: Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Ja.
3: Laat ze maar komen.
1: Laat ze maar komen. Hoe mooi is dat? Een geweldig exemplaar. En ik weet zeker dat de heren nog wel wat willen zeggen op deze oorkonde. En ja, de nummer 1 positie. Wie is de woordvoerder vandaag?
3: Natuurlijk.
1: Wie is de dienst? Peter Deens. Wat zijn alle?
4: Om de beurt een woord. Ja, super tof. Inderdaad, dit hadden we nog niet mogen kriegen, ontvangen. En ja, we hadden niet mogen durven drijven, ja precies. En het is prachtig dat we ja, zo'n leedje bij Hammegesvaas of zo'n leedje bij Noord-Zuien een keer van de troon mogen stoorten.
5: Dus, van op de zin aan de ja, camera, want dit is wel echt een te gekke oorkonde. We stonden eigenlijk zelf op. Ik denk dat Sticht dat best, Willy. Nee, en dat is denk ik Bart. Dit is wel heel goed.
1: Verder luisteraars, ik geef even een verduidelijking. Daar zien 5 hanen getekend. En nog geven ze elke haan een eigen naam. Dus.
5: En dan gaan we nog even van nadenken. Maar ja, fantastische waardering. En enorm bedankt voor deze oorkonde. Vooral ook aan alle mensen die gestumpt hebben natuurlijk. Dankjewel.
1: Ja. Dames en heren, de Herfsthanenband. Laat nog huren. Een terechte nieuwe nummer 1 en een waardige opvolger, of niet, Huub?
3: Dichtbis alles.
1: Dichtbis alles, dank u wel. Ja, dicht ook.
3: Oh, dank je.
1: We gaan nog goed met de nummer 1 hier in die plaats achter dat wat je meegebracht hebt, of hier al stond. Tim, neem dicht de microfoon maar, denk ik. Ja, dank je maar. Dichtbis alles, de nieuwe nummer 1 van de Venlose 100. Bedankt voor het luisteren. Een hele schoene zaterdagavond. Een geweldige nacht van het Limburgs Lied. Iedereen bedankt voor het meewerken. En vooral de mensen achter de knipjes die geneed zitten.
3: Achter de schermen.
1: Mark, Joop, daar zitten er heel veel die zijn al dagen mee bezig. Dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Nacht van het Limburgs Lied. Heel veel succes de rest van de nacht. Maak er een feestje van. Maar dat is donderdag al gestart. Geweldig. Jongens,
3: bedankt.
1: Groeten, bedankt.
0: En kijk gelukkig, want het is het laatste liedje van de Venlose 100 van mij, dus je kind. De stem helemaal kapot zingen op één liedje.
5: Want dan is het goed, ja, dan gaat je de stad in natuurlijk. Maar

0: Tweede klep, wat was het weer gezellig.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: De Venlose 100.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dust. All that I adore.
1: Goede avond.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: niet heel veel.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

beurt weer gehad. Storm tegen de route, heeft gezien kapot en mensen ingepakt. Zenigos heel liggen, nee te doen ben jij. Twijfels, de kleiners gemoot. Nee, dat veel veranderd, maar neem ik dekker voor vanaf morgen, dan geit het niet goed.

0: Omroep Venlo.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. De sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.

Blik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lo-

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
1: Het beste uit de regio.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou.

0: and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

Blauw leeg, een lawaai van stille stroten. Een neem is wakker, alleen ik en de moon. En het wievel, over waar ik heb besloten. Ik heb besloten dat ik gewoon. En ik laat alles achter, alles wat ik nooit had. En waar ze niet is, kun ze niet missen. En door van had ik zat.

luister naar muziek. Het brengt me te horen de klanken van een leed. En de veerte brengt me toes. Maar als de muzikanten niet te gooien zien, kom ik dan ooit nog toes.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: niet heel vuurig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.